0: Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja,
1: daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. En inbrekers die inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo kunnen waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt hebben om de rolluiken van winkels te bedienen. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 16 juni. Ja, in Almere woedt een heuse taxiruzie en daar is misschien nu een oplossing voor. Wat precies, dat hoor je zometeen.
1: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan een brute overval in Almere. En die overval is nog steeds niet opgelost.

0: voel me een beetje schuldig.
1: Waarom?
0: Omdat ik aan een latte zit in plaats van een espresso. Terwijl Sabrina Carpenter zo haar best doet om de espresso te bezinnen.
1: Ja, kan eigenlijk niet. Zal ik dan zo een espresso nemen?
0: Nee, wil je dat?
1: Nou ja.
0: Dan word je wel nog drukker.
1: Vind je me druk?
0: Ja. Oh. Maar dat hoort er ook bij, hè? Want we moeten heel veel dingen doen vandaag. We hebben al het nieuws hebben we voor iedereen op een rijtje gezet.
1: Zeker, en we moeten heel Flevoland wakker maken natuurlijk.
0: Ook nog eens een keer, zijn we er maar druk mee.
1: Er lijkt een oplossing te komen voor de taxiruzies in Almere. Een taxisticker van boze taxichauffeurs en een actie van de gemeente met een taxiverordening. Ja, dat moet licht aan het einde van de tunnel brengen.
0: De afgelopen jaren worden er steeds vaker klanten voor hun neus van Almeerse, voor de neus van Almeerse taxiondernemingen weggekaapt. Door taxis van bijvoorbeeld Uber en Bolt of taxis uit andere steden. En dat zorgt dus voor ruzie. Met deze taxisticker hopen ze nu dat daar een einde aan komt. Gistermiddag plakten ze de eerste stickers op hun taxi. Dat vertelt initiatiefnemer Lucien Bakbord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
1: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
3: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
4: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
5: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
4: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
5: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
4: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen andere, alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
3: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderling conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
3: Naar verluid komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar honderd euro is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de 10 euro. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakbord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
6: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM Almere 01, ALM 02, etcetera, zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
5: Als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
4: Een Uber meestal, wat makkelijk is of je app, maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
5: They have special Almere taxi.
4: It's very expensive.
5: Too expensive?
4: Too expensive, yes. I get the Uber is better. It's more value for money.
3: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat dat gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
6: Met de nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
3: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
6: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste steden van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
5: En als echte Almere moet je toch een Almere-taxi nemen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
1: Ja, dan kun je nog steeds een Almere-taxi nemen. Een reportage was dit van Sam Jones.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: is een fijne herinnering dit. Want toevallig van de week kwam een liedje van Boy George voorbij. Toen dacht ik, oh, uit welke band kwam die ook alweer? Nou, en dan word ik meteen weer op mijn wenken bediend hier bij Omroep Flevoland. Culture Club, daar kwam Boy George natuurlijk ooit uit. Church of the Poison Mind.
1: Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan een brute overval in Almere die nog steeds niet is opgelost. Het gaat om een woningoverval aan de Lotusbloemweg in december vorig jaar. De bewoner, een 96-jarige man, werd ernstig mishandeld.
0: In het programma legde hij eerder zelf uit wat hem was overkomen en het leek goed te gaan met de man. Maar hij overleed in februari. Gisteravond mocht zijn zoon zijn verhaal doen.
2: Voor de overval was mijn vader gewoon een volwaardig bejaarde die een zinvol leven had. En na de overval was dat compleet voorbij. Het was het lijden. Dat was het. En dat was pijnlijk om te zien.
3: Zijn 96-jarige vader woonde in november vorig jaar nog altijd zelfstandig aan de Lotusbloemweg in Almere. Met wat aanpassingen in huis en de hulp van zijn zoon redde hij het. Wel droeg hij 24 uur per dag een noodknop vanwege zijn hartproblemen.
2: Ondanks al zijn gezondheidsproblemen was hij toch ook fysiek sterk. Hij weigerde ook om de traplift te gebruiken of zo. Hè. Dat vond hij maar niks. En, ja, hij leefde volop. Dat eigenlijk. Daarom is het ook zo'n klap, hè, als je dan ziet dat het van de ene moment op het andere moment voorbij is.
3: Dit zijn nieuwe beelden van de mannen die de politie zoekt. Ze lopen hier die woensdagmiddag 12 november rond 5:50 door de Lotusbloemweg in Almere. Ze staan wat te wijzen naar het huis van de weduwnaar. Even later, rond 6:00, staan ze alsnog voor zijn deur en tikt een van de mannen tegen het raam. Meneer denkt dat het zijn buren zijn, vertelt hij ons in december.
4: Een joekel tegen die deur en de deur vliegt open. En ik krijg gelijk een duw. Ik val in de hoek.
5: Er is echt zeer veel geweld gebruikt. Toen we na de overval aankwamen, lag er een kapotte schaal en fruit op de grond. Meneer is namelijk zo hard geduwd dat hij tegen die schaal viel. Deze mannen hebben het slachtoffer tussen de scherven hulpeloos laten liggen en gingen gewoon door met slaan.
4: En ik kreeg een echte stompen met gestrekte arm zo in mijn gezicht. En dat heeft hij een keer wat gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik ook een kwuitslag op mijn mond. Mijn gebit in gruwelen. Ik proefde bloed. Alles deed pijn. Want de volgende slag op mijn mond ging helemaal stuk van binnen.
2: Het is onbegrijpelijk dat mensen in staat zijn om je huis binnen te dringen. Een man van bijna 97 jaar. Bewust. Heel bewust. In zijn gezicht te stompen. Maar ik vond zelf het beeld het ergste van de mannen die wegliepen, alsof ze op het terrasje hadden gezeten. En dat vond ik zelf eigenlijk het meest schokkend. Je doet zoiets en vervolgens, blijkbaar doet het je dus helemaal niks. Direct na de overval leek hij zich aardig te herstellen. Maar dat was schijn. Hij begon problemen te krijgen met lopen, met evenwicht. Hij ging naar boven toe met de traplift. Hè. Dat was het ding. En ik denk het belangrijkste, hij wilde niet meer naar buiten. En ja, zijn levenslust was eigenlijk weg.
3: Zijn altijd zo energieke vader krijgt anderhalve maand na de overval een hersenbloeding. En herstelt daar niet meer van.
2: Weet je, als je iemand hebt die 96, 97 jaar wordt, is dat natuurlijk geweldig. Ja, en als hij dan nog gezond is, is het helemaal mooi. Maar het einde was gewoon niet zoals het moest zijn. En dat zag je en dat voelde je. Hoeveel zijn leven bekort is, weet ik natuurlijk niet. Maar dat bekort is, dat staat vast. En naast dat bekorten is het natuurlijk het lijden dat veroorzaakt is. Hè? Maar voor mezelf ben ik van overtuigd dat er een relatie ligt tussen zijn dood en de overval.
1: De politie is nog altijd op zoek naar aanknopingspunten om de woningoverval op te lossen.
0: Er komen nieuwe regels voor vliegtuigen. De handbagage bijvoorbeeld, daar mogen de vliegtuigmaatschappijen geen geld meer voor berekenen. Hoe het precies zit, dat hoor je zo in de berichten van buiten onze provincie grenzen.

0: Zo, het klinkt zo vrolijk, maar het is zo verdrietig, hè? Want eigenlijk is de lading van dit liedje, als je dan weggaat, dan maak het dan niet te moeilijk. Maar ga maar. Ja, het is heel zielig.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Het staat zo gezellig mee te klappen op Shepherd en Let Me Down Easy. Sorry.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. En ook krijgen reizigers bij vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
2: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
1: Ja, volgend jaar moeten die nieuwe regels ingaan. En luchtvaartbedrijven die hebben al gewaarschuwd dat het gaat leiden tot duurdere tickets. Dus ja, je gaat uiteindelijk toch voor betalen, denk ik.
0: Ja, sterker nog, als je dus geen handbagage meeneemt om te besparen, dan ga je nu betalen voor de handbagage van iemand anders.
1: Maar ik hoorde wel dat al wel maatschappijen zijn die dan waarschijnlijk kortingen gaan regelen als je inderdaad geen handbagage meeneemt.
0: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Oh ja, maar dan met meer papierwerk.
1: Het is net even hoe je het omdraait, inderdaad.
0: Ach, handig. Ja. Dan nog een nieuwtje uit de krant. Nederlandse to-go horecazaken maken nog steeds volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek. Dat bleek uit een steekproef van het AD. Die gingen naar 101 afhaalwinkels in 12 steden. En meer dan een kwart van de zaken biedt nog steeds plastic rietjes aan, wat officieel verboden is. Ja, dus je krijgt het er gewoon nog bij, dat plastic. In 63% van de gevallen krijg je ook nog een gratis plastic tasje in de winkel. Dat mag allemaal niet meer, maar ze doen het gewoon wel.
1: Ik moet zeggen dat een plastic rietje soms nog wel prettig is.
0: Ja, het is heel prettig, maar het mag niet.
1: Ik was laatst een frappé aan het drinken, eten.
0: Frappé?
1: Een frappé. Een frappuccino. En dat is van ijs cappuccino gebeuren.
0: Ja.
1: Op de helft was het rietje zo doorweekt. Maar misschien ligt het ook aan mijn slurpskills. Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, maar er is ook gewoon geen goed alternatief. Je zit op een gegeven moment op papier te kauwen. Dus dat is echt heel vies.
1: Bamboe dan?
0: Ja, dat weet ik veel. Dan schijnen dan de panda's weer boos te worden.
1: Ja, dat is ook alweer zo.
0: Ik weet het niet.
1: Maar ja,

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over te luide muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een winstwaarschuwing. De gemeente kan de muziekkeuze niet bepalen. Oh, ik had nog geen piepje geïnstalleerd. Inbrekers die hun slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels te kunnen openen. Dat vermoeden deelde de politie gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Bij alle drie de inbraken viel het op dat de rolluiken plotseling omhoog gingen, waarna de inbrekers naar binnen konden en voor duizenden euro's aan gouden sieraden stalen. De politie vraagt mensen die tips hebben om die te delen. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere. De overval werd op 12 november gepleegd aan de Lotusbloemweg in Almere-Buiten. Een 96-jarige man werd daarbij mishandeld. Een aantal maanden na de overval overleed hij. En volgens zijn zoon is hij nooit meer de oude geworden. De daders zijn niet gevonden en het telefoonnummer dat de politie instelt moet nu de drempel voor tipgevers verlagen. Een speciaal team van de politie zorgt ervoor dat niemand uiteindelijk weet wie de tips geeft via het telefoonnummer. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen nog de dag met vrij veel bewolking en lokaal kan een buitje vallen. Maar al snel wordt het droog en vanmiddag breekt de zon goed door. En dan loopt de temperatuur op naar 21 of lokaal 22 graden. Bij het al staat de meest matige westenwind. De komende dagen wordt het warmer. Woensdag 23 graden met nog kans op wat regen. Donderdag zondag bij 26 graden. En zo richting het weekend wordt het tropisch warm.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nee, we zijn je niet vergeten. Louis Capaldi.
1: Zingt hij eigenlijk alweer? Want hij had een tijdje natuurlijk niet opgetreden.
0: Ik wist dat niet. Wat is er gebeurd?
1: Ja, volgens mij is zijn stem.
0: Ja, als je net hebt geluisterd, ja. Dat een paar honderd keer live moet doen, dan
1: poliepje. Maar ik heb heel vaak op TikTok gezien dat hij echt heel... zijn optredens altijd heel erg mooi, heel erg... Nou ja, hij heeft ook best wel intens. Hij heeft ook best wel emotionele nummers. Ja, ik vond het wel jammer dat hij toen zei van... Nou, ik stop even met optreden, maar... Nou ja,
0: jij bent hem in ieder geval niet vergeten.
1: Nee, maar de rest wel.
0: Forget Me heet het liedje.
1: De bouwhekken bij zwembad Het Bosbad in Emmeloord die gaan komende zaterdag open. Want het publiek kan dan tijdens Dag van de Bouw komen kijken hoe er gewerkt wordt aan een nieuw binnen- en buitenbad in Emmeloord.
0: En verslaggever Han Dijkstra nam voor ons alvast een kijkje.
2: 8 wedstrijdbanen, een doelgroepenbad en natuurzuivering. Er wordt gewerkt aan een zwembad die wie jaren mee moet gaan. Directeur Marcel Jagersma kijkt als hij een rondje loopt elke dag zijn ogen uit.
3: Het is echt heel bijzonder. Hè? Als ze beginnen te bouwen en graven, dan denk je eerst van, moet het daar komen? En dan komen de wanden overeind en dan kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En mooier nog dan we hadden gedacht op de tekening. Ik ben vooral trots op dat het er is gekomen en dat we gewoon een voorziening hebben waar iedereen straks met heel veel plezier kan sporten, bewegen en recreëren. Maar wat ik ook heel mooi vind, soms heb je ook gewoon een stukje bijvangst. We hebben met de buren bijvoorbeeld straks een hele mooie zichtrelatie aangegaan, zodat ook de samenwerking niet alleen in samenwerking tot stand komt, maar dat je hem ook gewoon visueel kunt maken. Maar het is prachtig om te zien als je in het bad staat, bijvoorbeeld door de atletiekbaan erbij ligt. En ik kan me voorstellen dat het andersom net zo werkt.
2: En waarom is dat zo belangrijk om dat erbij te hebben?
3: Nou, je ziet dat we steeds meer samen willen doen. Dat geldt niet alleen voor de atletiek, dat geldt ook voor de andere gebruikers hier op het terrein. Wij liggen in het hart van die sport en op die manier willen we ook de verbindende partij zijn.
2: Het hele project zou 25,5 miljoen euro gaan kosten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er nog eens ongeveer een half miljoen euro bij moest om het complex extra te verduurzamen.
3: Ja, daar hadden we niet op gehoopt aan de voorkant natuurlijk. Maar het is van deze tijd. Het voordeel is dat we volledig all-electric zijn. Een nadeel is dan dat je in deze tijd met de energietransitie wat extra werk hebt. Maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen opvangen.
2: Wat wordt een gebouw, een gebied voor de toekomst, hè?
3: Zeker, een gebouw voor de tientallen jaren. Het Bosbad bestaat dit jaar 30 jaar. En we gaan minstens voor dezelfde periode nu in de nieuwe pand natuurlijk.
2: Tijdens de Dag van de Bouw zijn geïnteresseerden zaterdag welkom tussen 10 en 2.
3: Dag van de Bouw is eigenlijk een landelijk initiatief, dus dat komt niet zozeer uit onze koken. Maar we hebben wel vanaf het begin af aan gezegd, het zou toch mooi zijn als we daar aan mee kunnen doen. Zodat we de bezoekers en de betrokkenen rondom het project al ook kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Hè. De bouw duurt best lang, voor je gevoel duurt het lang. Die in fases verloopt. En nu kunnen we eigenlijk, we zitten in fase 1, maar we zijn al een tijdje in de gang. Mensen zijn heel nieuwsgierig, kan ik me voorstellen. En wij laten graag zien wat er gebeurt. Dus de aannemer heeft daaraan mee willen werken. En mensen kunnen hier komen kijken.

0: Oeh, dat laatste stukje was even vals.
1: Nee, dat was niet vals.
0: Oh, oké. Nou, niet dat ik het beter kan, maar...
1: Nee, het is een hele generatie die bij dit liedje meteen aan Dirty Dancing denkt. En Patrick Swayze die dan zegt, hey baby, kom eens hier. Dus dan wil je helemaal niks verkeerd over Bruce Channel en dit liedje horen.
0: Nee, dat is niet.
1: Dus daar ging je. Daar ging je.
0: Sorry.
1: Hey baby.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Onder andere de Nederlandse vleesindustrie. Ja, die presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan.

0: vind dat we te weinig horen over Taylor Swift de laatste tijd. Maar
1: het is een beetje stil, hè?
0: Ja, precies. Ja. Alles is overschaduwd opeens door Harry Styles. Maar gelukkig hoor je wel op de radio hier bijvoorbeeld Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Met het oog op morgen stond stil bij het overlijden van kunstenaar en programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers, was goed met hem bevriend.
2: Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
1: En tot voor kort fantaseerden ze nog over een voorstelling die ze samen wilden gaan spelen.
2: Die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Hetzij politiek, hetzij kunst. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had. En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
1: Nou, die titel vond ik onbegrijpelijk inderdaad, ja. Maar nu begrijp ik hem iets meer.
0: Ik ben ook ooit naar zo'n voorstelling van Mike Baudet geweest.
1: Hoe kwam jij daaruit weer?
0: Ja, nou, in ieder geval duurde het heel lang.
1: Ja, je hebt de hele week geluidjes gemaakt.
0: Nou, hij maakte geen geluidjes, maar hij gebruikte niet bestaande woorden die voor hem ongeveer hetzelfde gevoel weergaven als wel bestaande woorden.
1: En heb je daar nog woorden van geleerd?
0: Ja, ik herinner me heel goed Borsteman. En dat is dan een vrouw. Nee, Borstemens. Dat was een vrouw.
1: Oh ja.
0: Die is blijven hangen. Ja. Ik weet niet of ik
1: En hoe noemen we dan een man?
0: Ja, waarschijnlijk gewoon een man. Dus,
1: Nee,
0: goed, dan ga ik weer eens even terugzoeken. De Nederlandse vleesindustrie dan, die presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten

0: al goed geregeld.
1: Ja, Hoube spreekt het beeld van uitbuiting, angst en geweld in de vleesindustrie tegen. Volgens haar worden bedrijven uitgebreid gecontroleerd.
2: Wat we ook hebben gedaan in ons actieprogramma is dat we onze bedrijven afgesproken hebben dat we ze ook weer door een internationale organisatie laten auditen op sociale manier van omgaan met medewerkers. Waar echt alle mensen, meerdere mensen gesproken wordt, waar zaken gecontroleerd worden, waar huizen bezocht worden. Dus ik snap dat dit beeld geschetst wordt, maar als je de sector kent en met ons meegaat, dan zie je dat de realiteit anders is.
3: In Met het oog op morgen vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem het medicijn zijn tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
4: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
3: Bewustzijn is volgens hem dan stap 1. Hij vertelde ook over de volgende stappen.
4: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
1: Ik zou wel graag een luisterboek willen van deze filosoof, wow. Joram Stijn.
3: Je valt heerlijk in slaap.
1: Ja,
3: dan.
1: Precies. En dan hoop ik dat je terwijl je slaapt ook nog allemaal dingen leert over filosofie.
3: Dat zou wel mogen, want nu ben ik soms aan het dead scrollen, zoals dat dan heet. Dan wil ik gaan slapen. Maar ik weet dat ik het niet moet doen, maar dan toch even op TikTok kijken en dan blijf je maar scrollen.
1: Ja, maar jij weet het tenminste nog. Ik denk, oh leuk, poesenfilmpjes.
3: Dat is ook wel, ja.
1: Dan ben ik zo 1,5 uur verder. Ja.
3: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Al die seizoenen gingen af en toen zeiden we al van... het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En als echte Almeerder moet je toch wel Almere taxi nemen?
3: Ja, eigenlijk wel ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: En dit is ook Flevoland.
2: They have special Almere taxi.
3: It's really expensive.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto was onderweg naar het dorp toen hij plotseling vlam vatte. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere. Op 12 november aan de Lotusbloemweg in Almere-Buiten was dat. Meer nieuws uit de regio krijg je zo dadelijk.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
11: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
10: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles. Die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd. En mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
12: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
10: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strand Nul, daar doe je er 5 minuten lang over. Ook nog 2 flitsers gezien, allebei in Almere. Allereerst op de A6, Lelystad-Muidenberg, bij Almere dus. Hectometerpaal 55,2. En die andere staat in Almere op de Beneluxlaan. Word je gecontroleerd op je snelheid. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere woedt een heuse taxiruzie. En daar is misschien nu een oplossing voor. En wat dat precies is, hoor je zometeen.
8: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de overval op een juwelier in Emmeloord vorig jaar. Inbrekers hebben een nieuwe methode om de rolluiken van winkels open te krijgen. En die methode is dus ook in Emmeloord gebruikt.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En dat was George Ezra met volgens mij zijn grootste hit. Misschien Budapest, maar...
1: Nou ja, ja, okay. Budapest die was iets eerder volgens mij, toch? En deze was al iets groter.
0: Ja, Budapest was eerder, maar deze is wat... Deze heeft het inderdaad nog hoger geschopt.
1: Is ook net wat vrolijker dan Budapest.
0: Precies, vaker gedraaid. Ja. Denk ik zomaar. In ieder geval door mij.
1: Er komt mogelijk een oplossing voor de ruzies tussen taxichauffeurs in Almere. Een nieuwe taxisticker en plannen van de gemeente moeten helpen.
0: Ja, want Almeerse taxibedrijven verliezen steeds vaker klanten aan bijvoorbeeld Uber, Bolt en taxis uit andere steden. En dat zorgt voor spanningen. Met de taxisticker hopen de chauffeurs dat dat stopt. En gisteren werden de eerste stickers op taxis geplakt. Dat zegt de initiatiefnemer Lucien Bakbord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
3: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
4: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
5: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
3: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
5: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
3: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
5: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
4: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderlinge conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
4: Naar verluidt komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar €100 is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de €10. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakbord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
6: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM, Almere 01, ALM 02, etcetera. Zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
3: Ja, als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
5: Een Uber meestal, want het makkelijk is of je app. Maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
3: They have special Almere taxi.
5: It's expensive.
3: Too expensive?
5: Too expensive, yes. I get the Uber is better. There's more value for money.
4: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat dat gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
6: Met de nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
4: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
6: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste steden van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
3: En als echte Almere, moet je toch wel Almere taxi nemen?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: Oh ja, dat zou ik nog even vertellen. Zo dadelijk gaan we het hebben over een reeks inbraken bij juweliers. En daarbij viel op dat de rolluiken gewoon zomaar omhoog gingen. Wat blijkt? De daders hadden een afstandsbediening voor die rolluiken.

0: Prima, zou ik.
1: Ja, ik denk dat je het maar moest doen.
2: Oké.
1: Okay. I just might, Bruno Mars.
0: Nou, dan ga ik het vragen of ik het niet zou doen. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor weer gaat het worden de komende dagen? Het wordt beter, hè?
3: Ja, het wordt veel warmer.
0: Kijk.
3: Dus ik weet niet of iedereen daarop zit op te wachten. Maar de zomerliefhebbers die gaan aan de trekken komen. Op dit moment nog vrij veel wolken. Zelfs vanochtend hier en daar een licht buitje stelt niet heel veel voor. Temperatuur niet al te hoog. Halverwege de ochtend een graad of 14. En vanmiddag wordt het droog, breekt vaker de zon door en gaan we naar 21 graden. Nog steeds niet heel veel, maar weinig wind. Is eigenlijk best wel lekker weer hoor vanmiddag.
0: Ja, die zon die gaan we ook wel veel zien.
3: Ja, inderdaad. Ook vanavond nog een tijdje. De zon gaat pas om 10 uur vanavond onder. Dan is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 12 à 13. Dus dat is nog een redelijk koele nacht. Dus je kunt nog even de koelte in huis halen. Want ja, we gaan de komende dagen omhoog. Dat is morgen nog niet het geval. Morgen ongeveer 21 of 22 graden. Dat is een beetje een vergelijkbare temperatuur als vandaag. Vooral in de ochtend wat regen, wat buien. En in de middag weer zonneschijn. En daarna gaat die temperatuur dus echt omhoog. Donderdag 26 en vrijdag gaan we waarschijnlijk over de 30 heen. Op alle dagen veel ruimte voor de zon. Maar vanaf vrijdag ook kans op stevige onweersbuien.
1: Johnny, hoe vaak krijg jij de vraag op verjaardagen? We willen dit weekend barbecuen. Wanneer kunnen we dat het beste doen?
3: Ja, regelmatig. Maar die stuur ik dan allemaal door naar onze app.
1: Echt waar?
3: Ja, tuurlijk.
1: Echt gezellig. Nou, dan kun jij ons nog wel vertellen hoe de komende dagen er nog uitzien. Iets verder weg.
3: Nog verder weg. Ja, nee, eigenlijk is het zo dat eigenlijk in het weekend wordt de temperatuurverwachting heel onzeker. Maar als we naar volgende week kijken, is het waarschijnlijk wel vaak droog en zonnig. Maar ja, het kan behoorlijk zacht blijven, temperaturen van 25 en meer. Maar er is ook wel een kans dat het een stuk koeler wordt. Het hangt eigenlijk allemaal van de windrichting af. Het is juni. Een wind met een component vanaf de Noordzee, dus noord of west, is vaak een stuk koeler. En daar zit een onzekerheid in. Maar ja, waarschijnlijk wel een hoger drukgebied in onze buurt. Dus grotendeels droog en vrij zonnig weer volgende week.
0: Ga jij komend weekend nog barbecuen?
3: Nou, ik heb wel een feestje zaterdag. Of daar gebarbecued wordt, weet ik niet.
1: Oh.
3: Op zondag moet ik werken.
0: Maar is het er weer voor om te barbecuen?
1: Ja, kijk maar in de apps.
3: Het is warm genoeg. Er is wel die buiendreiging. Dus inderdaad, kijk op de app. En als je besluit te doen, kijk dan alsnog steeds in de app.
1: Maar wordt het nou binnenkort 30 graden?
3: Vrijdag.
1: Dat is toch... Is dat normaal?
0: Maar kijk dan in de app.
1: Oh ja, kijk maar. Hey, we kijken allemaal wel in de app, Johnny. Dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.
1: Doeg.
0: Dan gaan we verder met het nieuws. Inbrekers hebben een nieuwe methode om rolluiken van juweliers eenvoudig open te krijgen. Kapitein Juweliers en Emmeloord die werden ook slachtoffer van deze truc.
1: En gisteravond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan een reeks inbraken bij juweliers in december vorig jaar, waarbij moeiteloos de rolluiken omhoog gingen. Behalve Kapitein Juweliers waren er ook inbraken in Sneek en Hengelo.
4: Bij deze juwelier aan de korte achterzijde in Emmeloord kunnen ze zich precies voorstellen hoe zoiets voelt. Hun familiebedrijf met inmiddels 3 winkels bestaat al meer dan 50 jaar. De dochter van de oprichter leidt deze vestiging. Terug naar dinsdagochtend 23 december, 6 nachten na de inbraak in Sneek. Door de korte achterzijde in Emmeloord rijdt een auto, een Golf R. Bestemming, de juwelierszaak. Deze vitrine is dan met het oog op alle extra klandizie gevuld met alle topstukken.
5: We waren mega trots, maar weet je, het is kerst. Je mooiste spullen liggen in de winkel. Alles was schoon. We hadden echt een hartstikke leuke dag gehad de dagen voor. Leuke klanten, leuk verkopen, leuk met je team. Alles klopte. En dan weg.
4: Het is 4:15 die 23 december als de Golf stopt voor de juwelier. Op de wagen zit een gestolen kenteken. Deze inbraak begint een stuk minder subtiel. De bestuurder blijft in de auto. Een derde man gaat meehelpen met slaan. Deze man lijkt al wat vermoeid. Maar helaas is het gat in de deur inmiddels groot genoeg. Opmerkelijk, net als in Sneek, is opeens het rolluik omhoog aan het gaan. Mogelijk maken deze inbrekers gebruik van een afstandsbediening. De twee mannen die sloegen zijn ook degene die met big bags naar binnen gaan.
5: Als de sensoren afgaan, dat krijgen we op de telefoon, krijgen we dat te horen. Dus al die sensoren gingen af. En toen zeiden we al van, het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
4: Op hun telefoon ziet haar man dan dit.
5: En zegt, dit ligt allemaal wit spul voor de deur. zeg, nou, ze zullen toch geen voetzoeken naar binnen gedaan hebben. Weet je, het was net voor de kerst. Je hebt natuurlijk vuurwerk. Ik zeg, ik hoop het niet, want dan hebben we een bende.
4: Het blijkt dus veel erger. De mannen gaan meteen naar de vitrine met de mooiste stukken.
5: En nog is het wel zo, als ik met een klant bezig ben, dan denk ik, oh ja, die ring zal ik er even bij pakken. Oh nee, is er niet meer.
4: Opeens rook van het alarm. De daders gaan nog zo lang mogelijk door met spullen pakken. Tot er geen hand voor ogen meer is te zien. De chauffeur heeft al wat rook gezien. Hij doet alvast een deur open. De buit moet door het gat in de deur geperst worden. Zoveel is het toch nog geworden. Ook de tweede Big Bag van het merk Toolstation gaat er doorheen. Na wat proppen in de achterbak en het niet vergeten van de voorhamer stappen de mannen in en zijn weg met de sieraden. Hun golf is goed te horen op hun razendsnelle vlucht op de randweg richting de N717. Later blijkt dat de mannen de juwelier voor een aanzienlijk bedrag hebben gedupeerd.
5: Ze zitten aan onze spullen. Het waren onze mooie sieraden. Weet je, er zaten pronkstukken zaten ertussen. En dat hebben ze meegenomen. Nou, was het niet mooi. Ze moeten met hun handen van onze spullen afblijven. Het was echt. Dat, weet je, als ik ze, toen ik zag dat ze het achter in die auto gooiden, dacht ik, wat afschuwelijk. Ze moeten echt gepakt worden, ze moeten stoppen. En ik hoop dat de andere juweliers nagaan of hun beveiliging op orde is.
0: Sjoukje Kaptein was dat van de gelijknamige juwelierzaak in Emmeloord.

0: De Pretenders waren dat met Brass in Pockets. Dan de berichten buiten de provincie. Het Rode Kruis is bezorgd over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Die kan dit jaar mogelijk een van de hevigste in bijna 80 jaar worden. El Niño is een terugkerend fenomeen dat over heel de wereld allerlei weersextremen veroorzaakt. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over water- en voedseltekorten en brengt nu alvast hulpgoederen naar risicogebieden.
1: Als voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren, medische teams die op tijd klaar zijn, dat soort zaken.
0: Vooral in de kwetsbare regio's in Afrika en in het Midden-Oosten worden maatregelen getroffen.
2: Tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland afgelopen nacht hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in het land. Een paar honderd mensen protesteerden buiten het stadion en ook in het stadion maakten supporters een statement, zegt deze verslaggever.
3: Waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen. Oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd. Want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
2: Deze verslaggever is ook bijna haar stem kwijt trouwens.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat gaat nog net goed.
0: Nou, morgen is ze stem kwijt.
2: Ja. En de wedstrijd werd ondanks de protesten zonder onderbrekingen uitgespeeld. Eindigde trouwens in 2-2.
0: En we blijven nog even bij voetbal. Een enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje op het WK. De wedstrijd eindigde namelijk in een 0-0 gelijkspel. Ja, uitblinker was de 40-jarige doelman Fosinha. Hij hield de ene na de andere bal uit zijn doel. En na de wedstrijd zag hij zijn volgers op social media toenemen van 50.000 naar 3,5 miljoen, zegt deze verslaggever.
5: Dus toen viel hij wel een beetje om van verbazing. Hij moest er erg hard om lachen. Dus het geeft aan wat voor impact die prestatie van Kaapverdië heeft gehad. Want het is natuurlijk sensationeel dat je tegen de regerend Europees kampioen en een van de favorieten van de wereldtitel 0-0 speelt als de kleine Kaapverdië zijnde. Dus dat is tot nu toe de absolute sensatie van het toernooi.
0: In Rotterdam, waar een grote Kaapverdische gemeenschap woont, werd vol spanning meegekeken. De blijdschap na afloop was dus ook groot.
6: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè?
7: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk, we gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
8: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor, echt serieus.
0: Ja, ik dacht dat Curaçao dat ook wel zou doen, maar die komt bedrogen uit.
2: Maar mijn moeder zei het al. Nee, dat werkt dus niet altijd. Nee. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Allemaal nieuwe regels die zijn vastgesteld na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie.
9: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
2: Ja, en ze vertelt dus dat de nieuwe regels zorgen voor eerlijkere behandeling van de klanten en transparantie. Luchtvaartbedrijven gaan waarschuwen nu dat ook gaat leiden tot, jawel, duurdere tickets. En tot zover de berichten van over onze provinciegrenzen.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: AWB en gaan.
15: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
4: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto reed naar het dorp toe toen hij plotseling vlam vatte. Het voertuig was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat er brandstof uit de auto lekte, heeft de brandweer het wegdek nog schoongemaakt. En de weg was vanwege de brand dus enige tijd dicht. Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij juist als onderwijsassistent moeten beseffen dat zij extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact hebben met haar of met haar ouders. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagde over te harde muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een waarschuwing. De gemeente kan namelijk eigenlijk de muziekkeuze niet bepalen. En tot zover het nieuws uit de regio.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
20: Dankjewel, Johnny. Dan de ANWB-verkeersinformatie. 1 korte file op de A1
0: Amersfoort-Amsterdam tussen Blaricum en Knooppunt Muidenberg doe je er 10 minuten lang over. Ook nog 2 flitsers gezien. In Almere op de Beneluxlaan word je gecontroleerd op je snelheid. En bij Ens op de N50 bij hectometerpaal 265,1. Ja, zometeen.
2: Het flitsje kwam wat later.
0: Ja, precies. Ja, ik ben geflitst.
2: Alsnog. Ja, Sonny is er.
0: Zometeen is Sonny de Leeuw weer AI-specialist voor het laatste AI-nieuws.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Boskijk, Zordia en zijn Lido Shuffle.
1: Zoals elke dinsdag nemen we het AI-nieuws weer door met Sonny de Leeuw uit Lelystad.
0: Ja, hij helpt andere ondernemers met kunstmatige intelligentie in hun bedrijf. Sonny, goedemiddag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn al even wakker hier. Laten we beginnen met het Amerikaanse AI-bedrijf. Anthropic heeft van de Amerikaanse overheid de opdracht gekregen om nieuwe AI-modellen tijdelijk uit te schakelen voor mensen die niet in Amerika zitten.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, het is eigenlijk best wel grappig, best wel ironisch eigenlijk gegaan. Anthropic, dat is het moederbedrijf van Claude. En Claude, dat is de tegenhanger van ChatGPT. Tegenwoordig ook het meest gebruikte AI-model. En zij zeiden een paar weken geleden, en dat roepen ze eigenlijk al heel lang, we moeten op de rem trappen, want het gaat te snel met de ontwikkelingen van AI. En het is niet meer veilig, dus we moeten met z'n allen even gaan pauzeren. Dat riepen ze zelf. En nu, een paar weken later, wordt het opeens door de Amerikaanse overheid, wordt hun model helemaal stopgezet. En dat is het Fable 5 model. Mm-hmm. En dat zegt de meeste mensen waarschijnlijk niks.
0: Nee.
1: Model is eigenlijk een soort versie, hè? Versie ja. van zo'n...
2: Net zoals ChatGPT 3, ChatGPT 4, ChatGPT 5. En nu hebben we Fable 5 van Claude. En dat zegt de meeste mensen niks. Want hij was ook maar 3 dagen uit. En de meeste mensen kennen hem ook onder de naam Claude Mythos. En dat was een AI die eerst een klein beetje gelekt was op het internet. En dat scheen dus dat deze AI bij alle grote bedrijven cybersecurity risico's kon vinden. Dus Firefox bijvoorbeeld, de browser die de meeste mensen wel kennen. Die Mythos die kon gewoon letterlijk Firefox hacken. En allemaal kwetsbaarheden.
1: Dus eigenlijk gewoon een robothacker dus eigenlijk soort van.
2: Ja, daar komt het eigenlijk om neer. Alsof je naast je altijd een senior hacker van het hoogste niveau hebt zitten die je elke opdracht kan geven die jij wil. En toen is Claude en Anthropic is het model veiliger gaan maken om dat soort dingen tegen te gaan, dat die dingen niet gebeuren. Maar alsnog heeft de overheid uiteindelijk de stekker eruit getrokken en ze zeiden nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Want dan kunnen bedrijven buiten Amerika kunnen dus dat model, dat systeem inzetten om heel makkelijk van alles te hacken wat ook weer dan in Amerika gehackt kan worden.
2: Ja, en het is origineel, hebben ze gezegd, alle Amerikaanse gebruikers mogen het gebruiken en alle niet-Amerikaanse mensen mogen het niet gebruiken. Maar alleen, dat is niet te handhaven.
0: Ik wou net zeggen, ga dat maar eens uitleggen op internetgebied dat en je er geen grens over mag.
1: Amerikanen kunnen dat toch ook gewoon nog steeds hacken, zeg maar?
2: Ja, en nu is er gewoon helemaal een blokkade opgekomen. Ah, ja. Amerikaanse gebruikers mogen het ook niet gebruiken.
0: Ah, ja.
2: Dus nu ligt het gewoon helemaal plat.
1: Dat is wel bijzonder, toch? Overheid die dan ingrijpt.
0: Ja.
2: Ja, het is heel bijzonder. Het is de eerste keer dat het ook op een manier zoals dit gebeurt. Het is ook de eerste keer dat we een AI hebben wat zo'n groot risico kan vormen op cybersecurity gebied. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook wel enigszins goed dat de overheid zich ermee bemoeit. Want ik denk sowieso dat we nu AI-modellen aan het krijgen zijn die zo'n impact kunnen maken op de samenleving. En eigenlijk niet alleen op één overheid, maar op globaal niveau moet er gewoon overlegd worden, hoe gaan we hiermee om?
0: Ja.
2: Hoe zorgen we ervoor dat het gewoon veilig gebeurt? Dat het in de juiste handen terechtkomt. En dat het niet dingen gaat doen wat je niet wilt. Dus overheidsbemoeiing in dit geval zou ik goed vinden op globaal niveau. Niet Amerika die zegt, dit mag wel, dit mag niet. Maar dat we met z'n allen gaan samenwerken hieraan.
0: Maar goed, het ligt heel gevoelig. Want wie gaat wat dan verbieden en waar? Ja. En wat zijn de sancties? Dat is altijd het lastige. Hè? Als iemand, kun je nou dit systeem gebruiken zonder dat de overheid het merkt?
2: Ja, je hebt altijd wel weer manieren van hackers om dat te vinden. Nu in dit geval klad, Fable 5 is gewoon helemaal uitgeschakeld.
0: Ja.
2: Dus daar kan je sowieso niet bij. Maar ja, het is wel een hele lastige te handhaven. En ook om als overheden met elkaar hierin samen te werken. Want elke overheid, Amerika, die probeert de leider in AI te worden. China probeert de leider te worden in AI. Ja, als je dingen gaat blokkeren, dan ga je gewoon achterlopen.
0: Ja.
2: Dus er moet gewoon globaal samengewerkt worden.
0: Ja, spannend.
1: Wereldwijd samenwerken. Ik denk dat dat een goede is, toch?
0: Ja, klinkt alleen niet haalbaar, maar wel als een goed idee. Ja, dat zou op alle gebieden moeten. Ja, dan gaan we naar een mijlpaal. Nee, deze mag jij mij helemaal uitleggen hoor. Want je weet nu al dat ik niet weet wat ik voorlees. Ja, een mijlpaal dus. Netwerkplatform Cloudflare beweert dat er nu meer AI-agents, oftewel bots, zijn op internet dan dat er mensen zijn op internet. Dus er zijn meer niet-echte mensen op internet dan wel echte mensen.
2: Ja.
0: Op het hele internet.
2: Ja, hoe je je dat kan voorstellen.
0: Ja.
2: Als jij een vraag aan ChatGPT vraagt. Zoek voor mij het laatste nieuws op.
0: Ja.
2: Dan telt dat als één tikkertje op die meter.
0: Ja.
2: Dan is AI voor jou op het internet gegaan om dat op te zoeken.
0: Oké, één opdracht. Ja.
2: Eén opdracht, ja. En nu is dus het geval dat er meer van dat soort opdrachten zijn dan dat er echt een menselijke bezoeker zijn die gewoon een webpagina klikt. En dus meer mensen die het een AI hebben gevraagd om het web te browsen voor hun. Dat is nummer één. En dat is als je het zelf vraagt om een bepaalde opdracht te doen. Maar je hebt tegenwoordig ook autonome AI agents. En wat dat inhoudt is, je kan je voorstellen, ik geef een AI een opdracht. Ik wil vanaf nu dat jij mijn aandelenhandelaar bent.
0: Ja.
2: En dan gaat hij 24/7 zonder dat jij daar ook maar iets hoeft te doen. Gaat hij voor jou op internet zoeken. Gaat hij voor jou wat aandelen kopen. Gaat hij het aandelen verkopen. Gaat hij wat research doen.
1: Ik heb het laatst ook gebruikt. Ik ga naar Zweden in eind juli. En ik zit te denken, ga ik met het vliegtuig of ga ik met de auto? En ga ik dan alleen met de auto of ga ik ook nog met de boot erbij? Mm-hmm. Nou, toen heb ik dus AI een opdracht gegeven. Hè, die agent een opdracht gegeven van, nou, zoek dat voor me uit. Wat is het meest goedkoop?
2: Ja.
1: Ja, en dat,
0: en dan is de,
1: dat zoekt hij voor
0: dan
1: je
0: heb
1: uit.
0: Jij dus, zeg maar, eigenlijk zeg jij dan tegen het systeem, word mijn reisbureau.
1: Ja.
0: En dat inmiddels zijn er meer van dat soort reisbureaus dan dat er nog Royce zijn.
2: Ja, van echte zoekopdrachten.
0: Ja, dus want dat reisbureau dat doet 20 zoekopdrachten of nog veel meer.
2: Ja.
0: En Roy doet er eigenlijk maar één.
2: Ja, ongeveer
0: op zo'n niveau. Dat klinkt minder erg dan dat ik dacht toen ik jouw berichtje las.
2: Ja, maar ik moet hem wel nog even afmaken.
0: Oh, het wordt erger.
2: Ja, want het wordt wel erger. Sorry.
0: Ja.
2: Je hebt nog die autonome AI agents. En die gaan dus zelfstandig op het internet en die kiezen zelf wat ze doen.
0: Ja.
2: In dit geval geef jij een hele specifieke opdracht. Hey, ik wil dat je het voor mij gaat opzoeken. Maar je hebt tegenwoordig ook AI agents die zelf bepalen wat ze doen.
0: Uh-oh.
2: En die hebben ooit een opdracht gekregen. En die zitten gewoon zelf met aandelen te handelen. Ze hebben tegenwoordig ook een eigen social media platform. Alleen voor AI agents. Dus dat AI's met elkaar aan het praten zijn over hun baas.
0: Sonny. Ik wil het gewoon niet. Maar kun je tegen, ja, dit is de vraag die iedereen natuurlijk stelt. Maar kan je dan niet tegen AI zeggen van, regel voor mij de heerschappij over de hele wereld?
2: Ja, kijk.
0: Wacht even, ga ik ondertussen even doen. Kijken wat er gebeurt. Vertel verder, ja.
2: Ja, dat is natuurlijk een Terminator scenario waar heel veel mensen over nadenken.
0: Ja.
2: In dit geval met het feit dat er meer AI agents op het internet zijn dan mensen, is eerder even een ander afslagje wat ik wil nemen, wat nog een risico kan vormen.
0: Ja.
2: Dat is de dead internet theorie. Het is een best wel lang bestaande theorie. En waar dat op neerkomt, je ziet natuurlijk op TikTok, op Instagram, zie je steeds meer dingen voorbij komen van dat AI-gegenereerde content, nepvideo's, et cetera, et cetera. Nu zijn we op het punt gekomen dat er meer AI's op het internet zijn dan mensen.
0: Ja.
2: Ook bijvoorbeeld in de comments van Instagram berichten of de comments van TikTok.
0: Ja, de reacties die eronder staan. Ja. Ja.
1: Maar die dead end theorie, vertel.
2: Ja, het komt er eigenlijk dus op neer, als je een punt gaat krijgen dat er meer AI is dan dat er mensen zijn, dat het soms overladen wordt met allemaal AI-informatie wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Of dat er zometeen agent swarms zijn, dus een leger met AI's, die je bijvoorbeeld ook kan vragen om misinformatie te spreiden.

0: Ze is er nog hoor, maakt nog steeds liedjes. Dochter van André Hazes, van André Hazes senior natuurlijk. Roxanne Hazes hoorde je. En tranen in de gift shop.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Met het oog op morgen stond, stil bij het overlijden van kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers, was goed met hem bevriend.
2: Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
1: En tot voor kort fantaseerden ze nog over een voorstelling die ze samen wilden gaan spelen.
2: Die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Hetzij politiek, hetzij kunst. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had. En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
1: Vraag mij eens iets.
0: Zodat jij kunt antwoorden. Oké. Okay. Wat heb je vanmorgen gegeten? Oh, en vond je het lekker, havermout met banaan? Je bent hier goed in. Je kunt zo'n voorstelling
1: maken. Ja, misschien moet ik dat met Titus gaan doen.
0: Ja. Ik heb toch het gevoel dat ik Wim T. Schippers grappiger vond als die Ernie was.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ernie.
1: Ernie was toch...
0: Ernie.

0: Nee, dat is...
1: Ernie was niet Bert, dat was... Nee. Ernie was toch die... Maar Bert. Zo was hij toch? Ja. Oké, okay, ja. Niet
0: de allerslechtste weergave van Ernie.
1: Ernie.
0: Ja, maar weet je, Bert is eigenlijk makkelijker dan Ernie. Ja, die
1: knijpt gewoon een beetje je stem.
0: Maar
1: Bert is natuurlijk veel meer zo. Ja, dat is Bert.
0: Dat was wie deze schippers dus. Oké. Waar waren we? We gingen het nog even hebben over Spinoza. Want dat was ook in het Oog op Morgen. Daar vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem helpen tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
2: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
0: Ja, bewustzijn is volgens hem stap 1. Dus dat je weet waar je mee bezig bent. En dan vertelde hij ook nog eventjes over de volgende stappen.
2: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Ja, het klinkt ingewikkeld, maar gewoon goed nadenken wat je doet dus. En daar ook naar handelen. En dat was gisteravond op de radio.

0: Dit is Flevoland.
1: Al die sensoren gingen af en toen zeiden we al van... het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En als echte Almere moet je toch een Almere taxi nemen?
3: Ja, eigenlijk wel ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: En dit is ook Flevoland.
2: They have special Almere taxi.
3: It's really expensive.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextedental.nl.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel... waarvan 1 jaar voorwaardelijk... wegens seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen... geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen... dat er wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
10: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
9: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
11: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
9: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Clemens. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een defect voertuig. De rechte rijstrook is dicht. Een file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. En er staat er nog eentje op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en industriegebied Veldzicht. Doe je er 5 minuten langer over. Ook nog een flitser. Die staat in Almere op de Beneluxlaan. Word je gecontroleerd op je snelheid? Of Beneluxlaan? Benelux? Beneluxlaan?
7: Wat is Benelux.
12: Beneluxlaan. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere woedt een heuse taxiruzie. Daar is misschien nu wel een oplossing voor. Wat dat dan is, hoor je zo meteen.
7: En het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de overval op een juwelier in Emmeloord vorig jaar. Inbrekers hebben een nieuwe methode om de rolluiken van dat soort bedrijven open te krijgen. En die methode is dus ook in Emmeloord gebruikt.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Ik heb mensen pijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Het is ook zo iemand die uit een jongensbandje komt. Hè? Net als Robbie Williams en natuurlijk Harry Styles. Had je ooit het bandje Blue met deze man, Simon Webb. No worries.
1: Er komt mogelijk een oplossing voor de ruzies tussen taxichauffeurs in Almere. Nieuwe taxisticker en plannen van de gemeente moeten helpen.
0: Ja, want de afgelopen jaren worden er steeds vaker klanten voor de neus van Almeerse taxiondernemingen weggekaapt door taxis van bijvoorbeeld Uber of Bolt of taxis uit andere steden. En dat gaf een hoop oneenigheid. Met deze taxisticker moet het allemaal wat duidelijker worden. En gistermiddag werden de eerste stickers op de Almeerse taxis geplakt. Dat vertelt initiatiefnemer Lucien Bakboord.
2: Daar willen we eigenlijk mee bereiken dat we weer een professionele uitstraling krijgen naar de reizigers in de gemeente Almere.
1: Is dat dan niet zo?
2: Nou, de reizigers in de gemeente Almere die weten eigenlijk nooit wanneer ze in een lokale taxiondernemer stappen. En dat is eigenlijk wat we ermee willen bereiken, dat ze weten wanneer ze dus bij een lokale taxiondernemer in de auto stappen.
3: Deze man vindt het op zich wel een goede actie.
4: Beter toch, als ze er ook wat aan kunnen verdienen, is toch goed.
1: Zou u liever een Almere taxi nemen of een andere?
4: Ja, als ik het gewoon toevallig voorbij zie rijden en ik heb een taxi nodig, zou ik het wel pakken, ja.
1: En dan let u dan op of er een sticker staat Almere taxi?
4: Nee.
2: We zijn in principe dus nooit tegen individuele rijders en ook niet tegen andere alle individuele bedrijven. Maar we zijn wel gewoon voor regelgeving binnen deze gemeente.
3: Want er zijn in het verleden, tot vorige week nog, best wel wat fitties geweest met Uber en Bolt-rijders die klanten voor de neus van de lokale taxiondernemers wegkaapten.
2: Vorige week liep het dus inderdaad weer uit de hand vanwege een onderling conflict met twee chauffeurs die eigenlijk geen regels hadden waar ze zich aan konden houden. Bijvoorbeeld als je niet binnen de gemeente geregistreerd bent met je onderneming, dan zijn er natuurlijk wel wat regels die hier gelden, die we onderling willen afspreken met elkaar. Maar dat moet eigenlijk ondersteund worden door beleid van de gemeente.
3: Naar verluid komt de gemeente dus met een taxiverordening. Voor de duur van 5 jaar kan je als taxiondernemer uit Almere zo'n papiertje aanvragen. Kosten een paar €100 is het idee. De particuliere taxisticker van de chauffeurs is voor onbepaalde tijd en kost onder de €10. Een stuk of 50 van de ongeveer 150 taxiondernemers in Almere staan volgens Bakboord achter de taxisticker. Door de sticker waarop karakteristieke gebouwen van Almere te zien zijn, zie je volgens taxichauffeur Ramazan Gul gelijk dat je met een lokale taxi van doen hebt.
5: Ja, het is Almere en de toren aan het Vierwater en het gebouw achter Mediamarkt, Leonardo Hotel. Ja, we hebben die stickers benummerd, ALM Almere 01, ALM 02, etcetera. Zodat wij ook kunnen zien hoeveel stickers hebben we uitgedeeld.
1: Als u een taxi neemt, wat neemt u dan meestal?
4: Een Uber meestal, omdat het makkelijk is of je app. Maar ja, Bolt ook af en toe, maar ja. Uber is toch wel groot.
1: They have special Almere taxi.
4: They're expensive.
1: Too expensive?
4: Too expensive, yes. I get the Uber is better. It's more value for money.
3: De goedkopere Uber en Bolt taxis mogen hier nog wel komen. Maar Gul verwacht dat dat gaat veranderen als de gemeente in actie komt met een taxiverordening.
5: Met de nieuwe beleid krijgen zij een andere ophaallocatie dan waar wij nu staan.
3: Maar is met die gemeentelijke taxiverordening de taxisticker dan niet overbodig?
5: Nee, absoluut niet. Als je in andere grote steden gaat, zoals Utrecht, zie je daar een UTC-stickers. In Amsterdam heb je stadtaxis. Als je in Eindhoven komt, zie je overal van de stickers. En Almere is ook een van de grootste stad van Nederland. We moeten ook zo'n sticker hebben.
1: En als echte Almere, moet je toch een Almere-taxi nemen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik kom uit Amsterdam, dus...
0: Ja, dan kan hem die sticker niks schelen. Een reportage was dit van Sam Jones.

0: Alex Warren, die droomde terwijl hij ook nog koorts had. Tenminste, als je op de titel afgaat, hè. Fever Dream.
1: We gaan naar het weer in Flevoland. Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat voor dag gaan we vandaag krijgen? Veel zon?
2: Ja, we zijn wel begonnen met veel wolken en zelfs hier en daar een klein buitje. Maar de opklaringen zijn al in aantocht. Dus in de loop van de ochtend verwacht ik al wat zon. En in de middag wordt dat alleen maar meer.
0: Hoe laat is het ongeveer in de loop van de ochtend?
2: Een enkele opklaring eigenlijk gewoon vanaf nu al.
0: Oh, lekker.
2: Kan het ook weer eventjes een tijdje weer wat meer bewolkt zijn. Zo gaan we eigenlijk verder de komende uren. En dan in de loop van de middag wordt het echt zonnig.
0: Okay.
2: Dus aan het begin van de middag verwacht ik nog wel redelijk wat wolken. Maar naarmate de middag wordt het steeds zonniger. Overigens wel een felle zon. Zonkracht 6, zelfs zonkracht 7 tijdelijk mogelijk. Dus ben je vanmiddag buiten een langere tijd, smeer je dan even in. Een graad of 21 bij weinig wind. Is eigenlijk best wel lekker weer vanmiddag.
0: Ik ga, maar je bent wel binnen 12 minuten kun je verbranden dus.
2: Zoiets inderdaad. Ja, ja, hangt een beetje af van hoe bruin je al bent. Maar inderdaad, als je echt in de zon bent een tijdje vanmiddag, dan kun je snel verbranden. Ja.
0: Nou, dus, mijn collega Roy, stil Roy. We gaan nog niet verder met het weer. Ik ga eerst over jou vertellen dat jij doet aan hardlopen.
3: Ja.
0: Dus jij bent gewoon altijd bruin.
3: Dat is wel waar, ja.
0: Ja, maar smeer jij ook dan vandaag als je dit zo hoort? Of denk je dan, het risico wel?
3: Het spookte net echt door mijn hoofd. Ja. Ik ga vanmiddag hardlopen. En toen dacht ik, oké, misschien moet ik het wel doen. Maar normaal gesproken doe ik het niet. Nee, maar het is eigenlijk wel aan te raden.
0: Ja, maar goed, als je het opgekijkt. Kijk, als ik nu naar buiten ga, ik moet eigenlijk smeren voordat ik überhaupt de deur uitstap.
3: Ja, ik ben echt wel bruin. Ja.
0: Sorry, Johnny, we waren met het weer bezig.
3: Ja, dus vanavond moet er niet gesmeerd worden, volgens mij.
2: Nee, het hangt van de timing af. Hè. De zon is het veld zo tussen 12 en 3.
3: Ja, dan ga ik net hardlopen.
2: Ja, eind van de middag gaat hardlopen. Of bijvoorbeeld vanavond kun je ook echt prima hardlopen. Dan hoeft het natuurlijk niet. Want vanavond is het gewoon nog droog met behoorlijk wat zon. En rond zonsondergang, dat is pas tegen 10 uur, dan is het nog een graad of 17. In de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Dus eigenlijk nog wel een goede nacht. Morgenochtend ook. Om de koelte nog even in je huis te laten. Want de komende tijd wordt het een stuk warmer.
0: Sorry, jij zegt nu die zonsondergang pas bij 10 uur. Maar vanmorgen zag ik dus een waanzinnige zonsondergang. Met roze, oranje en weet ik veel wat allemaal. Heeft dat ook nog te maken met hoe het weer is? En weet ik veel, woestijnzand?
2: Nee, volgens mij zit er niet heel veel woestijn.
0: Dat is gewoon mazzel.
2: Inderdaad, je hebt altijd een beetje een goede mix van bewolking en opklaringen nodig voor een mooie zonsopkomst. En die was er vanochtend.
0: Ja.
2: Je moet er wel vroeg bij zijn deze tijd van het jaar, want de zon gaat laat onder, maar hij gaat ook alweer vroeg op. Mm-hmm. Volgens mij ergens in de buurt van 4:15.
0: Ja.
2: Dan was je er vroeg bij.
0: Ja, we beginnen hier om 17:30. Hè. Nou, eigenlijk al ietsje eerder. Maar ik was er inderdaad vroeg bij. En de komende tijd 30 graden, maar niet zonnig.
2: Morgen nog niet hoor. Morgen starten we met wolken en een beetje regen zelfs. In de middag komt de zon door graad of 22. Maar die warme lucht bereikt ons daarna. Donderdag al zo'n 26 graden. En vrijdag gaan we over de 30 heen. Daarbij veel zonneschijn. Maar later op de dag ook kans op een stevige onweersbui.
0: Ja, en trekt die warmte dan weg? Of dat is niet meteen zo?
2: Nee, na zo'n onweersbui is het wel een paar graden koeler. Maar de warmte wordt niet echt verdreven. Ook in het weekend verwacht ik nog wel een graad of 28. Met ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelt minstens net zo warm aan.
0: Ja. Kijk, zomer in Flevoland. Dankjewel, Johnny.
2: Graag gedaan.
0: Doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Inbrekers hebben een nieuwe methode om rolluiken van juweliers eenvoudig open te krijgen. Kapitein Juweliers en Emmeloord werden slachtoffer van deze truc.
0: Ja, gisteravond besteedde Opsporing Verzocht, het televisieprogramma, aandacht aan een reeks inbraken bij juweliers. Was allemaal in december vorig jaar. En overal gingen die rolluiken gewoon moeiteloos omhoog. En dat was dus ook het geval bij Kapitein Juweliers.
4: Bij deze juwelier aan de korte achterzijde in Emmeloord kunnen ze zich precies voorstellen hoe zoiets voelt. Hun familiebedrijf met inmiddels 3 winkels bestaat al meer dan 50 jaar. De dochter van de oprichter leidt deze vestiging. Terug naar dinsdagochtend 23 december, 6 nachten na de inbraak in Sneek. Door de korte achterzijde in Emmeloord rijdt een auto, een Golf R. Bestemming? De juwelierszaak. Deze vitrine is dan met het oog op alle extra klandizie gevuld met alle topstukken.
5: We waren mega trots, maar weet je, het is kerst. Je mooiste spullen liggen in de winkel. Alles was schoon. We hadden echt een hartstikke leuke dag gehad de dagen voor. Leuke klanten, leuk verkopen, leuk met je team. Alles klopte. En dan weg.
4: Het is 4:15 die 23 december als de Golf stopt voor de juwelier. Op de wagen zit een gestolen kenteken. Deze inbraak begint een stuk minder subtiel. De bestuurder blijft in de auto. Een derde man gaat meehelpen met slaan. Deze man lijkt al wat vermoeid. Maar helaas is het gat in de deur inmiddels groot genoeg. Opmerkelijk, net als in Snake, is opeens het rolluik omhoog aan het gaan. Mogelijk maken deze inbrekers gebruik van een afstandsbediening. De twee mannen die sloegen zijn ook degene die met big bags naar binnen gaan.
5: Als de sensoren afgaan, dat krijgen we op de telefoon, krijgen we dat te horen. Dus al die sensoren gingen af. En toen zeiden we al van, het is 4:15, foute tijd, dit kan wel eens mis zijn.
4: Op hun telefoon ziet haar man dan dit.
5: En ze zegt, dit ligt allemaal wit spul voor de deur. Ik zeg, nou, ze zullen toch geen voetzoeken naar binnen gedaan hebben. Weet je, het was net voor de kerst, je hebt natuurlijk vuurwerk. Ik zeg, ik hoop het niet, want dan hebben we een bende.
4: Het blijkt dus veel erger. De mannen gaan meteen naar de vitrine met de mooiste stukken.
5: En nog is het wel zo, als ik met een klant bezig ben, dan denk ik, oh ja, die ring zal ik er even bij pakken. Oh nee, is er niet meer.
4: Opeens rook van het alarm. De daders gaan nog zo lang mogelijk door met spullen pakken. Tot er geen hand voor ogen meer is te zien. De chauffeur heeft al wat rook gezien. Hij doet alvast een deur open. De buit moet door het gat in de deur geperst worden. Zoveel is het toch nog geworden. Ook de tweede big bag van het merk Toolstation gaat er doorheen. Na wat proppen in de achterbak en het niet vergeten van de voorhamer stappen de mannen in en zijn weg met de sieraden. Hun golf is goed te horen op hun razendsnelle vlucht op de randweg richting de N717. Later blijkt dat de mannen de juwelier voor een aanzienlijk bedrag hebben gedupeerd.
5: Ze zitten aan onze spullen. Het waren onze mooie sieraden. Weet je, er zaten pronkstukken zaten ertussen. En dat hebben ze meegenomen. Nou, was het niet mooi. Ze moeten met hun handen van onze spullen afblijven. Het was echt. Dat, weet je, toen ik zag dat ze het achter in die auto gooiden, dacht ik, wat afschuwelijk. Ze moeten erin gepakt worden, ze moeten stoppen. En ik hoop dat de andere juweliers nagaan of hun beveiliging op orde is.
1: Sjoukje Kaptein was dat van de gelijknamige juwelierszaak in Emmeloord. Ja.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij, juist als onderwijsassistent, moeten beseffen dat ze extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact hebben met haar of haar ouders. Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over te harde muziek, omdat de achterban zich daaraan stoort. Samen met het CDA en de ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Het nieuwe college geeft wel een waarschuwing dat de gemeente eigenlijk niet de muziekkeuze kan bepalen. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere op 12 november. Het was op de Lotusbloemweg in Almere Buiten. Een 96-jarige man werd daarbij mishandeld. Een aantal maanden na de overval overleed hij... Volgens zijn zoon is hij nooit meer de oude geworden en de daders zijn nog altijd niet gevonden. Het telefoonnummer dat de politie instelt moet nu de drempel voor tipgevers verlagen. En een speciaal team van de politie zorgt ervoor dat de tipgevers niet bekend worden, maar anoniem blijven. Meer nieuws uit de regio komt zo dadelijk en is terug te luisteren in onze podcast.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
0: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Twee meldingen op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar doe je er 12 minuten langer over. En ook nog op die A1 dus Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum-Noord en Naar de Vesting. 10 minuten vertraging. Ook nog een flitser. Die is gezien in Almere op de Beneluxlaan. Komende zaterdag is het de dag van de bouw. En dan kun je dus binnenkijken bij allerlei bouwprojecten. Waaronder ook bij het Bosbad in Emmeloord. En verslaggever Han Dijkstra die nam al even een kijkje.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Vroeger was dit dus een hele leuke versierzin. Get out of my dreams, get into my car. Nu klinkt het een beetje als aanranding, vind ik.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Het kan anno 2026, ja, niet meer.
0: Precies, de tijd is sneller vooruit gegaan dan dit liedje. Maar het blijft wel
1: een leuk liedje.
0: De meeste mensen luisteren toch niet naar de teksten. Billy Ocean.
1: De bouwhekken bij zwembad Het Bosbad in Emmeloord die gaan komende zaterdag open. Het is dan namelijk de dag van de bouw. En dan kan het publiek komen kijken naar hoe er wordt gewerkt aan een nieuw binnen- en buitenbad in Emmeloord.
0: Ja, en verslaggever en collega Han Dijkstra die nam voor ons al eventjes een kijkje.
2: 8 wedstrijdbanen, een doelgroepenbad en natuurzuivering. Er wordt gewerkt aan een zwembad die wie jaren mee moet gaan. Directeur Marcel Jagersma kijkt als hij een rondje loopt elke dag zijn ogen uit.
3: Het is echt heel bijzonder. Hè? Als ze beginnen te bouwen en graven, dan denk je eerst van, moet het daar komen? En dan komen de wanden overeind en dan kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En mooier nog dan we hadden gedacht op de tekening. Ik ben vooral trots op dat het er is gekomen en dat we gewoon een voorziening hebben waar iedereen straks met heel veel plezier kan sporten, bewegen en recreëren. Maar wat ik ook heel mooi vind, soms heb je ook gewoon een stukje bijvangst. Met de buren bijvoorbeeld straks een hele mooie zichtrelatie aangegaan, zodat ook de samenwerking niet alleen in samenwerking tot stand komt, maar dat je hem ook gewoon visueel kunt maken. Maar het is prachtig om te zien als je in het bad staat, bijvoorbeeld hoe de atletiekbaan erbij ligt. En ik kan me voorstellen dat het andersom net zo werkt.
2: En waarom is dat zo belangrijk om dat erbij te hebben?
3: Nou, je ziet dat we steeds meer samen willen doen. Dat geldt niet alleen voor de atletiek, dat geldt ook voor de andere gebruikers hier op het terrein. Wij liggen in het hart van die sport en op die manier willen we ook de verbindende partij zijn.
2: Het hele project zou 25,5 miljoen euro gaan kosten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er nog eens ongeveer 500.000 euro bij moest om het complex extra te verduurzamen.
3: Ja, daar hadden we niet op gehoopt aan de voorkant natuurlijk. Maar het is van deze tijd. Het voordeel is dat we volledig all-electric zijn. Een nadeel is dan dat je in deze tijd met energietransitie wat extra werk hebt. Maar we zijn blij dat we dat hebben kunnen opvangen.
2: Maar dan wordt een gebouw, een gebied, ja, voor de toekomst, hè?
3: Zeker, een gebouw voor de tientallen jaren. Het Bosbad bestaat dit jaar 30 jaar. En we gaan minstens voor dezelfde periode nu in de nieuwe pand natuurlijk.
2: Tijdens de Dag van de Bouw zijn geïnteresseerden zaterdag welkom tussen 10 en 2.
3: De Dag van de Bouw is eigenlijk een landelijk initiatief, dus dat komt niet zozeer uit onze koken. Maar we hebben wel vanaf het begin af aan gezegd, het zou toch mooi zijn als we daar aan mee kunnen doen. Zodat we de bezoekers en de betrokkenen rondom het project al ook kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Hè. De bouw duurt best lang, voor je gevoel duurt het lang. Die in fases verloopt. En nu kunnen we eigenlijk, we zitten in fase 1, maar we zijn al een tijdje in de gang. Mensen zijn heel nieuwsgierig, kan ik me voorstellen. En wij laten graag zien wat er gebeurt. Dus de aannemer heeft daaraan mee willen werken. En mensen kunnen hier komen kijken.
0: Dankjewel. Dat was dus een verslag van de bouw van het Bosbad. En inderdaad, zaterdag kun je het met eigen ogen zien.
1: En zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Onder andere over de Nederlandse vleesindustrie. Die presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan.
0: En je krijgt een lesje Spinoza-filosofie op de vroege ochtend.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ja, mensen, het is bijna 8:50.
1: Kan wel.
0: Ja, ik dacht juist, hou nou eens op, zeg. Maar het kan nog wel. 8:50, het kan nog wel. I just want to make love to you, Etta James.
2: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. De Nederlandse vleesindustrie presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan dreigt een verbod op het inhuren van uitzendkracht in slachterijen. In Duitsland leidde zo'n verbod tot minder arbeidsongevallen, betere huisvesting en bleef vlees betaalbaar. In Nieuwsuur was Manon Hoebe, voorzitter van belangorganisatie VleesNL.
3: We zijn niet tegen uitzendverbod, wij zijn tegen uitzendverbod voor de gehele sector. Wat wij willen is dat de slechte bedrijven aangepakt worden en dat de goede bedrijven gewoon hun

0: Met mijn medewerkers, waar echt alle mensen, meerdere mensen gesproken wordt, waar zaken gecontroleerd worden, waar huizen bezocht worden. Dus ik snap dat dit beeld geschetst wordt, maar als je de sector kent en met ons meegaat, dan zie je dat de realiteit anders is.
1: Ja, heb jij het gezien gisteren bij Nieuwsuur?
2: Nee, ik heb het niet gezien. Nee.
1: Wij lagen al op één oor. Maar ik vind het zo gek dat de Nederlandse vleesindustrie presenteert dit plan om die misbruik. Maar zij is voorzitter van de belangenorganisatie VleesNL en zij zegt het is allemaal helemaal niet waar. Dus ja. Er had overleg plaats moeten vinden voordat plan werd opgeschreven, denk ik zo.
2: Misschien zit daar dan ook wel de crux. Dat, dat zij wat meer moeten overleggen daarin of zo. Dat,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, misschien moeten ze het plan even bespreken. Maar goed, wie ben ik? Ik heb verder ook de context niet.
2: Nee, ze nemen deze tip mee, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat ze nu luisteren elkaar bellen en zeggen van, ach, gaan we nog even doen. Op de radio in Met het Oog op Morgen gisteravond vertelde docent filosofie Joram Stijn over zijn boek Afkicken met Spinoza. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. De filosofie van Spinoza kan volgens hem helpen tegen verslavingen aan bijvoorbeeld telefoons of vapes.
3: Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. In onze tijd is dat heel toepasbaar, want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd. Om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn.
1: Nee, volgens Spinoza moeten we dus beseffen dat we eigenlijk stiekem gedwongen worden om te vapen of de hele dag op ons telefoon te zitten. Nou, dat is dan het bewustzijn, stap 1. Hij vertelt ook over de volgende stappen.
3: Je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat? En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat het een tweede natuur is geworden.
2: Ach, ik word echt gedwongen om nog een kop koffie te nemen.
1: Nee. Je moet je vrij voelen om geen koffie te nemen.
2: Oh ja.
1: Ja, voel je vrij? Dat is ook allemaal weer bereikt.
2: Nou, ik neem wat water, denk ik.
1: Kijk, allemaal dankzij Flevoland is wakker. Mooi is dat toch. We hebben Clouseau nog voor je.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
4: Ja. Ook dit is Flevoland.
6: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En ik ben mooier nog dan waar de gedachte op de tekening.
4: En dit is ook Flevoland.
7: They have special Almere taxi.
8: It's expensive.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
12: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
11: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Een auto is gisteravond volledig uitgebrand op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto reed naar het dorp toe toen hij plotseling vlam vatte. De auto was niet meer te redden. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er wordt gestreefd naar akoestische sensitiviteit bij evenementen. Meer nieuws uit de regio hoor je straks in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Na het zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
14: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
16: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
14: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie dan. 1 file nog in onze provincie. Onze provincie staat volgens mij over het water op de A1... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. 22 minuten sta je daar wel stil. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En pas even op de Beneluxlaan in Almere... want daar word je geflitst in beide richtingen. Vanmorgen reed ik hier naartoe. Het was heel vroeg natuurlijk. En de zonsopgang was prachtig. Het was een van de mooiste die ik in tijden gezien heb. Alles was rood, roze, oranje en dan dat zonnetje daar zo boven de weilanden in Flevoland. En toen dacht ik even, wat een mooie nieuwe dag. Daar kan ik wel een liedje bij verzinnen. Nou, bij een mooie nieuwe dag, een mooie dag, een nieuwe dag, een fijne dag, een gezellige dag. Daar zoek ik liedjes bij. Gewoon een liedje waar überhaupt het woord dag in de titel of day mag ook natuurlijk in het Engels of als je goed in Frans bent, dan kun je er ook een leuke jour bij bedenken. Geef me zo'n liedje via 0320 28 50 50. Dat is het nummer dat je kunt bellen en appen. Dus 0320 28 50 50.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Met Astrid de Jong.

De man die zichzelf vernoemd heeft naar een broodje jam, Jelly Roll en I'm Good. Goedemorgen, als je net wakker bent of in de auto stapt of natuurlijk de radio net pas aanzet. Fijn dat je erbij bent. Het is 9:12 en dit is Flevoland Muziekland. En ik was op zoek, gewoon omdat ik het zelf zo'n prachtige ochtend vond, naar een liedje over een mooie dag. En nou draai ik dus net Jelly Roll. En dat is een liedje wat ik nog niet zo heel vaak gehoord had. En moet je luisteren hoe dat begint. Oh ja, dat duurt even 10 seconden voordat hij gaat zingen. Dan moet even de gitaar nog gestemd worden en warm gedraaid. En dan zingt hij dit. Oh, what a beautiful day. Nou, alsof hij meegeluisterd heeft. What a beautiful day zijn gewoon de eerste woorden van dit liedje. Dus daarmee heb ik al bereikt wat ik wilde. Namelijk even het bezingen van die prachtige zonsopgang en die lekkere dag die in ieder geval mij te wachten staat. En ik hoop jou ook. Weet jij een liedje dat daar goed bij past? Iets over een mooie dag, beautiful day, nice day, a day to remember of zoiets. Verzinnen maar een term bij. En natuurlijk een mooi liedje. Stuur me de titel eventjes. Dat kan via een appje of door even te bellen. 0320 voor Lelystad. En dan 285050. Dat is het telefoonnummer. Ik hoor graag van je en ik heb zelf deze meegenomen. Vind ik een mooi liedje over een mooie dag. Het is natuurlijk bluff. En het heet dus ook mooie dag. Laten we hopen dat het voor zoveel mogelijk mensen ook zo'n dagje aan het worden is.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

berichtje over poezen. Oftewel de leuke filmpjes die wij op Facebook hebben. Soms over katten, maar meestal natuurlijk over het wel en wee van Flevoland. Dus er zat nog een miauw achter. En toen kwam Eye of the Tiger. Vond ik grappig. Survivor hoorde je. Tijd voor Kiek even op televisie. Voor de mensen die het nog niet op onze Facebookpagina hadden gezien... of op onze site natuurlijk, omroepflevoland.nl... laat ik Kiek ook nog even zien op televisie nu. Kun je daar nog heen schakelen als je daar zin in hebt. Daar zie je dan nu twee foto's... die je dus ook via die andere wegen al had kunnen bekijken. Het zijn twee dezelfde foto's. Tenzij je heel goed kijkt. Moet je wel goed in zijn hoor vandaag, want het is een lastige... Je ziet foto's van de fietscampagne. Je ziet dus mensen die aan het fietsen zijn. Maar op de ene foto is net iets anders dan op de andere foto. En als je zin hebt om even te puzzelen, dan ga je die foto's bekijken. En als je het verschil vindt, dan geef je dat door. Bijvoorbeeld via omroepflevoland.nl/kiek. En dat kun je tot 11 uur vanmorgen doen. En mocht je nou de oplossing hebben gevonden, dan loop je ook nog eens kans dat je later vandaag gebeld wordt. In een van de programma's wordt er dan aan het rad gedraaid. En daar zitten prachtige prijzen op verborgen. Ja, dan kan je zomaar een Omroep Flevoland rugzakje winnen. Of een Omroep Flevoland skieker. Een skieker, die wil je echt winnen. Als je niet weet wat het is, nou ja, hou onze programma's in de gaten. Daar leggen we het regelmatig uit. Voor nu gaan we luisteren naar Mart Hoogkamer en Billy Dans. En hun single, Gappie Sappie.

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van haar kwetsbaarheid en had hij, juist als onderwijsassistent, moeten beseffen dat zij extra bescherming nodig had. WhatsApp-berichten ondersteunden de verklaringen van het slachtoffer. De man mag de komende 2 jaar geen contact met haar of haar ouders opnemen. Er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is. Het nieuwe college van BMW van Urk heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat wordt gestreefd naar zogenaamde akoestische sensitiviteit bij evenementen. Het is vooral de SGP die al langer klaagt over luide muziek, omdat de achterban zich daaraan ergert. Samen met het CDA en ChristenUnie is nu een passage opgenomen in het akkoord om popmuziek te weren. Wel met een kanttekening, want de gemeente gaat eigenlijk niet over de muziekkeuze in hun gebied. En inbrekers die hun slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels open te kunnen maken. Dat vermoeden deelde de politie gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Bij alle inbraken viel het op dat de rolluiken plotseling omhoog gingen en konden de inbrekers naar binnen en voor duizenden euro's aan gouden sieraden stelen. De politie vraagt mensen die tips hebben over de inbraken en de afstandsbedieningen deze te delen. En tot zover het nieuws uit de regio.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen gaat veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En de dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Zij zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
14: En dan de files, die staan er niet in Flevoland. De laatste is net ook van de radar verdwenen. Er is nog wel één flitser gemeld. Die schijnt te staan op de Beneluxlaan in Almere. Dus pas daar even op je snelheid. Oh, ik zal even kijken of ik al berichtjes binnenkrijg. Ik ben namelijk op zoek naar liedjes die gaan over een mooi begin van de dag. Een mooie dag, een bijzondere dag. Ik wil ze heel graag horen via 0320-28-50-50. Suggesties om vrolijke, zonnige liedjes suggesties voor vrolijke, zonnige liedjes die ik kan draaien. En ik zie het. Oh, die is mooi. Oh, die is ook mooi. Oh, ja. Goed, ik ga kiezen, maar wil je nog iets toevoegen? Laat het dan even weten. Dan maken we er sowieso met elkaar een mooie muzikale dag van.
17: Goedemorgen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Of ze even rustig aan wil doen, deze Rosie. Want het lijkt wat heftig over te komen af en toe. Tenminste, als je Joan Armatrading moet geloven. Ik was op zoek naar een liedje dat paste bij de prachtige zonsopgang die ik vanmorgen zag. Ik dacht, nou, het kan niet anders dan dat vandaag een mooie dag wordt. En daar zocht ik een mooi liedje bij. En ik krijg een hoop leuke suggesties weer, hoor. Het is echt heel leuk hoeveel mensen toch even de moeite nemen om mee te denken en een appje te sturen. Nel? Nee, dat is typisch. De telefoon ging over en toen weer niet. Laat ik het nog een keertje proberen. Ja, want ik zag al. Er zijn sowieso mensen die altijd rond deze tijd even de moeite nemen om te appen. Dank daarvoor. Maar van deze Nel had ik nog nooit een appje gezien. Misschien denk ze ook, ik ga mooi niet opnemen. Dat
1: kan. Met Nel.
0: Hallo Nel, je spreekt met Astrid van Omroep Flevoland. Hallo. Jij stuurde zo'n mooie suggestie om een. Oh, je hoort mij niet. Nel?
1: Goedemorgen.
0: Hi, kun je me horen of hoor je me alleen via de radio?
1: Nee, ik hoor je wel op de tv, maar niet op de telefoon.
0: Oh, dat wordt een heel lastig gesprek, want ja, precies, dan krijgen we dit. Op de tv kom ik 20 seconden later kom ik bij jou aan. En dan hoor je mij pas via de tv, als je via de tv aan het luisteren bent. Hoor je me nu ook via de telefoon? Nee, nu hoor je me nog steeds via de tv. Alleen begon ik aan een lange zinnen, zodat je me kunt horen. Maar Nel, jij kwam met een fantastische suggestie. Namelijk The Day Before You Came van ABBA. En die wil ik heel graag voor jou draaien. Dan ga ik even 20 seconden wachten, zodat je mij kunt vertellen hoe je op dat liedje kwam. Dus dan moet ik nu 20 seconden vol praten totdat jij begint met antwoord geven. Hoor je? Je hoort me op de achtergrond al. Vertel maar. Gaat ze zo vertellen, denk ik.
1: Is goed.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor je niet door de telefoon nog steeds niet, hoor.
0: Nee. Nee, maar wel via de tv. Nee, het lukt niet, hè, Nel? Wat gek eigenlijk. Nou, hier staat alles goed, dus ik denk dat bij jou het geluid
1: Ik hoor je nog niet door de telefoon.
0: Ik weet het. En het duurt even voordat je me ook...
1: Ik kan terugbellen anders.
0: Ja, ik kan terugbellen, maar ik denk dat het niet beter wordt. Want ik denk dat er bij jou in de telefoon iets verkeerd staat. Maar weet je wat ik doe? Ik probeer het even één keer nog. Want ja, je moet denk ik even bij jou op je telefoon staat denk ik het dingetje van het oortje staat denk ik uit. Dat gebeurt soms en dat snap ik wel. En als je me dan via de tv hoort, dan is dat heel verwarrend. Proberen het nog een keer. Kijk of ze me nu verstaat. Als ze überhaupt opneemt, hè. Want dat kan natuurlijk ook dat ze denkt, bekijk het maar. Of ze zoekt nu dat oortje op de telefoon. Dat kan ook. Waar zit dat dan? Je ziet nergens een oortje staan. Want het oortje zit ook aan je hoofd natuurlijk. Sommige telefoons is het ook een spiekertje. Of zo'n vierkant luidsprekertje. Of ze heeft hem nu opgehangen. Of ze heeft hem naast de telefoon gelegd. Dat kan ook nog.
1: Dit is de voicemail van Nel.
0: Hey Nel.
1: Spreek gerust uw boodschap in.
0: Nee, dat doen we niet. Nee, dat zou gek zijn. Maar weet je, we hebben alle tijd. Het is 9:45. We hebben nog een hoop muziek voor iedereen. Maar ik ben benieuwd hoe ze nou bij ABBA kwam. Want op zich gaat ABBA natuurlijk niet over een prachtig... Of The Day Before You Came gaat eigenlijk niet over een mooi liedje. Maar juist de dag voordat het een mooie dag...
1: Goedemorgen, Nel.
0: Nel, hoor je me nu?
1: Hallo.
0: Hoor je me? Nee, nog steeds niet. Nou, Nel, ik vond het een leuke poging. Sorry dat ik je zo bezig hield aan de telefoon. Moet ook een hoop zenuwen geven. Ik maak het allemaal goed, want ik ga jouw liedje draaien. Ik vond het een prachtige keuze, omdat het zo'n mooie tekst is. Dit liedje, luister maar even mee. ABBA, The Day Before You Came.

Wat een leuke liedjes maakt die Samuel Welte toch. En wat een leuke samenwerkingen de hele tijd. Maakt me nou niet gek, is een samenwerking met Lil Kleine. En ook niet missen, om mee wakker te worden ook. Nou ja, je zult wel wakker zijn inmiddels. Het is 6:06. De herberg gaat zo open. Daar worden de terrasjes al voor voorbereid. Maar eerst nog een uurtje Muziekland met Arnoud. Ik ga nog even met je luisteren naar Wax en Bridge to Your Heart. En ik wens je die hele mooie dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
0: Ja. Ook dit is Flevoland.
2: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En ik ben mooier nog dan waar de gedachte op de tekening.
0: En dit is ook Flevoland.
3: They have special Almere taxi.
4: It's expensive.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een 42-jarige man uit Almere is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van zijn 17-jarige buurmeisje. En er bestaat een kans dat op Urk tijdens evenementen geen popmuziek meer te horen is.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Marnix voor het nieuws. Lekker hoor, de zomer die komt weer terug. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertraging. Een flitsmeister meldt 1 controle nu. En die staat op de A6 nabij de Hollandse Brug. Vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,6. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Astrid voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan zometeen lekker verder met muziek van Danny Verhoger en Mickey van Wijk. En we beginnen zometeen met de Style Council.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Goedemorgen.
21: Flevoland Muziekland.
20: Arnoud Leket.
22: Hallo allemaal, daar zijn we weer.
23: Zo, en dan is het nu tijd voor een bakje koffie.

velen van ons hebben het misschien al wel eens meegemaakt, hè? Een knipperlichte relatie. Wel niet, ja, nee, ja, misschien toch wel of niet. Danny Vroeger en Mickey van Wijk zingen erover. In hun jongste hit, Knipperlicht. En daarvoor hoorde je muziek van de Style Council. And we're gonna shout to the top. Nou, we shouten to the top vandaag. Dat het misschien wel jouw verjaardag is. Oh, ja, misschien wel de verjaardag van jou. Dus van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ik moet ook mijn moeder even feliciteren. Die is vandaag ook jarig. Mam, van harte gefeliciteerd. We gaan het vanmiddag nog wel eventjes goed vieren natuurlijk ook. Hè. Je bent samenjarig met Jordy van Loon. Weet je wel, die leven is als een toverbal. Hij is vandaag 33 jaar geworden. De Nederlandse zelfste Marit Bouwmeester is vandaag ook jarig. Ze wordt 38 jaar. Voetballer Uwe Emanuelsen, die is ook jarig, die wordt 40 jaar. Dat is de jarige Willemijn van Kaik, de Nederlandse zangeres en musicalactrice. Ze is 51. Tupac Shakur, die zou vandaag jarig zijn, waar het niet dat hij al jaren geleden is neergeschoten. Tupac zou vandaag 55 jaar zijn geworden. De Nederlandse politica Marjolein Faber wordt 66 jaar. En Mr. Top 40, Erik de Zwart, wordt vandaag 69. Verder is ook jarig Hans Dorrestein, de Nederlandse tekstschrijver, vertaler en cabaretier natuurlijk. Hans Dorrestein wordt vandaag 86 jaar. En wie kent hem niet? Nou, wie kent, hè? De Weekendquiz. Dit is Avro's Weekend. De ouderen ons, die weten natuurlijk ook wel. Fred Oster mist de Weekendquiz. Hij is vandaag ook jarig. En hij wordt 90 jaar. En vandaag zou ook Stan Laurel jarig zijn geweest. Van Laurel en Hardy, hè? De dikke en de dunne, zoals we ook wel zeggen. Hij zou vandaag 136 jaar zijn geworden. En verder is ook vandaag jarig die man met die enorme bos krullen. Donker zwart haar en voor veel vrouwen vaak een hartebreker. Ja. Ik heb het natuurlijk over Gino Vanelli. Hij is vandaag ook jarig. En Gino wordt 74 jaar. De zwarte krullen zijn inmiddels grijze krullen geworden. Maar hij treedt nog steeds op en hij kan het nog steeds. Een van de hits van hem, de grote hits van Gino Vanelli, is deze. It Hurts to Be in Love. Dit is Flevoland. Goedemorgen.

Miles Smith en Stay en daarvoor Gino Vanelli. Hij is vandaag jarig. 73 jaar is hij geworden en het hurts to be in love. Kijken naar de foto van Kiek, die is bij de fietscampagne geweest. En twee foto's die ogenschijnlijk op elkaar lijken. Maar dat is niet helemaal zo, er zit een verschilletje in. Vaak zeggen mensen ook wel, jullie nemen ons vandaag in de maling. Er zit helemaal geen verschil in. Maar soms is het detail zo klein dat je het bijna niet ziet. Wij gaan kijken naar de mensen van de fietscampagne. Althans, die doen mee aan een fietscampagne. We zien drie mensen op een fiets. Zit het in de fiets? Misschien het koplampje? Het licht aan de voorkant of de reflector rechts? Nou, dat is links en rechts is die ook hetzelfde. Zit het misschien dan in de bus aan de achterkant daar, weet je wel, op de achtergrond? De bordjes, die wijzen ook allemaal dezelfde kant op, links of rechts. Enkele spijlen in het hek, links, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar het is een kleine detail, heb ik. Het vermoeden. Ik zit even met je mee te kijken en zo langzamerhand de foto een beetje te analyseren. Zo moet je dat thuis natuurlijk ook doen. Ja, en kom je er dan nog niet uit, ja, dan moet het ergens op een laptop of een tablet of zo. En dan kan je het vergroten en dan kan je gewoon stukje voor stukje kan je het gaan bekijken. Ja, ik kan er ook niet over uit dat ik het dan niet zie, hè? Ik wil dat ga ik graag zien ook. Het is ook een soort van interne wedstrijd bij ons hier. Van wie ziet het snelst? Nou ja, ik zie het nu dus in ieder geval nog niet. Help mij dus. 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. We gaan eventjes naar de rand van het water met Otis Redding. Sitting.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef.
3: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
4: Lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Precies 10:30, goedemorgen. Inbrekers die een slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels te kunnen openen. Dat vermoeden deelde de politie gisteravond in tv-programma Opsporing Verzocht. Bij alle drie de inbraken viel het op dat de rolluiken plotseling omhoog gingen, waarna de inbrekers naar binnen konden en voor duizenden euro's aan gouden sieraden stalen. De politie vraagt mensen die tips hebben deze te delen. Een auto is gisteravond volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de Gooiseweg in Zeewolde. De auto reed naar het dorp toe toen die plotseling vlam vatte. Het voertuig was niet meer te redden. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat er brandstof uit de auto lekte, heeft de brandweer het wegdek nog schoongemaakt. De weg was vanwege de brand enige tijd dicht. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere. Die overval werd op 12 november gepleegd aan de Lotusbloemweg in Almere-Buiten. Een 96-jarige man is daarbij mishandeld. Een aantal maanden na de overval overleed hij. Volgens zijn zoon is hij nooit meer de oude geworden. De daders zijn nog altijd niet gevonden. Het telefoonnummer dat de politie instelt moet de drempel voor tipgevers verlagen. Een speciaal team van de politie zorgt ervoor dat niemand te weten komt wie de tip geeft. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
16: Heerlijk. ANWB Verkeersinformatie dan. Klein vertragingje op de A6 Lelystad richting Joure. Tussen Emmeloord West en Emmeloord. Een kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Je hebt er 4 minuten extra reistijd voor nodig. De A6 nabij de Hollandse Brug wordt in de gaten gehouden volgens Flitsmeister. Dat is de weg vanaf Muidenberg richting Lelystad. Bij 43,6 zouden ze staan. En ze zouden ook staan te controleren op de N703 in Almere. Is dat in beide richtingen bij hectometerpaaltje 2,2. Heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 2004.
2: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.

0: Wat een heerlijke muziek maakt zij, zeg. Shanna Spiro is net een Material Lover. En daarvoor UB40, ook lekkere muziek. En Maybe Tomorrow.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2004, er gebeurden veel verschillende dingen wereldwijd. Belangrijke gebeurtenissen waren onder andere de herverkiezing van George W. Bush als president van Amerika. De uitbreiding van de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten. En de Olympische Zomerspelen, die werden gehouden in Athene, Griekenland. In Azië vond de verwoestende tsunami plaats op tweede kerstdag. En veroorzaakt door een zware aardbeving in de Indische Oceaan. Het leidde tot enorme schade en verlies van vele, vele mensenlevens in meerdere landen. In Nederland was er politieke onrust na de moord op filmmaker Theo van Gogh. Het zijn maar een paar van de vele belangrijke gebeurtenissen die dat jaar kenmerkten. Jaar 2004. Dan even wat specifieker naar het jaar 2004, maar dan week 25. Eventjes de top 10 van die week, zullen we hem eventjes doornemen. Tiësto stond op nummer 10 met Love Comes Again. Op nummer 9, heftige muziek van Everybody's Fool. Het verantwoordelijke bandje was Evanescence. Christina Milian die stond er ook in met Dip It Low. Ja, meer van dat muziek horen hoor in die hitparade van week 25 in 2004. Op nummer 7, Eamon met I Don't Want You Back. Nou, jongens. Oh, nog meer van dat zo, de fuckerfuller, Simon. Ja, dan vak met VAK, gelukkig ook maar. Boris, Keep the Soul Alive, die stond er ook nog in op nummer 5 met When You Think of Me. Dan vroegen ze het ons laatst nog af, waar is hij eigenlijk gebleven, hè? Deze Boris van de Soul uit Venlo. Maroon 5 stond er ook in op nummer 4 met This Love. Lekker plaatje, die gaan we binnenkort ook weer een keertje draaien. Dan de top 3. Op nummer 3, Kaylis en Trick Me. Wow. Ja, sommige van die plaatjes die herken je aan het grapje wat erin zat. Hè. Mariel Winans samen met Enya en P. Diddy. Die stonden op nummer 2 met I Don't Wanna Know. Gelukkig op nummer 1 een gedeeltelijk Nederlandse productie. Bluff samen met de Counting Crows.
2: Neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter.
0: Dat heette Holiday in Spain.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: De zomer van 2004. We probeerden dit mee te zingen.

Smokey en Layback in the Arms of Someone. En daarvoor uit de zomer van 2004. Oh, zo'n was dat. En Dragosta Dintij. Nou, over de Dragosta Dintij maar niet meer gepraat. We gaan het hebben over de fietscampagne. Kiek heeft daar een foto bij gemaakt. En we zien dan drie mensen op de fiets. Op een fietspad. Voor een verkeerslicht. Wat huizen op de achtergrond ook nog. We zien wat bomen. Gras. Verkeersborden. Afzettingen van de weg ook. Ja, en wat nog meer. Van allerlei dingen zien we. Maar ik heb nog steeds niet gezien waar nou het verschil in zit. Misschien jij wel. Als je het dan gezien hebt, geef het dan eventjes door via 0320 28 50 50. Makkelijk nummer is dat, hè? Mocht je ook nog een verzoekje hebben voor vandaag of iets aan ons willen melden, kan het ook direct naar ons in de studio. Dat kan je via de app doen. Makkelijker kan het niet. WhatsApp 0320 28 50 50. Zometeen de polderplaat. Nu is de Bee Gees.

0: Direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: En dan gebeurt er dus eigenlijk weer precies hetzelfde.
1: Ja. Ook dit is Flevoland.
3: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En ik ben mooier nog dan waar de gedachte op de tekening.
1: En dit is ook Flevoland.
4: They have special Almere taxi.
5: It's expensive.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Inbrekers die hun slag sloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben waarschijnlijk een afstandsbediening gebruikt om de rolluiken van de winkels te kunnen openen. Een auto is gisteravond volledig uitgebrand op de Gooiseweg in Zeewolde. En de politie heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen die tips hebben over een woningoverval in Almere.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Marnix voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Pas wel even op met de snelheid, want Flitsmeister meldt een controle op de A6 nabij de Hollandse Brug. Muidenberg richting Lelystad is dat bij hectometerpaaltje 43,6. Hebben ze ook nog ergens anders gezien? Geef ze door via de app van Flitsmeister. Zometeen is Ben van Tilburg weer bij ons in de studio. Gaan we het hebben over het autonieuws. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboogzebrapad? Ga je op vakantie naar Frankrijk? Pas dan op voor een nieuwe oplichtingstruc bij de tolpoortjes daar.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Stan Ridgway is dat een calling out to Carol. 9 minuten over 11 is het geworden. Deze dinsdagochtend. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Goedemorgen.
1: En we gaan even zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Dan heb ik het over Trace. Trace, als je kijkt, en dat doe je, dat weet ik. Je luistert en kijkt elke dag naar, eigenlijk voor Arnoud natuurlijk, maar goed, dan krijg je mij erbij. Je bent vandaag, mag ik de leeftijd noemen?
0: Tuurlijk, 81 jaar.
1: Je bent 81 jaar geworden, Trace. Een dikke zoen van mij.
0: Ja.
1: Nou, haar dag kan niet meer
0: stoppen. Nou, daar zat ze op te wachten, hoor. Echt. Zijn ze zondag ook nog toen we het groots gevierd hebben.
1: Echt waar?
0: Want dat ik een dikke kus van Marco krijg.
1: Oh, je hebt het al gevierd?
0: Ja.
1: Maar ik was niet uitgenodigd.
0: Nee.
1: Maar waarom niet?
0: Moest een gezellig feestje worden. Hey, even heel wat anders. Gisteravond kwam ook weer het bericht naar buiten. Weer een bekende naam uit Nederland.
1: Wim T. Schippers.
0: Wim T. Schippers. De stem van Ernie en vele andere stemmen natuurlijk ook.
1: Die biecht.
0: Groot multitalent. Hij is niet meer.
1: Nee.
0: Nou, ook een ruime leeftijd bereikt. Wat is het?
1: 83.
0: 83 jaar geworden.
1: Ja,
0: ja. Ja, ook weer eentje.
1: Ja, en mevrouw Neutenboom is natuurlijk dood, hè?
0: Ja, dat was van de weekend al, hè?
1: Ja, van de weekend ook.
0: Uit Vlodder natuurlijk, hè? Die nette mevrouw was dat, hè?
1: Letty,
0: Schorrimorrie.
1: Ja, het is Schorrimorrie.
0: Het is Schorrimorrie. Ja. Nou, een beetje toch wel weer genoemd.
1: Dag Therese, van harte gefeliciteerd.
0: Ja.
1: 81.
0: Diepe de piepoe.

0: Hij is de passagier op zijn eigen hittrein. Dit is de opvolger van de Fever Dream. Alex Warren heb ik het over. En hij is de passenger.
1: En het is weer tijd voor, wij vinden het altijd hartstikke leuk om het over auto's te hebben. Zeker met Dan van Tilburg. Elke dinsdagochtend is het zover. Als de herberg net open is, dan sta je al voor de deur. Sterker nog, als hij nog dicht is, sta je al voor de deur. Mag je waaieren op de snelweg achter een linksplakker? Wat is waaieren? Dat je gewoon zo doet of zo?
0: Nee, links, rechts, links, rechts.
2: Ja. Nou, inderdaad. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Je hebt wel eens van die mensen die onnodig links blijven. Hè, die zitten dan gedachteloos op de linkerbaan.
0: Irritant. Ja, vooral op de meerbaanswegen.
2: Nou, dat.
0: Als je 4 of 5 stroken hebt. Dan denk je, ik kan gewoon lekker midden blijven rijden.
2: Ja, en hebben ze net komen ze net van een andere richting af. En dan blijven ze gewoon lekker op die 4 of 5e baan hangen. En dan rechts inhalen mag niet. Dan ga je er maar achter rijden. En die rijdt keurig op zijn cruise control gedachteloos.
1: Ze kijken ook niet in een achteruitkijkspiegel, heb ik soms.
2: Precies.
1: Idee. Die heeft er geen idee.
2: En dat laatste is dus het waaieren wel. Niet zoals in de Formule 1 om je banden op te warmen. Want dat is natuurlijk helemaal fout. Want dan breng je het andere verkeer mogelijk in gevaar. Maar wat je dan doet, ga je er heel langzaam van links naar rechts. Zodat jouw koplamp even links in de buitenspiegel. En dan met je rechts even met je rechterkoplamp in de buitenspiegel.
0: Een beetje knipperen.
2: Nou, dat. Ja, dat is ook een stukje van Bert en Annie, hè? Vliegende Panthers is dat.
0: Vliegende Panthers.
2: Dat is weer iemand anders. Maar,
0: laat zien dat je
2: er langs wil, hè? Dat je even de aandacht trekt. Alleen, mag het? Nee, het mag niet. En onnodig links rijden kost €280. Nou, wat veel mensen gaan doen, dan gaan ze er maar heel dicht achter zitten. Inderdaad, even knipperen of wat dan ook. Maar ja, als de politie dat ziet.
0: Maar stel, je hebt 5 rijstroken. Op de A1 heb je dat ook vanaf Amsterdam richting Muidenberg dan. Vlak voordat je Flevoland ingaat. Heb je ook 5 rijstroken. Rijdt er eentje op de 3e rijstrook. Dan 1 en 2 helemaal rechts is helemaal vrij. Als ik dan helemaal rechts ga rijden. En ik ga er dan langzamerhand voorbij. Ja. En verderop ga ik weer naar links toe. Is dat dan ook rechts inhalen?
2: Het is officieel is het rechts inhalen. Maar goed, je zou ze de kost niet moeten geven die het gewoon doen.
1: En zou je dus 4 banen moeten opschuiven om vervolgens weer terug te gaan naar baan rechts?
2: Dat is wel extreem waaien wat je dan doet natuurlijk.
1: Ja, soms heb ik dat hoor.
2: Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat je het gewoon doet. En ik denk dat de politie het ook zeker oogluikend toestaat. Die zal dan eerder die linksrijder pakken als jij die 2 rijstroken verder op de rechte baan keurig voorbij schuift.
0: Ja. Okay. Weet je wat ook verboden zou moeten worden? Dat ze er een laten waaien.
2: Ja.
0: Goed, dan even te zijn.
1: Wat zeg je nou dat ze er?
0: Eentje laten waaien.
2: Ja, it wasn't me.
0: Ja. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboogzebrapad? Is dat ook een officieel zebrapad?
2: Mits er witte strepen tussen zitten. Want die witte strepen, daar staat er ook een L2-bord bij zo'n voetgangersoversteekplaats.
0: Pas op voor voetgangersoversteekplaats.
2: Alleen jij hebt natuurlijk van die hele mooie regenboog zebrapaden. Maar als de witte strepen er niet tussen staan, is het geen officieel zebrapad. Ik wil niet zeggen dat je dan als automobilist geen rekening moet houden met de mensen die erop lopen. Want je moet dan wel natuurlijk stoppen voor die mensen als ze oversteken. Want reis aan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar als er geen witte strepen tussen zitten, is het geen officiële voetgangers.
0: Maar dan hebben ze een regenboogzebrapad over een bestaand zebrapad gemaakt.
2: Ja.
0: Dan ligt er officieel een zebrapad. Er staat ook zo'n bord.
2: Klopt.
0: Geldt het zebrapad dan wel?
2: Mits die witte strepen er staan.
0: Nou maar die zijn overgespoten.
2: Nee, maar ze moeten zichtbaar zijn.
0: Oké, dus als
1: vraag me
0: niet
1: of welke gemeente dat weet.
0: Ja. Nou, dat weet ik ook niet.
2: Nou, laat ze het maar eens uitzoeken, maar het is echt zo.
1: Ik geloof jou wel, maar ik bedoel, volgens mij wordt er nog steeds van uitgegaan dat als er een zebrapad is, of het nou regenboog of wit-zwart is, dat je dan als automobilist moet stoppen voor de voetganger.
2: Ja, maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
0: Hmm. Ja. Oké, duidelijk. Nou, ik stop ook voor mensen die trachten over te steken.
2: Ja,
1: ja, zou je inderdaad.
0: Ja, ik vind dat. Ja. Nou, er zijn uitzonderingen, maar. Nee, maar over het algemeen A2. Wel.
1: Je hebt dat is wel eerlijk.
0: Vaak denken mensen ook dat als er een middenberm is, hè, dan heb je zo'n gebiedje, daar zitten alleen maar streepjes op de weg waar mensen dan met de fiets of lopend over kunnen steken. Dat ze denken dat dat een zebrapad is.
1: Dat is het niet.
0: Dat is het niet, maar ik stop er wel altijd voor als mensen zien staan. Dan. Ik stop niet als er niemand staat, hè?
1: Nee, oké.
0: Nee, want het is onnodig stoppen natuurlijk op de
2: kant. Het stom is, dus je mag dus inderdaad wel wat je zegt, zebrapad met verkeerslichten, rood. Je steekt over, krijg je een boete. Loop je 2 meter naar links, steek je over, krijg je geen boete.
1: Ja, dat is zo raar. Dat klopt eigenlijk niet. Hè?
0: En is die regel er ook nog? Die hebben volgens mij ooit een keer geleerd dat in de buurt van een zebrapad oversteken moet je ook stoppen voor de voetgangers, toch? Dat is een bepaalde afstand.
2: Ja, dat klopt ook. Dat is wel zo. Alleen, als je dus door rood loopt, maar 2 meter ernaast, kunnen ze je niet bekeuren.
0: Oh.
2: Dat is wel gek.
0: Ja, maar ik bedoelde op dat zebrapad, hè? Dat als mensen 2 meter naast het zebrapad, je hoeft niet per se op het zebrapad te lopen om voorrang te krijgen.
2: Maar goed,
1: als voetganger stop je als automobilist, moet je toch altijd stoppen voor de voetganger, anders ben je altijd fout.
0: Ja. Langzaam, je ziet het zo vaak dat mensen gewoon keihard doorkrossen.
1: Ja, dat klopt. Zeker in de steden.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: De gordel om.
2: Ja.
1: En heb je die altijd om, gordel?
0: Ja. Ja, ja, altijd. Ja. Ja. Altijd.
1: Vroeger hoorde ik mijn vader altijd zeggen, irritant, want dan was het net nog dat het verplicht werd, weet je wel. Dat is ook wel heel lang geleden natuurlijk. Ja. Zo
0: sommige mensen noemen dan ook wel eens de zo'n driepuntsgordel.
1: Ja, mijn moeder deed dat.
0: Dat is levensgevaarlijk, hè?
2: Nou, dat laatste wat je zegt, inderdaad.
1: Maar het zit mensen vaak bij de borsten niet fijn, hè?
2: Nee,
1: bijvoorbeeld, dat knelt.
2: Of ja, of mensen hebben last van hun nek. Hij zit in de nek. Dan hebben ze niet ontdekt dat er ook zo'n knopje zit. Ja. Dat je de gordel wat kan laten zakken. En dan doen ze maar onder de arm door.
1: Ja. Ja.
2: Als de politie dat ziet, krijg je even zo goed een bekeuring van €190.
1: Ja.
2: Dus dan heb je je gordel om, maar foutief. Hè, dus of je hebt hem niet op je heup, maar op je buik liggen mag ook niet. Maar goed, aan de andere kant, als je aanhouden, dan kun je dat natuurlijk nog gauw herstellen. Maar als je hem onder je arm door hebt liggen, ja, dat kun je haast niet onzichtbaar doen.
0: Nee.
2: Maar je moet het ook niet doen, want een gordel redt echt levens.
0: Ja. Dus, als je hem gewoon goed om hebt, dan heb je hoogstens kans, of tenminste, als je mazzel hebt, dan ook dat alleen je borstbeen breekt.
2: Ja.
0: Maar als je hem onder je arm door hebt, dan kan het je ribbenkast helemaal dusdanig kraken.
2: Ja.
0: Dat weer door je longen en zelfs door je hart heen kan steken. Dan is het gelijk einde verhaal.
2: Nou, dat klopt. En heel veel auto's, eigenlijk 90%, hebben gordelspanners.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat zo'n crash komt met zoveel impact, dan rolt die gordel automatisch 8 centimeter op, dat je teruggetrokken wordt in je stoel. Maar als je die gordel dan niet goed hebt, ja, net wat je zegt.
0: Ja.
2: Dan,
0: en in het verlengde daarvan, nooit je voet op het dashboard, hè?
2: Nee, gewoon met airbags. Klopt.
1: Ja. Nou, inderdaad, ja. En dan heb je nog de dat las ik van de week ook in de krant. Dat heel veel mensen niet meer kunnen parkeren zonder camera's. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik reed laatst nog in een oudere auto, die had dat allemaal niet. Het is toch even raar, hoor. Ja. Want je bent het zo gewend nu.
0: Je zit naar het schermpje te kijken van hoe ver kan ik nog?
2: En ik weet nog van vroeger, dat is heel lang geleden, maar dat je achteruit in moest parkeren, dan moest je een middelpunt nemen op de hoedenplank. Dat hebben jullie ook gehad. En, en die moest je het tegelijk met de stoep.
1: Met
2: en dan beginnen en dan insturen.
0: Ja. Op de wielen.
2: En tegenwoordig inderdaad, dan zou de parkeercamera achter niet werken. Dan zijn de mensen verslagen. En dan komen ze bij ons. En,
0: dus je geen toetertje meer hoort ook, hè?
2: Ook dat.
1: Dan moet ik wel zeggen, het achteruit in parkeren, dat doe ik nog wel redelijk goed. Maar de rest.
2: Ja, maar weet je, ik weet niet.
0: Hoor je ook geen toetertje, hè?
2: Nee, maar met achteruit inparkeren.
0: Er zijn wel camera's bij, maar die beelden die willen we niet laten zien.
1: Nee, die wil je niet zien.
2: Ja, mensen zeggen dan, ik kan niet achteruit inparkeren. Maar dan zie je bijvoorbeeld bij een straat, dan gaan ze vooruit inparkeren. Zetten ze hem vooruit gereden naast een bus.
1: Ja.
2: En daarna moeten ze er, of een bestelbus, daarna moeten ze eruit. Een drukke voorrangsweg oprijden.
1: Ja.
2: Ik zou persoonlijk kiezen voor, rij hem dan even achteruit.
1: Ja,
2: dan kun je altijd vooruit weer de weg oprijden. Ik zat vroeger op een school en dan moest je verplicht achteruit inparkeren. Ja. Allemaal. Ja. Ben je veel sneller weg.
1: Ja, dat doe ik altijd eigenlijk. Ja. Moet ik
0: en het is een handig
1: overzicht.
2: Het is gewoon even
0: echt een handigheidje. Ja. In Frankrijk hebben ze ook een handigheidje, maar dat zijn niet de goede handigheidjes.
2: Nou, eens even tot slot. Als je dus naar Frankrijk gaat dit jaar en je komt bij die onbemande tolpoortjes waar ook geen slagboom meer is. Ja, dan heb je zo'n mooie badge en dan wordt het automatisch afgeschreven. Maar ja, die lieden zijn heel slim. Heel vaak krijg je, als je gauw in Frankrijk rijdt en je bent zo'n tolpoortje al even gepasseerd, krijg je nog even een mailtje van openstaande vordering, €6,80, €10,20, kleinigheid. U dient dit te voldoen. En allemaal keurig, denk je, nou, het zal wel kloppen.
0: Ja.
2: Maak je even contact met de betaallink. Foute boel, zijn oplichters.
0: Dan dus, tuelle pineux.
2: Ja, très bien.
0: Oké. Dankjewel, Ben. Tot de volgende keer.
2: Tot volgende week.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: 11:30, goedemorgen. Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als reactie op het coalitieakkoord. In het akkoord staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders streeft naar akoestische sensitiviteit. Beoogd SGP-wethouder Tunis Hoekstra zegt dat dit betrekking heeft op de te luide muziek in het park. Het is aan het nieuwe college hoe hierop moet worden gehandhaafd, al dus SGP'er. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2 uur in De Valk, een straat bij winkelcentrum Palazzo. Er is niemand gewond geraakt en de politie is op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden van het incident.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er wolkenvelden en er is kans op een lokaal licht buitje. Veel stelt het niet voor en af en toe schijnt de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en tegen het middaguur is het 18 of 19 graden. Vanmiddag blijft het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buiten plannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden en in de nacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het morgen waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden.
19: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt de vertraging op de A6. En Emmeloord Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. En er wordt ook geflitst volgens Flitsmeister op de A6 nabij de Hollandse Brug. Vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,6. Zometeen leuke prijzen gaan we weggeven bij ons spelletje Kiek. En we krijgen een overzicht van het programma van Theater Pausa.
20: Dit is Herberg Flevoland.

not know.

0: Ja, de komende dagen komt de zon er weer aan, dus dan zal het ook wel weer men gaan regenen. Men in minder kleding aan, zullen we maar zeggen. Maar dat het in de vorm van regen komt, dat zal het niet zijn. De Weather Girls hoor je. En we zeggen goedemorgen tegen Diedeke. Goedemorgen, Diedeke. Hallo, Diedeke?
1: Hallo.
0: Ja, dat was een probleem wat volgens mij gisteren ook is geweest.
2: Maar ik doe er gewoon na.
0: Ik doe het eventjes op een andere manier.
1: Hallo.
0: Dan ga ik eventjes... moet ik even...
1: Is dit Arnoud en Marco? Hallo.
0: Nee.
2: Is nee? Niet.
0: Ik ga...
2: Kan je nog een keertje bellen?
0: Ja, ik ga nog even zeker, proberen te bellen.
2: 06?
0: En dan en hopelijk neemt ze dan gelijk weer op onder deze...
2: We krijgen allemaal leuke reacties van mensen die zeiden... wat ontzettend leuk dat jullie nu ook een keuzeprijs op het rad hebben zitten. Ja, dat heb ik zelf bedacht. Dus ik geef mezelf even een schouderklopje. Anders doet het namelijk.
0: Mag je kiezen uit wat?
2: Uit alle prijzen die we hebben, behalve het geld natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Dus dan kun je zeggen, ik wil een paar sokken, ik wil een washand... ik wil een gastendoekje, ik wil een keukenschort, ik wil een skieker... ik wil een t-shirt... ik wil een reep chocolade. Nou, dat zou ik trouwens met dit weer niet doen. Die hebben we ook van het rad gehaald. Anders krijg je maar chocolademelk thuis. Dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Ik probeer het vol te praten, dat merk je. Ja.
0: Maar misschien nu is wel. Diedeke, goedemorgen.
2: Ja, daar is zo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, gelukkig.
2: Had je opgehangen?
0: Nee, dat is bij ons in het systeem.
2: Nee, met het weer even. Zeggen. Nee. Had je opgehangen?
3: Nee hoor.
2: Oh, dan is het goed. Nee, hadden wij gedaan, pronk.
0: Nee, in één keer werd de verbinding gebroken, Diedeke.
2: Ja.
0: Ik begon met Diedeke Ouwekerk uit Dronten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
3: Goed hoor.
0: Ja? Ben je wat leuks aan het doen?
3: Ja.
0: Ja? En mogen we ook weten wat?
3: Lekker op het balkon zitten.
0: Oh, lekker. Heb je al een beetje zonnetje erbij dan?
3: Ja.
0: Oh, en dan uit de wind in de zon?
3: Heerlijk.
0: Lekker wat iets te drinken erbij?
3: Ja.
0: Lekker koffie ook
3: nog?
0: Koffie
3: wordt verzorgd door mijn man.
0: Oh, ach, wat lekker ook dan. En lekker met z'n tweetjes genieten. Heb je een beetje mooi uitzicht ook daar?
3: Zeker, over het water.
0: Och, prachtig, prachtig, prachtig. Het wordt alleen maar warmer hè, de komende dagen.
3: Mm-hmm.
0: Ja, weet je, dan wordt het op een gegeven moment weer uit de zon gaan zitten. Want dan wordt de zon te warm.
3: Dat is waar.
0: Ja.
3: Goed insmeren, hè?
0: Ja, goed in.
3: Dat geldt voor iedereen.
0: Ja, goed in laten smeren dan ook, hè? Naast het lekkere drankje eventjes insmeren.
3: Huh? Goed. Ja.
0: Zo, jij hebt naar onze foto gekeken. Ik vond hem moeilijk. Wat vond jij?
3: Hij was ook moeilijk, ja.
0: Ja, nou, we gaan kijken naar de foto van de fietscampagne is dat. Zien mensen op de fiets. En ik zei, ja, we zien heel veel op de achtergrond ook. Huizen, bomen, een hek.
3: Bomen,
0: maar ook
3: hek.
0: Een bus.
3: Ja, de bus.
0: En jij zag het in de bus?
3: Bovenin.
0: Ja.
3: Aan de rechterzijde zijn de letters wat... Of is een deel van de tekst mist.
0: Oh, ja, het is omgedraaid. De boven- en de onderste tekst. Die zijn
2: ik had
0: anders.
2: Het niet te zien hoor.
0: Ja.
3: Ja.
2: Heel goed.
0: Goede ogen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Heb je ingezoomd dan? Of zag je het gewoon...
3: Nee hoor.
0: Nee?
3: Nee.
0: Oh, nou, hartstikke goed ook. Diedeke. Dat betekent dat we je mee mogen nemen naar ons prijzenrad.
2: Zeker, het rad geweldig. Staat al klaar. En ik ga er aan draaien voor je. Linksom of rechtsom? Ja. Hard of zacht?
3: Rechtsom en hard.
2: Kijk, daar gaat hij. Mijn favoriete draai. Ja.
0: Zo.
2: Heerlijke dans erbij.
0: Ja, ik zit tegenwoordig op orgelles.
2: Leuk hoor, is dit orgel Jokke?
0: Nee, dit ben ik.
2: Oh, dit is Klaus Hoenelief.
0: Dat heb ik gedaan.
2: Ben je het zelf gedaan?
0: Ben
2: jij Klaus Hoenelief?
0: Ik ben Klaus Hoenelief.
2: Ah. Ja.
0: Wonderlijk.
3: Nou, laat zien.
0: Ja, mooi dit hoor.
2: Best haast, hè, hoor je?
0: Ja.
2: Even kijken hoor. Ik heb... Oh ja, maar dit is een heel mooie prijs. Ja, daar ga je blij mee zijn. In Dronten zal iedereen zeggen... waar heb jij die prachtige rugtas vandaan? Dan zeg jij, die heb ik gewonnen bij Omroep Flevoland. Ik heb namelijk de Kiek rugtas gewonnen.
3: Geweldig.
2: Ja, die is echt heel mooi.
0: Ja.
2: Ik heb hem zelf ook.
0: Gebruik je hem ook?
2: Nee, dat is een hele mooie rugtas. Ja.
0: Diedeke, we nemen vanmiddag nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Okay. Dag hoor. Nog even op het balkon, hè.
3: Fijne dag.
0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Doei.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. En Boyzone staat voor met The Picture of You. Het is 14 minuten voor 12 geworden. Straks na 12 uur het nieuws. Tom Rogge, die is op pad, hè, voor ons.
1: Ja, zeker.
0: En waar gaat hij heen? Wat gaat hij doen?
1: Nou, we gaan het over afvaldumping hebben. Althans, er is een extreme toename van illegale afvaldumping in de Flevolandse natuurgebieden. En Tom gaat eens even praten met boswachter Joris Blankema.

0: 020 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En het is mooier nog dan we hadden gedacht op de tekening.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting.

0: Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
1: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Goedemorgen eigenlijk dus nog. Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek, zegt de grootste partij als reactie op het coalitieakkoord. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie dan. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt nog steeds dat er wordt gecontroleerd. Op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,6. Dat is bij de Hollandse Brug. Heb je ook nog ergens anders een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Zometeen in het nieuws. Er is een extreme toename van illegale afvaldumpingen in de Flevolandse natuurgebieden en parkeerplaatsen. Daarover zometeen meer.
10: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: With You is dat, Douwe Bob. En daarmee werd het 7:07.
1: Ja, we gaan naar het nieuws inderdaad. Als mijn systeem meer werkt, ik krijg hem niet open. Nee? Jawel. Er is een extreme toename van illegale afvaldumping in de Flevolandse natuurgebieden en parkeerplaatsen. Dat merkt boswachter Joris Blankema van Staatsbosbeheer.
0: Ja, wekelijks is het raak. Zo ook vanochtend bij de parkeerplaats van het Zuigenplasbos in Lelystad. En daar staat nu ook onze verslaggever Tom Rogge. Tom, wat is daar eigenlijk gedumpt?
2: Ja, klopt. Ik sta op de parkeerplaats van het Zuigerplasbos. En dit is ook een van de plekken waar dus recent afval is gedumpt. Ja, en ja, voor mensen die meekijken, die kunnen ook zien. Het is vrij dicht bij de parkeerplaats. Het is eigenlijk een klein stukje rijden, lopen. Je kunt zo met de aanhanger het pad op richting het water. En ja, hier ligt eigenlijk ook al, zoals je kunt zien, een hele berg afval. Er liggen allemaal platen, kasten, tassen van de Action, kapstokken. Zelfs een jerrycan met wat er ook in mag zitten. Dus eigenlijk echt heel veel afval. En bij mij is ook boswachter Joris Blankena. Ja, dit gebeurt veel, hè, dit soort afvaldumpingen.
3: Ja, helaas wel. We waren wel weer verrast dat we er nu weer eentje hebben waar zoveel afval tegelijk gedumpt is. Dit is natuurlijk een aanhangwagen of een kleine vrachtwagen vol. Het is in ieder geval erg veel. Ja, uiteraard zitten we er niet op te wachten om dit soort dingen te kunnen opruimen. Want dat is de tijd die we niet kunnen besteden aan de leuke dingen van ons werk. Hier word ik wel verdrietig van. Ja.
2: En wat doet het nou met de natuur? Want dit ligt ook nog vrij dicht bij het water.
3: Ja, dat is natuurlijk hier in dit geval helemaal het risico. De kans dat het in het water komt, zinkt. Dan ligt het dus op de bodem. Nou, dan vind je het niet meer. Of je moet het op een bepaalde manier eruit gaan halen. En een ander ontzettend nadelig voordeel is dat je natuurlijk kans hebt dat je hier gewoon beesten in krijgt. Als hier nog etensresten in zitten, dat weten we nu niet. Dan heb je kans dat die ratten op afkomen met alle gevolgen van dien. Het wordt er in ieder geval niet prettiger van als je dit, op zo'n plek vindt waar je hier eigenlijk gewoon komt om lekker te wandelen, te fietsen, in ieder geval te recreëren. Want wij proberen het natuurlijk hier mooi te houden en mooi en aantrekkelijk te houden. Nou, dan is het jammer dat je hier op een vuilnisbelt terechtkomt, terwijl we in Nederland uitstekende voorzieningen hebben om dit af te voeren.
2: Nou, lagen er ook, we hebben ze net eventjes omgedraaid, maar er lagen ook nog wat schilderijen met vermoedelijk misschien kleinkinderen of kinderen daarop. Ja, wat zegt dat jou dan?
3: Ja, als ik hier kijk, dit is wel een hele bijzondere, want hier vinden we inderdaad een half administratie, persoonlijke foto's. Ze zijn zeker wat gedateerd en ik verwacht dat de kinderen die er hierop staan inmiddels al wel wat ouder zijn. Maar als we ze zouden laten zien, dan zullen de mensen zichzelf wel kunnen herkennen. Ja, hier ligt gewoon een huisraad. Die is wel bijzonder. En de administratie heb ik ook zelf nog nooit meegemaakt, de complete boekhouding. Maar daar wordt nu dan ook onderzoek naar gedaan om te kijken of we de eigenaar kunnen achterhalen.
2: Ja, want dat gebeurt dus steeds vaker, dat dus eigenaren ook echt achterhaald kunnen worden. Dat is vorige week nog geslaagd en de persoon die het had, tenminste op een afvaldumping had gedaan, is ook gevonden.
3: Ja, klopt. We hebben natuurlijk onze toezichthouders en die werken samen met politie en opsporingsdiensten. En die hebben zo hun methodes om mensen te kunnen terugvinden. Nou, vorige week is dat dan gelukt. En dat betekent op dat moment dat er in dit geval zelfs twee keer een bekeuring van €500 uitgeschreven werd. Plus de kosten van het opruimen. Dus ja, het is toch pittig. En als ik dan hiernaar kijk en ik denk, ja, €500, als ik dit moet inschatten, 40, €50 om dit gewoon op een fatsoenlijke manier af te voeren. Dus ja, de keuze is eigenlijk vrij snel gemaakt. Plus, het lag al in een aanhanger. Nou moet het weer in een aanhanger. Dus we zijn hier met de collega's gewoon druk mee om dit op te ruimen. En dit gebeurt wekelijks, helaas. Ja,
2: ja, want die zei al van dit gebeurt de afgelopen 2 jaar misschien wel 100 keer gebeurd. Dus het gebeurt ontzettend veel. Ja, wat wil je tegen mensen zeggen die denken, nou ik dump het maar gewoon in een bos van dat schilp nog een paar tientjes?
3: Nou ja, als je gepakt wordt, dan mag je nog flink gaan betalen. Want dat is toch echt jammer. Jammer van het geld. Alleen denk ook eventjes en aan de mensen die gebruik maken van het bos. Denk aan ons in het geval van dat het opgeruimd moet worden. Dit is natuurlijk geen leuke klus. Je kunt het zo zien. Dit is niet fijn om dit te moeten opruimen. Ik weet niet wat ertussen zit aan rommel, rottigheid. Dus dat is waardeloos. Maar denk ook gewoon, dit is je achtertuin. Hier moeten we recreëren. Hier moeten we van genieten. Hier wil je hardlopen, sporten, met je hond lopen. Als hier iets tussen zit wat een hond opeet wat niet de bedoeling is, dan veroorzaak je problemen die echt absoluut niet nodig zijn. En dat is, het is gewoon verdrietig. Denk even na voordat je dit soort dingen doet. We wonen in Nederland. Hier is zo'n goed systeem voor. Maak daar gewoon gebruik van. Ja.
2: Boswachter Joris Blankena, heel erg bedankt. Ja, jullie horen het. Goed gebruik maken van het systeem dat we hier hebben. Want het is het afvaldumpingen. Die wil je liever niet in de natuur zien.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50. Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what

0: Lynn Collins is dat en You Better Think About It.
1: Oh, die dertigers komen eraan. Niet over mannen, maar over graden.
0: Bloedhitte.
1: Bloedhitte. Johnny Willems weet er alles van. Johnny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nou zeg het maar.
2: Ja, vanmiddag eerst heerlijk weer. Oh. Zonneschijn is er nu al. En de temperatuur loopt op naar 21 of 22 graden. Nauwelijks wind. Dus dat maakt het echt aangenaam buiten vanmiddag.
1: Ja, nog wel hè?
2: Ja, ja zeker. En ook vanavond is het nog een tijd lekker buiten. Ja, zonnig tot zonsondergang. Dat is pas om 10 uur vanavond. Het is natuurlijk zo'n beetje gaan richting de langste dag van het jaar.
1: Mm-hmm.
2: En dan vannacht koelt het af naar 12 of 13 graden. Dus je kunt de koelte nog even in huis halen. Wel raakt het in de loop van de nacht wat meer bewolkt. En morgenochtend is het bewolkt. Dan kan er zelfs een beetje regen vallen.
1: Oh.
2: In de loop van de ochtend, misschien begin van de middag ook nog. Het stelt allemaal niet heel veel voor, maar het kan een beetje regenen. En dan in de tweede helft van de middag komt de zon er weer door. En dan wordt het gewoon weer 22 graden.
1: Ja, maar daarna dan wordt het echt warmer, hè?
2: Dan wordt het echt heet. Donderdag ja, volop zomer. Veel zonneschijn, 26 graden. En vrijdag wordt het echt heel heet. 31 voor Flevoland. In het zuidoosten van Nederland wordt het waarschijnlijk 34 graden.
1: Oh.
2: En ja, in de loop van de dag een toenemende kans op onweersbuien. Het is ook nog eens zeg maar, echt vochtig, dus benauwd, drukkend heet.
1: Goorweer, zeg ik altijd al.
2: Ja, sommige mensen vinden het lekker, maar de meeste mensen vinden dit te veel.
1: Als je niks te doen hebt, is het prima.
2: Ja, precies.
0: Ja, voetjes in het water. Hey, maar zaterdagavond rond een uur of 7, dan is het weer... Wat wordt het dan? Kunnen we buiten zitten of...
1: Je kan altijd buiten zitten. Hoor,
0: verstandiger om binnen te gaan zitten waar weer.
2: Ja, dat even afwachten. Ik zou wel voorzichtig zijn inderdaad met een tv buiten zetten of een barbecue opstarten. Want er is wel ook zaterdag een buienkans. Het is warm genoeg. Ja, waarschijnlijk dicht bij de 30 graden.
1: Ah.
2: Maar wel weer kans op die regen of onweersbui.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja, we kijken meestal in zo'n grote tent buiten. Maar dan zullen we waarschijnlijk meer aan de tent moeten hangen dan aan elkaar met het juichen voor het Nederlands elftal, denk ik.
2: Ja, op basis van de wedstrijd van afgelopen
0: weekend. Ja, nou, dat is al snel dan natuurlijk ook, wat je zegt. Ja. Hey, kun je wat zeggen over de lange termijn? Houden we dat soort temperaturen aan dan?
2: Ja, dat is heel onzeker. Wat we voor volgende week wel kan zeggen is dat het waarschijnlijk droog is met veel zonneschijn. Alleen de temperatuurverwachting is heel onzeker. Het hangt even af van hoe de wind gaat waaien. Is dat een zuidelijke richting, dan wordt het gewoon ook volgende week misschien wel 30 graden. Maar er zijn ook wel kansen dat die wind juist van west, noordwest, noord gaat waaien. Oftewel vanaf de Noordzee. En dan is het een stuk koeler. Of voor veel mensen een stuk aangenamer met temperaturen van begin 20.
1: Ja, dat is lekker.
0: Ja, dat vind ik ook prima.
1: Zo 23 graden, prima.
0: Ja, het is tenslotte zomer in Flevoland, hè?
1: Ja, overal, hè? In heel Nederland, las ik.
0: Toch wel?
1: Ja, niet alleen Flevoland.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, Johnny, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Dag.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: De nieuwe single van Roxanne Hazes. Tranen in de gift shop.
1: Wat een titel, hè?
0: Ja.
1: President Zelensky is in Frankrijk aangekomen voor de G7-top. Hij woont daar een speciale sessie bij over Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of Zelensky en president Trump ook een apart gesprek zullen voeren over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Gisteravond was er een openingsdiner en werd Trump ontvangen door president Macron. En de relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor Macron, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Tegelijkertijd hebben we ook gezien hoe de relatie tussen Trump en Macron behoorlijk is bekoeld de afgelopen tijd. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Na het zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Ja, de G7-vergadering duurt tot en met morgen.
0: Ruim 800.000 Nederlanders die wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
3: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in hun tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
0: En volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050... als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.
1: Op honderden plekken komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En omwonenden merken dat nu al. Als de plannen er eenmaal zijn, is er weinig meer tegen te doen. Ook deze mensen in Utrecht-Noord krijgen er zo eentje in de buurt.
4: Ja, als ik heel eerlijk ben, heel erg vreselijk. Ja.
5: Ja, nou ja, het is niet alleen het uitzicht, maar ook, ook al zegt het RIVM dat het geen straling of is. Maar ik bedoel, het is toch heel dichtbij. Het is nog wel wat.
1: Ja, gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat daarbij komt kijken.
0: Archeologen die hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van het badhuis die laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
6: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
0: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het was over een overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Half 1, goedemiddag. Organisatoren van evenementen in het Wilhelmina-park op Urk zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als een reactie op het coalitieakkoord. In het akkoord staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouder streeft naar akoestische sensitiviteit. Beoogd SGP-wethouder Tunis Hoekstra zegt dat dit betrekking heeft op de te luide muziek in het park. Het is aan het nieuwe college hoe hierop moet worden gehandhaafd, aldus de SGP'er. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2:00 in De Valk, een straat bij winkelcentrum Palazzo. Er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden van het incident.
16: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het treinspoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. Volgens de politie gaat het om anarchisten die protesteerden tegen de Spelen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Een groep van maatschappelijke organisaties wil dat het kabinet daar iets aan doet. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%.
17: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het droog en vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buitenplannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 6 of 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af tot 12 of 13 graden en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten.
2: Verkeersinformatie dan. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwitserland. 5 minuten vertraging heeft te maken met het openen en dichtgaan van de Ketelbrug. Frits Maarsten maakt nog steeds een controle op de A6 bij de Hollandsbrug. Is dat vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,8. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ik weet niet hoe de Bond tegen alcoholmisbruik dit vindt, deze plaat.
1: Ja, nou, ik maak me dan niet zo... Weet je, je doet het niet zo snel meer goed tegenwoordig, vind ik.
0: Het is altijd wel een beetje fout.
1: Ja.
0: Ja, maar ik kan ook zeggen, het is altijd wel een beetje goed.
1: Het is altijd een beetje goed.
0: Je moet wel hydrateren natuurlijk met het warme weer.
1: Absoluut, heel. Maar goed, alcohol is natuurlijk niet zo slim. Dat is niet hydrateren.
0: Nee,
1: onttrekt
0: niet heel
1: eigenlijk vocht goed.
0: En met al die voetbalwedstrijden en zo ook... dan wordt er toch nog wel een beetje meer drank genuttigd, denk ik, dan gebruikelijk.
1: Is er voetbal, ja?
0: Ja, dat wel.
1: Daar kijk ik nooit.
0: Kijk, jij kijkt het helemaal niet, hè?
1: Nee,
0: je kijkt ook niet gewoon alleen maar naar de beelden,
1: nee,
0: hè? Gewoon zonder geluid.
1: Nee.
0: Je denkt van even kijken wie er over dat veld heen loopt. Nee. Zijn we allemaal afgetrainde bodies.
1: Het interesseert me niks.
0: Nee, wat kijk je dan wel? Ook
1: nou,
0: niks.
1: Toevallig gisteren een serie op Apple TV.
0: Ja. En dan niet als Nederland speelt, hoor je niet de hele buurt juichen en zo. En dan denk je van, oh, misschien wel leuk.
1: Maar ja, nee. Nee, eigenlijk
0: nee, ook niet. Jij wordt ook niet uitgenodigd natuurlijk voor de gezelligheid om bij iemand te komen kijken.
1: Nou, ik weet niet of je wel eens in een dorp bent geweest, maar zo gezellig is het daar niet hoor.
0: Nee. Nou, het zou volgend jaar heel anders worden, hè?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, zijn we met z'n allen naar Suriname kijken. Goed, het is 10:50.
1: Het is trouwens meer... Dat zou, ja, of
0: hoezo? Wij worden gewoon allemaal massaal Curaçao-liefhebbers. Want die spelen beter dan Nederland.
1: Curaçao is Nederland, maar dat zei je niet. Je zei niet Curaçao, hè? Je hebt het ook gehoord, hè?
0: Zij, wat zei ik dan?
1: Je zei Suriname. Dat is heel
0: dat doen we helemaal niet mee. Nou, stom van mij.
1: Ja,
0: sorry.
1: Ja. Goed, Annika Adriaans, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vitaliteitscoach van beroep. We gaan het wel over het WK hebben ook, hè?
2: Zeker.
1: Althans, ja, voetbal. Mm-hmm. Vertel.
2: Nou, waarom het WK je zomerlijf in de weg zit. Want als we kijken, het WK is natuurlijk begonnen.
1: Ja.
2: En de zomer staat voor de deur. Dat WK, dat duurt nog ongeveer een maand. Maar nu is het ook wel de periode waarin heel veel mensen massaal bezig zijn met toch diëten, sporten, om een beetje fit in je zomerkleren te kunnen.
1: Is dat niet een beetje te laat als je daar nu pas mee begint? Het is volgende week zomer, hè?
2: Ja, maar er zijn wel veel mensen die deze aanpak hanteren.
1: Ja, ja.
0: Over 3 weken is het eigenlijk pas grote vakantie, hè? Dan maken we ons echt zorgen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
2: Maar goed, dat WK is er. En dat is in Nederland, ja, gaat dat gepaard met miljoenen bitterballen en borrelnootjes.
1: Ja, kaastengels ben ik ook fan van de laatste tijd.
0: Ja.
1: Die vind ik zo lekker.
0: Ja. Of je nou die warme, kijkt, de kaastengels.
1: Ja, je hebt kaastengels inderdaad.
0: Tengels, ja. Kaastengels. Je hebt ook kaastengels.
1: Nee,
0: dat zijn die dingen
1: zo
0: van de bakker gewoon, die droge dingen.
1: Ja, nee, dat zijn lekker geen droge bek van. Nee, deze zijn heel lekker. Je hebt ze nu ook met pikant.
0: Eel.
1: En met jalapeno. En met jonge kaas of oude kaas. Heel lekker.
0: Ja, niet jij kiest voor de oude kaas.
1: Ja, ja. Kopkaas hadden ze inmiddels
0: 50. Annick.
1: Sorry.
0: Nee, dat kan wel.
1: Ik vind het hoeveel kopen.
0: Wij doen het altijd in het thema van het land. Dus
1: ja.
0: Afgelopen week hadden wij een heel gezonde voetbalwedstrijd gekeken.
1: Ja,
0: ook.
1: Japans ja, natuurlijk.
0: Sashimi en zo, dat soort dingetjes. Dat is
1: vind
0: jij
1: dat lekker?
0: Ja.
1: Je houdt er niet zo van. Ja, oké.
0: Okay. Jawel, vis.
1: Ik dacht dat jij gewoon veel hield van schnitzels en groot en veel.
0: Nee.
1: Dik. Nee.
2: Maar stel je voor...
1: Ja.
0: Hè, probeer leiding te geven aan dit gesprek,
2: Annick. Ik doe het.
0: Ja.
2: Als je nou tijdens de WK echt heel veel eet en je zou dat liever anders zien, luister dan eventjes verder, want we kijken even naar 3 mechanismes die nou maken dat je eigenlijk veel meer eet dan dat je misschien zou willen.
0: Nou, gewoon gezellig, het staat op tafel.
1: Dat is het mechanisme.
0: En als het er staat, ja, pak het.
2: Ja, dan eet je het.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is het, hè. Voor heel veel mensen is voetbal en snacks een soort gelukkig huwelijk, net als popcorn en de bioscoop en taart en een verjaardag. Ja,
1: maar dat zijn gewoon dingen dat hoort bij elkaar.
2: Ja, dat is een soort associatie in het brein. Ja. Dat
0: gezelligheid is eten en drinken.
2: Ja, en de eerste tonen van Studio Sport of het eerste fluitsignaal van de wedstrijd, dan denkt dat brein, waar zijn de nootjes? Weet je, dus dat is een soort associatie die je dan in je brein hebt geprint.
0: Maar dat hebben wij niet alleen, dat is over de hele wereld toch zo?
2: Ja, eten is natuurlijk...
0: Dus het is mens eigen. Daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
2: Ja,
0: praat mezelf nu even vrij, hoor.
2: Ja, precies. En dat is dus eventjes dat bezien. Hè? Dat realiseren van, als je die trek ervaart, dat je heel even denkt, oh wacht, is dit nou echt trek? Of is dit die voetbalhonger? Want niet iedere wedstrijd hoeft misschien gepaard te gaan met zo'n volledige tapasplank.
0: Mm.
2: Maar je kunt... Als dit voor jou een issue is, als het geen issue is, doe lekker je ding. Maar als het wel een issue is, dat je gewoon denkt, ik selecteer een paar wedstrijden waarin ik lekker wil uitpakken en ook lekker wil genieten. Maar dat hoeft niet misschien bij elke wedstrijd.
0: Over dat gaat.
2: Ja, precies. Dus eventjes inzien van, dat is gewoon die voetbalassociatie die ik heb in mijn brein.
0: Ja.
2: Van voetbal is eten.
1: Je kan ook komkommer doen, worteltjes, weet je, radijsjes, dat soort dingen. Of misschien moet het fruit. Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ik snap nou waarom we niet bij jou komen kijken. Maar is het ook zo dat alcohol aanzet tot eten ook?
2: Oh, zeker. Ja, alcohol die haalt de rem eraf. En dan denk je, dan maak je niet meer zo druk over die bikini of die zwembroek. Dan De rem gaat er een beetje af.
0: Totdat je de volgende dag wakker wordt met A, een kater en een spiegel.
2: Ja, maar ja, het probleem is dat het en de rem eraf haalt en dat het zorgt voor bloedsuikerschommelingen. Dus als die bloedsuiker dipt, dan denkt het lijf, oeh, daar moet weer wat eten in. Dus je blijft eigenlijk de hele tijd door eten.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk het tweede ding waar we even naar willen kijken is, als jij bezig bent met de wedstrijd of met de beslissingen van de scheidsrechter of wat dan ook, je ogen die zijn bezig met dat beeldscherm. Maar wat je dan mist is de signalen van het lichaam die zegt, hey, ik ben eigenlijk wel oké. Ik ben verzadigd, ik zit vol, ik hoef niet meer. Mm. Dat hoor je dan eigenlijk niet. Dus dat maakt dat je door blijft eten en door blijft eten en dan in de rust denkt, alles is op en alles bijvult, zodat je de volgende helft weer door kan.
0: Maar daar hebben ze nu die drinkpauzes ook voor uitgevonden. Nou, dat als zij fluit de drinkpauze. Ja hoor, wij ook.
2: Ja, precies.
0: Maar dat is voor de spelers dus?
2: Ja, eigenlijk is het voor de spelers. Nee, ja. Maar goed, je moet ook wel een beetje meedoen. Hè.
0: Ja.
2: Alleen als jij nou merkt dat je meer eet dan dat je eigenlijk zou willen, wat dan helpt, is dan gewoon echt zo'n afgepast bakje even voor jezelf maken, waarvan je denkt, hey, ik vind het oké als ik dit opeet. Dat is prima, daar heb ik vrede mee, dat moet kunnen. Ja. En dat je dan de rest in de kast zet, zodat je echt even bewust op moet staan en ergens heen moet lopen. En dan kan je eventueel je beslissing nog heroverwegen, zodat je heel even die break hebt en kan denken, hey, wil ik dit eigenlijk wel? Mm-hmm. Of wil ik meer die regie bij mezelf houden? Ben ik eigenlijk prima en hoef ik niet nog meer te eten?
0: Ja.
2: Dus dat is het tweede. En het derde ding is, voetbal, dat is natuurlijk ook emotie. En je leeft met elkaar mee. En je baalt en je viert en je juicht. En dat geeft een beloningsstofje, dopamine. Mm-hmm. En eten, die versterkt dat. Dus ja, als je al blij voelt, hè, en daarbij gaat eten, dan voel je eigenlijk nog een beetje blijer. Plus, we zijn natuurlijk ook een beetje kuddedieren. En als je met elkaar bent en die bitterbalschaal is al rondgegaan en die gaat nog een keer rond en iedereen neemt nog meer.
0: Je gaat ook niet rond met een schaal met 4 witte ballen erop.
2: Nee.
0: Als je met z'n tienen bent, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Er liggen er alleen 20 op. Nou,
2: het brein die denkt, blijkbaar is dit wat we hier doen. Ja. Dus ik doe lekker mee en ik doe het ook.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, je kan jezelf natuurlijk ook bedenken van, oké, het wordt er niet echt gezelliger van als ik 12 bitterballen eet. En misschien is het met 3 ook net zo gezellig. Of met 1 hand borrelnootjes is het misschien net zo gezellig dan dat ik die hele zak opeet en dan daarna me beroerd en heel vol voel en daarna een beetje baal. Dus als we dan kijken, zorg voor afgepaste porties. Check even, heb ik echt trek? Of is dit gewoon het voetbalhongergevoel?
0: Ja.
2: En altijd eventjes denken van, wordt het nou echt gezelliger als ik nog meer eet? Nou ja, zo heb je een beetje iets meer touwtjes in handen over het eetgedrag, mocht dat voor jou een ding zijn.
0: Ja. En anders kunnen we altijd jouw idee nog doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Is toch ook goed?
2: Zeker.
1: Ja, en worteltjes is niks mis mee. Hartstikke lekker. Ik heb nog nooit een dik konijn gezien. Goed, nou dankjewel.
0: Nee?
1: En ik aan.
0: Ja,
1: wel eigenlijk. Vlaamse reus.

0: mee. Olivia Dean is dat en So Easy to Fall in Love. En de Jackson staat ervoor en I Want You Back. Straks rond 14:15 hebben wij ook weer de makelaar bij ons.
1: Ja, zeker.
0: Zien gaan. Heb jij nou nog een dringende vraag voor de makelaar? Zeg je, ik zit ergens mee, ik wil eigenlijk iets weten.
1: Ja.
0: Dan kan je dat direct naar ons appen in de studio hier. 0320 28 50 50.
1: Ja,
0: 0320 28 50 50. Stel de vraag gewoon en we stellen hem straks ook even aan onze makelaar.
1: Ja. En we gaan het hebben over het Almeers Orkest, hè? 50 jaar bestaat dat maar liefst.
0: Ja, dan gaan rijke historie. En we laten ook het een en ander zien en horen wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan.
1: Mooi.
0: Maar eerst, Racy.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kom je binnen en dan denk je zo, dit is echt wel mooi. En ik ben mooier nog dan waar de gedachte op de tekening.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie voor Flevoland. ANWB die meldt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere-Gorinchem tussen Hilversum en Afrit de Bilt. 8 minuten. Het rijdt langzaam of staat stil over een afstand van 4 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Een flitser wordt er gemeld op de A6 bij de Hollandse Bruggenstad. Vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,8. En Flitsmeister meldt nu ook weer een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Aanstaande zaterdag viert het Almeers Orkest de 50ste verjaardag van Almere met een feestelijk zomerconcert. Zometeen meer erover.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Almere. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Ik heb een buikpijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Whitney Houston, een van de grote sterren natuurlijk uit de 80e jaren. I wanna dance with somebody. Het is 2:10. 1.
1: Zaterdag 20 juni, aanstaande zaterdag dus, dan wordt de 50ste verjaardag van Almere gevierd met onder meer een zomerconcert. En dat wordt gespeeld door het Almeers Orkest. Wilma Akkerhuis en Ben van den Hogen zijn hier, muzikanten ook. Goedemiddag allebei. Ja.
2: Goedemiddag.
1: Van harte gefeliciteerd, hè?
2: Dankjewel. Met Almere bedoel je?
0: Met Almere, ja.
1: Wie is op het idee gekomen om dit te vieren met zo'n concert, een zomerconcert?
3: Nou, we hebben een muziekcommissie en die bereidt de concerten voor. Qua programma, maar ook qua thema. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk ook in eerste instantie betrokken geweest, een aantal mensen van ons, bij het vieren van 50 jaar Almere.
1: Ja.
3: En vandaar dat het zo gekomen is.
1: Ja. Nou, dan moet je natuurlijk gaan bedenken, wat gaan we doen op zo'n avond of middag? Ja. Of, dan kom jij om de hoek kijken, Wilma, denk ik.
2: Nou, we komen met z'n allen om de hoek kijken, hoor.
1: Ja.
2: Maar we hebben iets met water als Almere.
1: Mm, zeker.
2: Dus dat thema is eigenlijk prominent aanwezig in ons repertoire van 20 juni.
1: Hoe vertaal je dat dan in de muziek?
2: Nou, ik weet niet, je hebt het programma, maar er zijn veel stukken die gaan over water. De Blauwe Donau.
4: Mm-hmm. Dat is een van de beroemdste stukken, denk ik wel, hè?
2: Ja. Maar we hebben ook een hele bijzondere symfonie. Dat is de Zuiderzee-symfonie. Nou, dat is
4: wat anders dan de Zuiderzee-ballade, hè?
2: Ja, dat is wat anders, ja. Heel anders.
4: Ja.
2: En dat is een beetje een vergeten symfonie die we, weer laten shinen.
4: Mm-hmm. Dus alles in het teken van het water.
2: En feest.
4: Ja.
2: Omdat Almere 50 jaar bestaat, hebben we ook een prachtig stuk van Marques, Danson. En dat is heel feestelijk en dat gaat...
1: Mexicaans, toch? Of niet?
2: Mexicaans, ja. Ze noemen het wel tweede volkslied van Mexico.
1: Ja, van Mexico. Ja. Kennis, ja, dat is mooi.
2: Ja. Ja.
4: Hoe lang gaat het duren, het concert?
2: Nou, ik denk dat we 2 uur bezig zijn, inclusief pauze.
3: Ja, inclusief pauze. Het is meestal de dopper, dat is de Zuiderzee-symfonie, is 1:40 volgens mij.
4: Mm-hmm.
3: Dat is voor de pauze en nog een klein stukje ervoor. Dus 3 kwartier ervoor en 3 kwartier daarna. Mm-hmm. Dan nog een half uurtje pauze ongeveer.
1: Ja. Het is natuurlijk in de goede reden, hè? Om 8 uur start het. Ja. Aan de Kerkgracht in Almere Haven. Is dat op voorhand dan al meteen uitverkocht ook? Of is dat toch nog lastig om dat gevuld te krijgen?
3: Het is nog niet uitverkocht. Hè?
1: Nee.
3: Dus mensen kunnen nog altijd kaarten kopen via de site.
1: Mm-hmm.
3: Kan het online, maar kunnen ook bij de ingang straks op zaterdag. We zijn nog niet uitverkocht. Maar het loopt wel goed. Ik ken niet precies het getal nog vanochtend. Ik kon penningmeester niet bereiken. Maar het gaat wel goed, denk ik.
1: Ja, het gaat de goede kant op.
3: En we hebben ook een koor dat meedoet. En we verwachten ook wel dat het koor, dat zijn 25 mensen, die nemen waarschijnlijk ook wel een aantal mensen mee. Dus de verkoop komt denk ik wel in orde.
4: Het is amuse-vocaal, dat kamervoort erbij.
3: Ja, klopt.
4: Ja, en wat het grote voordeel is natuurlijk ook, het weer zit wel redelijk mee.
3: Ja. Maar voetbal zit misschien tegen.
4: Ja, maar goed, dat is om 9:00 al afgelopen. En waarschijnlijk tegen 19:15 weet wel dat het weer niks wordt.
2: Nee, dan kan je beter naar de goede reden komen.
4: Ja, toch?
2: Want daar is ook een wereldpremière te horen.
4: Van Infinity?
2: Ja.
4: Ja. Wat is dat voor stuk?
2: Met het koor. Je moet erbij zijn om het te ervaren, denk ik.
4: Maar om een beetje de sfeer te geven?
2: Ja.
3: De mensen die het geschreven hebben zeiden dat het is een soort melancholisch stuk.
4: Ja.
3: En je moet het beste is om je ogen dicht te doen en dan voor jezelf te voelen wat je daarbij voelt. En misschien voel je ook wel water, denk ik dan, zou kunnen, want dat is het thema. Dus ik ben benieuwd hoe mensen dat vinden. En wat wel bijzonder is, dat we het koor ook erbij hebben. Dat is ook voor ons voor de eerste keer dat we daar mee samenwerken. Dus we zijn ook heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
4: Mm-hmm.
3: En morgenavond hebben we nog een generale repetitie met ze. Dus,
4: met iedereen is dat dan?
2: Met het koor ook.
3: Ja.
4: Jullie zijn er ook klaar voor? Het orkest is er ook klaar voor?
2: Zo goed als, zeggen we dan.
1: Waar zit het hem dat dan in, dat je zegt zo goed als?
2: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
1: Ja. Noem eens wat van die i'tjes. Of de puntjes.
2: Nou, zelf speel ik viool. En daar zitten dan toch wel loopjes in die heel snel gaan en heel mooi en vloeiend moeten.
1: Mm.
2: Dus ja, die moet je gewoon 92 keer spelen. En dan wordt het steeds beter.
1: Ja, dan maak je het je eigen eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat hoop ik altijd. Ja.
0: Het is zo'n concert over 50 jaar Almere. Wordt er dan ook nog wat over historie verteld? Of is het alleen maar muziek? Ik kan me voorstellen dat er een beetje bij mooie muziek een beetje weggemijmerd wordt over de afgelopen 50 jaar.
3: Nou, het is de Letitia, dat is degene die, presenteert die dag, die avond. En zij zal denk ik wel wat aandacht besteden aan 50 jaar Almere, maar het is niet het hoofdthema. Mm-hmm. Het is meer omdat we... Infinity is eigenlijk ontstaan als met het idee om dat tijdens het 50 Almere bestaan een keer uit te voeren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om het ook daarmee mee te nemen. En voor degene die het gecomponeerd hebben, is het ook de eerste keer dat het ook werkelijk uitgevoerd wordt.
0: Ja.
3: Dat is wel leuk. En ze zijn ook al een paar keer bij ons geweest om samen te repeteren. En dat gaat heel goed. Het is niet heel ingewikkeld stuk voor ons. Maar het klinkt wel heel bijzonder.
0: Is dit nou eigenlijk niet een concert wat gewoon op het open water plaats moet vinden? Op het weerwater bijvoorbeeld? Of zo, in een van de pontons of zo?
1: Ja, prachtig. Ja. Met mooie uitzicht.
2: Maar dan wordt de contributie voor ons allemaal wel heel erg hoog.
1: Ja, maar dan kan de gemeente... Dat is 50 jaar Almere, jongens. Kom op.
3: Ja, subsidie. Ja.
1: Er worden wel subsidies verstrekt. Dat ik, dat kun je volgens mij mooier besteden.
3: Ja.
2: Wie weet, als er mensen van het stadhuis, van ons gemeenteapparaat aanwezig zijn, dat ze denken, dat moet nog een keer.
0: Ja.
2: En van herkansing krijgen op het water.
1: Nou, als 100 jaar bestaat.
2: Idee.
1: Ja? 100 jaar bestaat. Kun je...
2: Dat is toch... Het zou ook kunnen.
1: Dat zou ook kunnen, ja.
2: Maar dan is Infinity inmiddels niet meer de wereldpremière.
1: Nee,
2: die we zaterdag wel hebben.
1: Dat is inderdaad zo. Ja, goed.
0: Mochten mensen nog kaarten willen hebben, kopen, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ze kunnen op onze site terecht, van het Almeers Orkest. Dan krijg je ook 2 euro korting. En aan de zaal op de avond zelf.
0: Hetalmeersorkest.nl is dat, hè?
2: Ja,
3: exact.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wat moet Toi Toi Toi, is dat gebruikelijk bij jullie of gewoon succes?
2: Allebei.
0: Toi Toi Toi en succes dan.
3: Dank je wel.
5: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 2:30, goedemiddag. Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als reactie op het coalitieakkoord. In het akkoord staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouder streeft naar akoestische sensitiviteit. Beoogd SGP-wethouder Tunis Hoekstra zegt dat dit betrekking heeft op de te luide muziek in het park. Het is aan het nieuwe college hoe hierop te moeten handhaven, aldus de SGP'er. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2:00 in De Valk, een straat bij winkelcentrum Palazzo. Er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden van het incident.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het droog en vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buitenplannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 6 of 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af tot 12 of 13 graden en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten.
13: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt een controle op de A6 bij de Hollandse Bruggenstad vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 43,8. En er wordt ook gecontroleerd nu in Almere op de Godendreef.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Nile Rodgers, die verzond het gitaarriffje, werd er wereldberoemd mee. Vele platen daarna die hebben het allemaal nog een keertje gekopieerd. Je hoorde hem met zijn bandje Chic en Le Freak.
1: Ja, en onze makelaar is weer in de herberg. Wie naar Tiesinga, wie naar Goedemiddag. Je staat er niet aan. Ja, daar ben je.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij bent, ben je ook aankoopmakelaar?
2: Jazeker.
1: Oh ja, wat is het verschil tussen de makelaar zoals je die in je hoofd hebt als je het over een makelaar hebt en een aankoopmakelaar?
2: Nou, de verkoopmakelaar, zoals de meeste mensen de makelaar kennen, behartigt de belangen van de verkoper. Maar als je aankoopmakelaar bent, dan behartig je de belangen van de koper. Of de potentiële koper. En ja, die begeleid je met de belangrijkste aankoop uit hun leven. En daarmee neem je een heleboel zorgen weg. Je begeleidt het van A tot Z. Op juridisch vlak, bouwkundig vlak. Nou, eigenlijk alles wat je kan bedenken, daar begeleid je de koper in. En dat zie je eigenlijk in bepaalde regio's. Is het heel gebruikelijk en gaat er eigenlijk altijd een aankoopmakelaar mee. Dat is hier niet altijd zo. Maar je ziet het wel steeds meer gebeuren. Omdat een aankoopmakelaar toch echt wel iets voor je kan betekenen.
1: Ja, stel nou dat ik bijvoorbeeld een heel specifiek huis zoek en kan het niet vinden, dan zou ik bijvoorbeeld een aankoopmakelaar kunnen inhuren.
2: Dat kan voor een specifiek huis, maar dat kan voor elk huis.
1: Oh.
2: Omdat je als leek eigenlijk niet elke dag een woning koopt.
1: Nee.
2: Is het heel goed om je te laten begeleiden en te laten voorlichten door een specialist.
1: Ja.
2: En dat zijn wij als makelaar. Daarnaast, als mensen nog niet precies weten wat ze nou zoeken, kun je ook gerichte vragen stellen van om tot een goede keus te komen. Want het is wel iets wat je de rest van je leven of een groot deel van je leven beïnvloedt, zeg maar.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat kan. Vaak weten wij als makelaars natuurlijk ook eerder al of een woning te koop komt. We hebben ook woningen in de stille verkoop. Daar hebben we het al eens een keertje over gehad.
1: Ja, klopt.
2: Ook daarmee zou je mensen kunnen helpen. Dan kan je natuurlijk niet meer de rol van aankoopmakelaar vervullen, want je kan maar één pet op hebben. Je bent of de verkoopmakelaar of de aankoopmakelaar.
0: Nee, je kan niet allebei zijn. Natuurlijk.
2: Je kan nooit allebei zijn.
1: Nee. Want als ik nou een specifiek huis zoek en ik heb jou als aankoopmakelaar en je hebt toevallig in je portefeuille een woning die precies aan die vraag voldoet, dan mag je dus als aankoopmakelaar niet die eigen woning aanbieden.
2: Ik mag hem wel aanbieden, maar ik kan niet de mensen begeleiden in de rol van de aankoop. Want ik behartig dan de belangen van de verkoper.
1: Oh, zo ja.
2: Dus dan moeten ze of een andere aankoopmakelaar meenemen of het zelf doen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat kan.
1: Maar dat kan natuurlijk ook nog, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Wat is nou een van de dingen waar je als leekkoper, zeg maar, zo overheen kijkt? Wat eigenlijk heel veel
1: dat je denkt, had nou maar een aankoopmakelaar.
0: Ja, maken. Waar je dan zo'n aankoopmakelaar voor nodig hebt.
2: Nou ja, nu is het in de krapte van de markt is er natuurlijk vaak bieden van af. En er moeten geboden worden. Dat is best lastig om daarin een keuze te maken. We hebben natuurlijk een grote database ook waar we over beschikken. Dus we kunnen mensen goed vertellen wat er in de buurt recentelijk verkocht is en tegen welke prijzen. Dus dat je ook een advies kan geven over het bedrag wat je kunt bieden. Of je daarmee natuurlijk hebt, is natuurlijk de vraag. Want dat weet je niet wat een ander doet.
1: Nee, dat weet je nou.
2: Maar ook bijvoorbeeld, ik heb recent nog een jonger stel begeleid. Die van eigenlijk nog nooit een woning hadden aangekocht. En die hebben wel een eigen woning. En dus ook beschikken ook over eigen geld. Zij wilden een bod doen onder voorbehoud van financiering. Maar dan moet je ook aangeven, wil je dat voorbehoud voor het gehele bedrag? Of neem je dat voorbehoud voor een deel van het bedrag op? Zij hebben eigen geld vanuit de verkoop van hun eigen huis. Dus zij hoefden niet het hele bedrag te financieren.
1: Oh ja.
2: Dat wisten ze niet, want ze wisten niet wat dat betekende, wat daar stond.
1: Oh.
2: Dat heb ik uitgelegd en aangegeven van, doe een bod onder voorbehoud van financiering, maar tegen een lager bedrag, want je hoeft ook minder te lenen, want je hebt eigen geld.
1: Ja.
2: Daarmee betekende het dat ze de woning hebben gekregen, ondanks dat er een andere bieding hoger was.
1: Ja, omdat het geeft de verkopende partij meer zekerheid.
2: Ja. En die partij die hoger had geboden, moest het hele bedrag financieren. Dus daarmee een groot risico.
1: Ja.
2: En omdat als ik die tip niet had gegeven of als ik ze niet had begeleid, hadden ze die woning dus niet kunnen kopen.
1: Nee.
0: Ja.
2: Dus
1: die zijn jou eeuwig dankbaar?
2: Dat hoop ik wel.
1: Als ze daar met plezier gaan wonen.
2: Ja, dat is wel.
1: En hoe zit het dan qua courtage-achtige constructie? Want als jij een huis voor mij verkoopt, dan spreken wij iets af dat je daar gewoon 2% over krijgt. Of 1%, weet ik het. Een percentage.
2: Een percentage, ja.
1: Hoe zit dat? Is dat bij een aankoop dan gewoon een vast bedrag?
2: Dat kan verschillend. Kan in de vorm van een courtage. Het kan een vast bedrag. Het kan per bezichtiging, want tegenwoordig moet je vaker een woning bekijken. Of dat mensen eerst alleen de woning bekijken. Vinden ze het wat dat ik de tweede keer meega, als daar überhaupt tijd voor is? Dat je het dan per bezichtiging afspreekt en dan een vast bedrag. Dat is, hangt er van af welke diensten je allemaal afneemt, de afstand. Ik doe eigenlijk alleen aankopen in mijn eigen regio. Want ik weet het beste in mijn eigen regio wat er speelt, welke plannen er zijn bij gemeenten. Want een heleboel mensen weten dat natuurlijk ook niet. Hè? Wordt hier een school gebouwd? Komt er een nieuwbouwcomplex?
0: Oh ja. Wordt
2: er door Defensie iets opgezet? Hè? Ja. Zoals in Zeewolde, zijn er plannen voor? Dat weet ik in mijn eigen gebied, maar dat weet ik niet in Limburg.
1: Nee.
2: Ik vind dat ik een betere aankoopmakelaar ben in mijn eigen gebied dan in een andere plaats.
1: Ja, klinkt logisch ook natuurlijk eigenlijk. Hè?
2: Ja.
1: Maar goed, dus, je zou kunnen zeggen, ik ruik geld, kan mij uitschelen. Ik ga gewoon lekker naar Limburg en doe maar wat.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk, dan neem je het ook niet serieus.
2: Nee, precies. En dan is de afstand te groot en wordt het bedrag ook veel te hoog.
1: Ja, dat je dan, maar als koper ben je dus eigenlijk, als je een aankoopmakelaar in de arm neemt, betaal je dus eigenlijk aan die aankoopmakelaar. Maar vervolgens betaal je ook een stukje courtage natuurlijk, omdat die andere woning in de verkoop staat. Althans, dat is voor de
2: verkooppartij.
1: Ja, ja, ja. Okay. Dus het enige wat je dan betaalt is jouw bedrag en dan de kostenkoper eventueel als het gaat om een bestaande woning.
2: Klopt. Ja,
1: ja, ja, oké. Okay, ja, ja. Kun je dat meefinancieren eigenlijk, wat een aankoopmakelaar kost?
2: Dat denk ik niet.
1: Oké.
2: Okay. Je kan het in ieder geval niet aftrekken van de belasting.
1: Oké.
2: Okay. Misschien dat je het mee kan financieren, dat zou misschien kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben geen hypotheekadviseur.
1: Nee, nee.
2: Maar ik verdien mijzelf eigenlijk altijd terug, zeg ik. In de zin, of in onderhandeling, of in heb je wel of niet de woning, zoals het laatste voorbeeld. En rust en begeleiding. Als je heel zenuwachtig wordt van het hele traject, want het is natuurlijk toch wel wat, ja, wat je aangaat. Het gaat om een hele hoop geld. Een stukje bouwkundige begeleiding. Of zelfs een bouwkundige keuring.
0: Juist dat soort dingen. Je weet niet waar je op moet letten. En je weet niet wat uiteindelijk valt onder de beroemde term verborgen gebreken.
2: Ja.
0: In hoeverre gaat dat eigenlijk?
2: Ja, dus daarin begeleid je de mensen.
0: Maar is het dan ook nodig om een aankoopmakelaar voor een nieuwbouwproject, zeg maar, te nemen? Want daar wordt alles toch geregeld? Hè? Daar heb je alles nieuw, schoon, klaar.
1: Het is gewoon een vrij op naamprijs.
2: Ja, maar daar zou ik in de opleveringsfase, daar zou ik wel een specialist meenemen.
0: Mm-hmm.
2: Om bijvoorbeeld de oplevering mee te laten kijken door een bouwkundige.
1: Ja, maar die heb ik toen een keer via NVM. Dan moet je ook geluk hebben met wie je krijgt. Hè? Want die man die wij hadden, die heeft al van een paar dingetjes heen gekeken, hoor.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, de blijft mensenwerk.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen, de grote lijn is zo dat je of Vereniging Eigen Huis of de NVM. Of er zijn verschillende partijen die daar mensen voor aanbieden.
0: Ja.
2: En die zien veel meer dan jij en ik.
1: Ja.
2: Want dat zijn bouwkundige experts.
1: Ja.
2: En die halen daar toch echt veel meer punten uit dan dat je dat zelf zou doen. Is dat zou ik altijd adviseren.
0: Dat is echt een opleverspecialist, zeg maar.
2: Absoluut.
0: Geen aankoopmakelaar, maar een opleverspecialist.
2: Een opleverspecialist.
1: Je moet ook altijd zorgen dat je natuurlijk een klein percentage apart hebt bij de notaris. Dat als alle gebreken opgelost zijn, dat dan pas betaald wordt.
2: Ja.
1: Hebben ze ook een
2: Alleen als leek zie je niet altijd dat nou een gebrek is. Of niet een goede oplevering.
1: Ja.
2: Of niet zoals je in het bestek stond.
1: Ja, ja, precies. Nou, als het raam niet open gaat of dicht, dan weet je dat zit.
2: Ja,
1: niet goed,
2: maar er zijn soms.
0: Als überhaupt een raam zit wat open houdt, dat dicht gaat moeten zijn.
1: Maar wat vind je nou leuker? Is het werk als aankoopmakelaar leuker dan? Of als verkoopmakelaar?
2: Ik vind de afwisseling van mijn werk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat verkoopmakelaar misschien makkelijker is soms. Sneller, laat ik het zo zeggen. Of hoeft dat
2: ligt
0: in
2: er
0: deze
2: helemaal
0: tijden.
2: Aan wat je. Ja, dat ligt er dus aan wat je verkoopt.
1: Ja.
2: Als het een rijtjeswoning is tot 4 ton. Ja, dat gaat heel snel, hè. Maar als het een hele grote bungalow is van 1 miljoen.
1: Ja.
2: Of meer.
1: Ja.
2: Daar is weer hele andere specialisme voor van toepassing.
0: Ja, ook heel andere mensen voor natuurlijk.
2: Ja, ook. Dus dat is een ander publiek.
0: Je moet eigenlijk
2: publiek.
0: Ook vrij snel inschatten wat voor publiek, wat voor vleesje in de Kuip hebt, zeg maar.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Wat dat betreft hebben we onderhand best wel wat mensenkennis opgedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk hartstikke leuk van je vak.
1: Zit je er toch wel eens naast ook?
2: Qua?
1: Dat je nou je zegt, ik heb een hoop mensenkennis opgedaan. Heb je nou ook wel eens toch even doorgehakt, toch anders ingeschat?
2: Soms, maar over het algemeen, zeg maar, om de buik moet ik, daar luister ik meestal naar. En dat is meestal, klopt dat.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Met name ook van, je kan mensen niet direct in de portemonnee kijken. Dus je moet ongeveer wel een beetje weten waar ze heen willen.
2: Ja.
0: En wat ze er voor over hebben.
2: Maar goed, als mensen komen kijken bij een vraagprijs van 1 miljoen... dan mag je aannemen dat ze daar toch wel iets van onderzoek naar hebben gedaan. Daar vraag ik ook naar.
1: Ja.
2: De meeste mensen in de huidige tijd gaan geen vrij nemen. Gaan er niet allemaal moeite doen om alleen maar nieuwsgierig te kijken in een woning.
1: Nee, die ze gaan goed voorbereid op pad.
2: Ja.
1: Ja, die hebben vaak al wat voorwerk gedaan. Die weten ongeveer hoeveel ze kunnen lenen.
2: Zeker, ja. Okay. Ja. Ja.
1: Nou, duidelijk leuk verhaal weer. Wie naar Tiesinga. Dank je, tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Waarom het WK je zomaar lijf in de weg zit.
1: Dit is Flevoland.
5: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
6: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen, met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje, jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een

0: verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. Er is 1 file in onze regio en die vind je op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord-West een kleine 5 minuten oponthoud. Dan is er ook een flitser gezien op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij de Hollandse Brug moet je opletten. Bij hectometerpaal 43,5. Een bijzonder goedemiddag. Welkom bij het muziekprogramma van Omroep Flevoland. Dat heet Flevoland Muziekland. En ik begin zo meteen met de Pasadena's en de Tributes.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik heb een pijn.
7: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

Doe het maar gewoon nu. Dat is eigenlijk de boodschap van dit liedje van Chef Special. If not now, then when. En de Pasadena's ervoor en Tribute. Het is 12 over 2 geworden. Goedemiddag, welkom bij het programma Flevoland Muziekland. Het is vandaag dinsdag 16 juni. En het is een feestdag vandaag voor heel veel haringliefhebbers. Want ik heb net gehoord dat de Hollandse Nieuwe weer is aangekomen. Traditioneel op Scheveningen. Daar zijn heel veel liefhebbers al lekker aan het smikkelen en aan het smullen. Hij is weer lekker vet, heb ik al gehoord, die Hollandse Nieuwe. Dus als jij zo'n echte liefhebber bent, dan zou ik zeggen, stap lekker de auto in. Rijd richting Scheveningen. Of als je nog even geduld hebt, vanaf morgen ligt die Hollandse Nieuwe ook in de verschillende viswinkels in Flevoland. Nu wil ik in dit programma een klein onderzoekje doen over die Hollandse Nieuwe, die haring dus. Ik vraag hem namelijk af hoe jij die eet. Doe je dat überhaupt niet omdat je het heel smerig vindt? Of je vindt het wel heel lekker en je eet het dan gesneden met een uitje erbij. Misschien een augurkje er nog ook bij. Of ben je echt zo'n traditionele Hollander dat je het gewoon uit het staartje eet? Hoe heet jij of eet jij die Hollandse Nieuwe? Ik ben heel benieuwd hoe Flevoland dat doet. Doe je dat helemaal niet, die haring eten? Doe je dat gesneden in stukjes met van alles erbij of traditioneel aan de staart? Ik hoor graag van je. Je kunt mij deze middag weer bereiken op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Jouw appje komt dan rechtstreeks hier in de studio uit. Draai ik natuurlijk ook een toepasselijk liedje. Only Wanna Be With You, gezongen door Hoodie en The Blowfish.

0: Hij houdt wel van een borreltje, die Shaboozy. En hij maakt er ook nog eens een liedje over. A Bar Song Tipsy. En daarvoor hoorde je Hoodie and the Blowfish. En Only Wanna Be With You. En dat liedje draaide ik speciaal omdat ik jou vraag hoe jij die Hollandse nieuwe gaat eten. Morgen dan is die weer te verkrijgen bij de verschillende viswinkels in Flevoland. En ja, ik vraag me dan af of jij het überhaupt eet. En als je het dan eet, doe je dat dan gesneden of traditioneel aan de staart? Ik heb al een berichtje binnen van Sietske. Zij stuurt, nee, ik eet ze niet. Ik zie ze liever zwemmen. Dus Sietske heeft in ieder geval van zich laten horen. Maar hoe eet jij die Hollandse nieuwe? 0320 28 50 50. Nou, nu ik je toch aan de lijn heb, Marlou, wil ik het ook wel even van jou weten. Goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag, Joni.
0: Hé, hey, hoe eet jij je Hollandse nieuwe?
1: Geen.
0: Niet? Ook al niet?
1: Nee.
0: Oké, dus ik heb nu twee berichten binnengekregen tot nu toe van mensen die het dus helemaal niet eten. Ja, ik heb toch het idee dat het steeds minder populair wordt, hoor, dat visje.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, ja, ik hoor ook steeds minder mensen in mijn omgeving erover.
1: Oké.
0: Maar wat eet jij dan wel graag voor visje, Marlou?
1: Kabeljauwtje.
0: Oh, ja. Kibbeling.
1: Ja, kibbeling. Ja. Dan mag ik niet voor mijn gezondheid. Dus liever niet.
0: Heel af en toe, dan mag je toch wel eens een beetje zondigen.
1: Ja, ja,
0: daarom. Nou ja, Marlou, dan hoop ik dat je geen chocola wint zometeen. Dat is helemaal niet goed voor de gezondheid natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Nou, hoop dat het dan een andere leuke prijs voor je is. Maar dat kan ik je alleen maar geven als je het goede antwoord weet natuurlijk. Want je hebt weer mee zitten puzzelen vanochtend.
1: Ja, ik heb op een houten dingen. Mm-hmm. Heb ik een zwarte en een rode lijn gezien.
0: Een zwarte en een rode lijn. Ja, ik zie een foto van een bus en een fietspad. Heb jij die ook gezien vanochtend?
1: Ja, maar daar heb ik niks op gevonden. Ik zag door die fietsers.
0: Ja.
1: Aan de rechterkant een streepje zwart en een streepje. Maar misschien heb ik het twee keren ingevuld, hoor. Dat kan ook.
0: Zal ik even kijken wat jij vanochtend hebt ingevuld?
1: Ja.
0: Op het via de website. Nou, je hebt, even kijken. Oh, dat op de bus, daar zit een verschil. Je ziet daar namelijk de bus de 141. En dan staat er Kampen via Emmeloord op de ene foto. En op de andere foto staat Kampen Emmeloord. Daar zit het verschil in.
1: Oké, ja, maar sorry.
0: Nee, dat maakt niet. Het is zo vroeg dat je dat hebt ingevuld. Dat kun je ook niet allemaal onthouden. Maar ik zie dat je het gewoon goed hebt gezien uiteindelijk. Dus gefeliciteerd.
1: Ja,
0: we gaan door naar de volgende ronde. Je weet een beetje hoe het werkt, hè?
1: Ja hoor.
0: Nou, zeg het dan maar.
1: Draaien of
0: zo? Ja, het Rad van Fortuin staat naast me.
1: Nou, draai maar met een harde vlieg.
0: En wil je dan links of rechtsom? Doe maar rechtsom.
1: Doe maar rechtsom.
0: Ja, aan die kant stond het al. Ja. Wat heb je allemaal voor prijzen binnengekregen?
1: Dat weet ik niet meer, jongen. Dat is wel meer dan een jaar geleden.
0: Oh, nee, dat kun je dan ook niet onthouden. Nee, dat snap ik. Het rad is een beetje ongelukkig stil gaan staan. Namelijk precies tussen twee partjes in. Dus ik laat jou kiezen. Ga je voor een rood partje of een wit partje?
1: Nou, doe maar wit.
0: Wit? Oké.
1: Ja.
0: Oh! Ja, je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Maar waar je dan uit kunt kiezen, ik heb geen idee eigenlijk. Heb je nog wensen?
1: Nee, eigenlijk niet, Jordi.
0: Ik heb een rugtas, of een keukenschort, of een puzzelboekje.
1: Nou, doe maar dan de rugtas.
0: De rugtas, nou! Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Die komt aan jouw kant op, die sturen we op richting Almere. En dan kun je de boodschapjes doen met de Omroep Flevoland rugtas.
1: Ja, dat is prima.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ik ben net boodschappen aan het doen.
0: Oh, nou, zo snel is die niet bij, helaas. Maar de volgende keer kun je hem gebruiken.
1: Dat is goed.
0: Oké.
1: Okay, ik word teruggebeld.
0: Je wordt nog even teruggebeld voor je adres, inderdaad.
1: Heel goed. Dankjewel. Dankjewel, Jordi. Tot de volgende keer weer. Doei.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 2:30, goedemiddag. Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk... die zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als reactie op het coalitieakkoord. In het akkoord staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders... streeft naar akoestische sensitiviteit. Beoogd SGP-wethouder Tunis Hoekstra zegt dat dit betrekking heeft... op de te luide muziek in het park... Het is aan het nieuwe college hoe hierop moet worden gehandhaafd, aldus de SGP'er. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2:00 in De Valk, dat is een straat bij winkelcentrum Palazzo. Er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden van het incident. En tot zover een kort overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het droog en vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buitenplannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 6 of 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig, rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af tot 12 of 13 graden en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten.
13: Dan kijk ik naar de files in Flevoland. En de ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. Maar let wel op je snelheid, want er wordt geflitst op de A6 Muidenberg-Lelystad... bij de Hollandse bruggencontrole, bij hectometerpaal 43,5. En ik wil nog heel graag van jou weten... of je morgen een Hollandse nieuwe gaat proeven bij de visboer. Of dat je denkt, nou, laat dat maar aan een ander over, want ik lust het niet. Je kunt nog op me reageren. Dat kun je doen door een appje te sturen. 0320 28 50 50.
15: Flevoland. Goedemiddag.
16: Flevoland Muziekland.
15: Jordi Bouw.

Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor lekker meezingen met André Hazes en Ik Meen Het. Nou, daar komt hij dan. De uitslag van het bevolkingsonderzoek. Want ik vertelde je het eerder deze uitzending dat die Hollandse Nieuwe weer is aangekomen in Scheveningen. Vanaf morgen is die Hollandse Nieuwe ook te proberen bij de verschillende vishandels in onze provincie. Sommige mensen zijn misschien wel zo gek om richting Scheveningen te gaan vandaag om daar het eerste visje te proeven. Nou, een goede reden om eens even te checken of Flevoland van haring houdt. Nou, ik vertelde je eerder al over Sietske. Die vertelde dat ze het niet lust en dat ze eigenlijk die haringen liever ziet zwemmen. Dat geldt ook voor Marlou. Ik sprak haar natuurlijk met het spelletje eerder deze uitzending. En zij lust het ook niet. Eigenlijk de enige vis die ze lust is een kabeljauwtje. Krijg ik een berichtje binnen van Sandra. Die eet het dan weer gesneden met een uitje erbij. En Peter laat weten dat hij het op een broodje doet. En dan heb ik hier nog een berichtje van Wil. Ze is gek op haring. En ze doet dat dan fijn snijden met een uitje erop. En daar geniet ze ontzettend van. Ze gaat morgen richting de viswinkel. Dankjewel Wil voor jouw reactie. En als ik het dan zo eventjes bekijk, blijkt toch echt wel dat het grootste gedeelte van onze provincie haring lust. En het dus ook gaat eten. 3 van de 5 mensen. Nou, hoe betrouwbaar wil je het hebben? Als je morgen een visje gaat halen, eet smakelijk. Ik sla je er over. Dit is

Ik denk dat de meeste mensen zich er wel in kunnen herkennen. We zijn allemaal jong en dom geweest. Tino Martin met zijn nieuwste hoorde je, Jong en Dom. En daarvoor een klassieker van Ray Charles en Hit the Road Jack. En draai ik nu een liedje van een zangeres die eigenlijk net uit een wekenlange coma is ontwaakt. Het gaat gelukkig weer wat beter met haar, maar ze is nog steeds hartstikke ziek. Dus heel veel beterschap voor Bonnie Tyler, want daar heb ik het over. Dit liedje nam ze op met Shakin' Stevens. Rocking Good Way.

Het is de dinsdagmiddag van Flevoland. En later vanmiddag dan krijg je een antwoord op de vraag waarom er geen spek zit in spekkoek. Waarom heet dat dan überhaupt spekkoek, die Indonesische specialiteit? Daar krijg je in Studio Flevoland zo meteen een antwoord op. Maar natuurlijk ga ik eerst wat muziek draaien voor je. Zo hoor je Shakira en Zoo. En eerst Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK je zomaar lijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
8: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
7: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Organisatoren van evenementen in het Wilhelminapark op Urk die zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als reactie op het coalitieakkoord. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2 uur in De Valk. Dat is een straat bij winkelcentrum Palazzo.

0: over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer, droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 files in onze regio. Eén daarvan op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo ook 5 minuten vertraging daar. En er is een flitser op de A6 Muidenberg-Lelystad bij de Hollandse Brug bij hectometerpaal 43,5.
3: Vanuit de knalrode... Ben ik nou wel te horen? Oh ja, dat was iets met mijn microfoon. Natuurlijk, iedere dag. Daar staan we bekend op inmiddels.
0: Het is ook alweer komisch.
3: Ja, ongeveer studio microfoonloos. We gaan beginnen met Studio Flevoland. Zometeen aandacht voor een reunie in het kader van 50 jaar Almere. Misschien ben je wel bekend met de Roefelraad. Dat was een raad met allerlei kinderen die allerlei leuke dingen wilden bedenken voor de stad en dat ook mochten doen. En daar is dan die reunie van. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ed Sheeran en The Galway Girl. Het is zover.
1: Ja, wat is er dan?
0: We zijn begonnen.
1: Oh, ik dacht iets heel bijzonders of zo.
0: Nou ja, wij zijn gek op eten en drinken.
1: Ja.
0: Dat weet iedereen wel inmiddels. Afgelopen vrijdag hebben we nog limoncello geproefd.
1: Ja.
0: Dat was dat op de vrijdag.
1: En van die gesuikerde druiven hebben we ook gegeten.
0: Ja. Ook lekker. Nou, vandaag gaan we spekkoek eten.
1: Ik verheug me daar al zo erg op. Ja. Want jij had daar een vraag over.
0: Ja, waarom heet dat eigenlijk spekkoek, terwijl er helemaal geen spek in zit?
1: Ja.
0: Dat is toch raar dat je het dan zo noemt? Nou, er is wel een verklaring voor. En wat die verklaring is, ja, dat hoor je over een half uur in dit programma.
1: Ja, in O zit dat zo. En heb jij zelf een brandende vraag die je graag beantwoord wil zien? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt even een appje sturen. 0320 28 50 50. Wat wil jij weten?

0: Een paar jaar geleden had ik heel veel geluk en kon ik bij het concert zijn van Coldplay in de Johan Cruijff Arena.
1: Noem het maar geluk, ja.
0: Het was heel veel geluk. Ja, we zaten op de achterste rij, maar dat maakte helemaal niets uit. Ze maakten er echt een feestje van. En het liedje Kloks speelden ze natuurlijk ook daar.
1: Jarenlang dachten Almeerse kinderen mee over hun stad, van speelplekken tot voorzieningen voor jongeren. En dat deden ze omdat ze lid waren van de Roefelraad.
0: Ja, en Valerie Bos was zelf als kind lid van die Roefelraad en organiseert nu een reunie voor oud-Roefelraadsleden. En ze is hier bij ons. En ook aangeschoven is Alex Boonstra. Hij werkt als jongerenwerker voor welzijnsstichting De Schoor. En was de oprichter van die Roefelraad. Goedemiddag, Alex.
2: Valerie. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Valerie, om bij jou te beginnen. Ja, dat klinkt een beetje, de Roefelraad, als iets uit een kinderboek. Hè? Die naam. Weet jij überhaupt hoe die naam ontstaan is, Roefelraad?
3: Nou, wat ik heb begrepen uit de overlevering, maar dan mag Alex me zo corrigeren, is het eigenlijk een soort van scouting-term die ook veel gebruikt werd. Het betekent eigenlijk snuffelen. Oh. En dus snuffel je aan je eigen stad in dit geval. En kijk je wat kun je bijdragen en leren. En leer je eigenlijk van jongs af aan meepraten in jouw stad.
1: Ja, Alex, hoe is dat idee zo ontstaan?
2: Vanuit de Roefeldag was een fenomeen. Dat dook opeens op in Nederland. In verschillende plaatsen konden kinderen dingen doen die normaal alleen volwassenen doen. Dus politieagent zijn, trouwen. En dat heette dus Roefeldag. En die Roefel, dat woord dat inspireerde, betekent inderdaad snuffelen. Het komt uit Vlaanderen. Het is een Belgische term. Ja. Van ontdekken, snuffelen. En dat is eigenlijk ook wel de kern van de Roefelraad. Hè. Dus niet pretentieus een gemeenteraad, maar een raad waarin kinderen dingen ontdekken, snuffelen, leren.
1: Ja. Valerie, jij zat er zelf al in toen je een jaar of 7, 8 was.
3: Ja.
1: Enorm wijsneusje, denk ik dan.
3: Zeker.
1: Dat waren best wel. Ik ken de Roefelraad ook nog van vroeger. Er waren best wel kinderen die, die wisten waar ze voor stonden.
3: Ja, dus je werd geselecteerd of verkozen op jouw basisschool. En daarmee vertegenwoordigde jij dan een stadsdeel van Almere. In mijn geval was dat vanaf de basisschool De Vedelaar. Muziekwijk, die school bestaat helaas niet meer. Ik mocht dan mijn stukje Almere, zeg maar, vertegenwoordigen. Ja, wat wist ik toen van de wereld? Nou, weinig. Maar ik had wel een mening. En ik denk dat het heel sterk is als je als kind leert je mening ook te vormen en uit te spreken vooral. En dat heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Ja, zeker. Al heel vroeg is dat zaadje dus geplant.
0: Weet je nog een onderwerp wat je besproken hebt bij die raad?
3: Nou, ik zat natuurlijk door de foto's te kijken. En wat mij altijd is bijgebleven is dat we een soort hondenverwendag organiseerden om eigenlijk hondenpoepbordjes te onthullen. Dus in plaats van dat we een soort anti-campagne voerden tegen hondenpoep op straat, gingen we juist de honden in het zonnetje zetten. En dus de eigenaren. Dat was in een speeltuin. Ergens in Almere buiten of zo. En daar gingen we dan honden verwennen. En lanceerden we als het ware de bordjes waarop stond waar je wel of niet je hond mocht uitlaten. En niet in een speeltuin, want daar spelen kinderen. En dat was gewoon een hele leuke, ludieke manier om iets onder de aandacht te brengen. Ja, dat is mij altijd bijgebleven en heeft me in mijn werk gebracht, zeg maar. Dus ik denk dat dat een hele effectieve manier is geweest om mij enthousiast te krijgen. Ja,
1: ja, Alex, waren het al een beetje van in dat soort wilde ideeën wat die kinderen hadden? Wat kwam je allemaal tegen?
2: Ja, vaak waren het dingen waar kinderen zelf tegenaan liepen. Ze mochten zelf keuze maken voor welk onderwerp ze gingen. Hondenpoep was een van de favoriete onderwerpen gedurende de 15 jaar dat de Roefelraad heeft bestaan. En ook op verschillende manieren. Maar ook de droomspeelbus die nu nog steeds bestaat. Kinderen gaven aan dat ze woonden in een nieuwe wijk waar nog heel weinig was. Ze waren verhuisd van de ene wijk in Almere naar de andere door hun ouders. Maar er was heel weinig voor hun te doen. En daardoor is uiteindelijk het idee van een rijdende bus, een speelbus die op locaties kan komen waar niets is voor kinderen en waar kinderen bij elkaar brengt, ontstaan. Dus dat is een van de ideeën. Maar er zijn er heel veel. Kinderkompas.
0: Maar werd er dan ook gestemd van welke ideeën er dan zou worden uitgevoerd?
2: Ja, ja, ze gingen 2 dagen weg in een weekend. In een weekend bedachten ze de plannen via een brainstorm. En vervolgens gingen ze daar een keuze uit maken. Mochten ze pleidooien houden voor ideeën die niet hoog scoorden. En uiteindelijk werd het dus op die manier gestemd. En altijd redelijk eensgezind. In die zin dat ze, als ze een keer gestemd hadden voor ideeën, dan gingen ze er ook allemaal mee aan de slag. Dat is anders in onze huidige politiek. Hè?
1: Ja, dan vind je gewoon iets stom wat de ander zegt vaak. Ja,
2: of gaat het belang van jouw partij of waar jij voor staat boven het belang van een ander? En dat is wel echt het bijzondere van de Roeferaad. Dat je dat eigenlijk, ja, dat je dat niet zag. Dat kinderen toch eensgezind waren en elkaar ook steunden. Ook al was het niet jouw idee.
1: Ja, en nou zijn heel veel oudleden inmiddels natuurlijk volwassen. Die komt ze waarschijnlijk nog wel in Almere tegen, want die zijn vaak heel actief. Valerie ook, hè, die is in Almere eigenlijk wel een beetje gebleven en heeft daar nu haar eigen campagnebureau. Denk je dat dit die Roeferaad ook bijgedragen heeft aan hoe mensen in het leven zijn gaan staan, dat je iets kan bijdragen aan je stad?
2: Dat is een goede vraag. Dat is een vraag die ik mezelf ook altijd al gesteld heb. Ik heb er ook wel met nu volwassenen over gehad. En het is net wat Valera zei van een zaadje planten. Kinderen doen dingen al vanuit een bepaalde interesse. Dus die interesse die was er al. Ze hebben daar in ieder geval geleerd dat je mening ertoe kan doen. Dat je als je mening hebt, dat je dan dat je daar ook wat mee kunt bereiken. Mm-hmm. En in hoeverre dat dan direct nu ook nog een bijdrage heeft en of ze participeren in de stad, dat durf ik niet te zeggen.
3: Maar als ik erop mag aanvullen, we weten, en ik ga ze niet bij naam en toenaam noemen, maar dat er veel deelnemers wethouder zijn geworden. Directeur van een basisschool of een maatschappelijke organisatie, culturele organisatie. Dus al die honderden namen van deelnemers is wel degelijk een substantieel deel van de kinderen nu volwassen en heeft een, nou, durf ik wel te zeggen, belangrijke functie voor Almere of Flevoland. Mm. En ja, dat heeft denk ik wel effect gehad.
2: Het heeft geholpen. Ja, zeker. Absoluut.
0: Dit jaar bestaat Almere natuurlijk 50 jaar. Daar kun je niet op de hoogte zijn, wil ik bijna zeggen. Want er zijn heel veel dingen in de stad. Ja. Precies. En Valerie, jij hebt ook iets georganiseerd vanwege dat 50-jarig bestaan. Namelijk een reunie van die Roeferaad. Wat staat er nu allemaal te gebeuren?
3: Morgen om 3:00 in Poppodium De Meester in Almere kun je als oud-deelnemer of geïnteresseerde, want er zijn ook ouders die het misschien wel leuk vinden om nog herinneringen op te halen, daar naartoe. En daar gaan we terugblikken. Maar we gaan ook vooruitblikken, want er zijn ook plannen in de stad om weer opnieuw met het thema iets te gaan doen. Als je daar nieuwsgierig naar bent, ben je ook welkom. Je mag je kinderen meenemen, die zijn ook welkom. We maken er een feestje van, het duurt tot 5:00. En ja, dit is echt bedoeld om na al die jaren weer een keer bij elkaar te komen. Misschien ontstaan er wel weer hele mooie nieuwe plannen voor bordjes en boekjes. En dan hoop ik mensen daar morgen te ontmoeten.
1: Ja, Alex, waar kijk jij naar uit?
2: Ja, die ontmoeting, ook oud-collega's die ik weer ga zien. En vooral ook misschien meer hoop dat het weer opgepakt wordt. Ik denk dat kinderparticipatie of jeugdparticipatie gewoon heel belangrijk.
1: Want het is gewoon wegbezuinigd uiteindelijk een keer.
2: Ja, het is wegbezuinigd. Ja. Ja, daar komt het op neer. En ik denk dat zonde is. Zeker in deze tijd waarin er genoeg redenen zijn om juist dat die gemeenschapszin, om daarmee aan de slag te gaan. En dat is toch wel de kern van zo'n Roeferaad.
0: Ja, nou, misschien komen er nieuwe plannen morgen op die reunie. Dank jullie wel voor de uitleg over die Roeferaad. Valerie Bos en Alex Boostra.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een bestelbus is vanmiddag in brand gevlogen op de Parkdreef in Lelystad. Een man is daarbij gewond geraakt en heeft ook brandwonden opgelopen. Onduidelijk is nog waardoor de bus in brand vloog. Omstanders en de brandweer hebben geprobeerd hem te blussen, maar de bestelbus was niet meer te redden. Organisatoren van de evenementen in het Wilhelminapark op Urk die zouden zich meer bewust moeten zijn van het geluid van de muziek. Dat zegt de grootste partij, de SGP, als reactie op het coalitieakkoord. In het akkoord staat dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders streeft naar akoestische sensitiviteit. Beoogd SGP-wethouder Tunis Hoekstra zegt dat dit betrekking heeft op de te luide muziek in het park. Het is aan het nieuwe college hoe hierop moet worden gehandhaafd, aldus de SGP'er. En bij appartementencomplex Lars in Lelystad is afgelopen nacht een explosie geweest. Het incident gebeurde rond 2 uur in De Valk. Dat is een straat bij winkelcentrum Palazzo. Er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden van dat incident. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het droog en vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buitenplannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 6 of 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af tot 12 of 13 graden en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten.
15: ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment, maar er wordt wel geflitst op de A6 vlakbij de Hollandse brug. Als je vanuit Muidenberg naar Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 43,5.
13: Waarom zit er nou geen spek in spekkoek? Ja, dat vragen wij ons af. Zometeen in Studio Flevoland krijgen we het antwoord.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: John Mayer en Waiting on the World to Change hoorde je na Toto en Stop Loving You.
1: Oh, zit dat zo? Ja, waar komen fruitvliegjes vandaan? Wat is het verschil tussen witte en bruine eieren? En kom je echt in Australië uit als je een enorm gat begint te graven? Hier bijvoorbeeld in Lelystad, helemaal naar beneden. Ja, we weten inmiddels hoe dat zit. Namelijk in onze rubriek O, zit dat zo?
0: Ja, daarin gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag zoeken we een antwoord op de vraag: waarom zit er nou geen spek in spekkoek? Nou, wie ons dat hopelijk heel goed kan uitleggen, dat is Ashley Steenbakker van de Ibu Spekkoek uit Almere. Ashley, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat is het nou eigenlijk, spekkoek?
2: Het is een cake, een kruidige cake. En het is een Indische cake eigenlijk, kruidige Indische cake, kort samengevat.
1: Ja. Ja. Omschrijf hem eens, hoe ziet hij eruit? Er zijn vast mensen die hem nog nooit hebben gezien. Ik kan het bijna niet voorstellen. Maar...
2: Ja, het is een laagjes cake, dus je bakt hem ook laag voor laag. Dat maakt hem natuurlijk ook redelijk arbeids- en vooral tijdsrovend. Want je bent eigenlijk ongeveer 2 uur bezig om zo'n spekkoek te bakken. Het heet koek, maar in principe is het een cake. En de naam inderdaad, dat is wel, roept wel veel vragen op zo nu en dan bij mensen. Van waar komt dan de naam spekkoek vandaan?
1: Ja, waar komt die spek in spekkoek vandaan dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn wel twee echt vooral gangbare verhalen die naar voren komen. En dan kijken jullie zo meteen aan waarbij jullie denken van joh... Dat vinden wij, denk ik, qua gevoel waar het beest vandaan komt. Het eerste is dan dat men het vroeger vond lijken op laagjes spek. Niet zozeer vlees, maar gewoon laagjes spek. Vandaar de naam spek.
1: Als een soort speklapje eigenlijk.
2: Speklapje, ja. Ja, klopt inderdaad. En de tweede oorsprong, geschiedenis is dan dat het afgeleid is van speculaas. Speculaaskoek. En eigenlijk is speculaas, dat heeft ook zijn origine in Nederlands-Indië. Nu is het Indonesië. Dat de Hollandse mannen missen toen de tijd de speculaas. En toen zijn eigenlijk de Indonesische vrouw de keuken ingedoken. En die hebben de spekkoek uitgevonden. Hm. Goed.
1: Ja, nou, zeg het tweede maar, verhaal welke van de twee. Klinkt plausibel eigenlijk wel, denk ik.
0: En ik zit nu te denken, spekkoek, het is vrij vet. Spek is vet, spekkoek. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, nou, hoe vet is het? Ja.
2: Dat zou ook kunnen. En het wordt ook bijvoorbeeld onder andere verkocht door slagers als bijproduct. En daar kan ook wel de verwarring ontstaan bij mensen. Dat zegt, bij een slager verkoopt allemaal vlees. Dus er zal ook wel spekkoek. Dat het daardoor ook die verwarring ontstaat.
1: Ja.
2: Of het vermoeden dat het daardoor spekkoek heet.
1: Ja, maar dus die Hollanders die misten... Misschien laten we dan van dat verhaal even uitgaan. Dat die Hollanders in Nederlands-Indië zaten... dachten, we missen die speculaasjes.
2: Ja, ja.
1: Dan is er in Nederlands-Indië iemand in de keuken gegaan. En dus dan denk ik... Nou, dan zit er in ieder geval kaneel in en suiker. Zijn dat de kruiden?
2: Suiker is een conserveringsmiddel. Ja. Een soort maken, et cetera. Maar het is een verzamelnaam, speculaas, van onder meer kaneel, nootmuskaat, kardemom, kruidnagel. Qua reuk heeft het natuurlijk heel veel affiniteit weer met pepernoot, of het heet weer kruidnoot, heet het officieel. Mm-hmm. Dus qua reuk, als je dan het ruikt, dan kun je zeggen van joh, ik ruik speculaas of ruik kruidnoot of pepernoten. Maar het is eigenlijk een verzamelnaam, speculaas, specerij of kruiden. Van wat ik net al zei, kaneel. Ja, daarom. Ja.
0: Maar kun je ook nog een beetje mixen dan met verschillende smaken?
2: Zeker, ja hoor. Dat doen wij ook. In principe heb je de originele variant. Dat is dan doen wij dan ook de originele speculaas, de bruine variant. En je hebt ook de tweede populaire smaak, wat ook al jarenlang. En dat is de pandan-versie. En de pandan, dat kennen veel mensen van de groenige kleur. En het is van de schroefpalm, is een blad. En dat wordt veelal in Zuidoost-Azië wordt het in desserts toegepast. En heeft een zoetige smaak. Het is wel een hele bijzondere ingrediënt. En dat mix je dan samen met de originele spekkoek. En dan krijg je de groene spekkoek. Dus veel mensen kennen ook misschien wellicht de groene spekkoek. De pandan spekkoek.
1: Hoeveel bak jij nou per dag?
2: Dat varieert, maar af en toe zit ik wel op 20, 25 kilo per dag. Ja.
1: Jee, hoeveel taarten zijn dat wel niet dan?
2: 25, 26, 27. Want ik bak hem ook wel vaak in grote porties. En ook wel kleinere varianten inderdaad. Dus,
1: Want waar zet jij al die spekkoek af?
2: Mensen kunnen het bij ons afhalen of online bestellen. We staan op evenementen, voornamelijk hier in Flevoland. Maar ook bij restaurants en dergelijke. Ook in Flevoland, in Almere. Daar zijn we. Zijn afnemers uit Amsterdam.
0: Nou, je hebt ook spekkoek meegenomen natuurlijk. Ja, oh, wat een verrassing.
1: Ik kan het zien. Het is dus de pandan van
2: de
1: pandan, hè?
2: Ja.
1: Nou, ja, allemaal kleine laagjes. Dus is het eigenlijk een soort gelig bovenlaagje. Dan groen, dan bruin. Dan groen, dan bruin. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 14 laagjes.
2: Het zijn 14 lagen, ja.
1: Ja, wow. Is dat een beetje wat het doorgaan?
2: Het zit tegen het boven het gemiddeld aan, inderdaad. Dus ze zijn het. Van nature uit, sommigen die bakken het echt 24 lagen. Ja, dan ben je wel 4,5 uur bezig met spekkoek.
0: Zou je nou ook een variant kunnen maken met spek, zodat het de naam eer aan doet? Een spekje erdoor.
2: Als je gaat voor thee of verhaal 1, dan zou je daar wel eer aan in doen. Maar ik weet niet of dat.
1: Nou, dan kan je het verkopen op Urk, want die hebben toch dat dikkoek.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Ook heel zoet. Heel zoet eten. En dan zit daar spek doorheen. En dan krijg je ook nog vanillesaus eroverheen.
2: Ja.
1: Ja. En heb je nou het idee dat je die spekkoek goed in de vingers hebt? Of kan je dat nog verder ontwikkelen? Je recept of
2: het originele recept is wel leidend. Hè? Dat is het recept van mijn oma, Ibu. Maar wij ontwikkelen wel nieuwe smaken en ook varianten. Dus eigenlijk het belevenis rondom spekkoek. Dus we hebben ook spekkoeksiroop, spekkoekijs wat we maken. Spekkoekchocolade. Dus we creëren wel echt een beleving aan. En we zien ook wel dat het steeds populairder wordt. Dus mensen komen ook wel vaak met de vraag van, joh, geven jullie bijvoorbeeld workshops? Hè? Want dat wordt nergens gegeven. En dat kan ook sinds kort bij ons. Dus mensen kunnen ook bij ons een workshop spekkoekbakken volgen.
0: Nou.
2: Dus,
1: maar kennen ze dit nog in Indonesië ook? Of het is gewoon echt iets in Nederlands-Indisch?
2: Ja, het is eigenlijk een fusion. Hè? Dus het is eigenlijk een Hollandse insteek. Gecombineerd met het Indische. Maar ga je nou naar Indonesië toe, dan vind je het vrijwel niet. Dan vind je wel Kue Lapis. Maar dit is echt een Europees of West-Europees georiënteerd product. En dat heeft natuurlijk te maken met bloem wat erin zit. En ga je nou naar Azië, voornamelijk Zuidoost-Azië, Indonesië, ja, dan vind je bijna geen brood. Ze zijn veel meer met bijvoorbeeld tapioca wordt daar voegd bij. Het is een heel ander soort stof, hè?
1: Ja.
2: Ingrediënt. En dat gebruiken wij bijvoorbeeld weer voor glutenvrije spekkoek. Maar dat gebruiken zij in dessert. Dus het heeft een hele andere structuur weer.
0: Nu ben jij de hele dag bezig, Ashley, met die spekkoeken. Dan hoor je wel eens van oliebollenbakkers dat ze geen oliebol meer kunnen zien op een gegeven moment. Heb jij dat niet?
2: Nee, ik heb er echt een plezier erin. Ja. Ook omdat mensen het ook ontdekken en heel blij van worden.
0: En dus, proeven, dat doe je ook nog steeds?
2: Dat wel, maar wel niet zo frequent als wat ik het vroeger deed, zeg maar.
0: Dus, nou, er is nog een stukje over wat je zelf hebt meegenomen.
2: Tuurlijk, die ga ik straks meester maken.
1: Ja, heel goed. Nou, wij hebben hier in ieder geval spekkoek gegeten. En de tip is, snij hem een beetje dunnig af. Kan je altijd nog kiezen om een tweede te kiezen nemen, denk
2: Zeker,
1: ik.
2: Ja, een ander smaakje.
1: Ja, heel goed. Dankjewel, Ashley Steenbakker van Ibu Spekkoek uit Almere.
2: Graag gedaan.
1: Oh, zit dat zo? Ja.

0: Donna Summer en The Bad Girls. Nou,
1: ja.
0: Was lekker, hè?
1: Ja, was lekker. Ja, we hebben hier, wij bedenken gewoon onderwerpen waarbij wij van alles kunnen eten en drinken natuurlijk. Want er is heel veel te eten en te drinken in de provincie. Dat maakt deze provincie ook wel heel mooi. We beginnen lichtelijk Bourgondische provincie te worden.
0: Ja, we moeten aan de lijn gaan doen, denk ik. Maar ja, dat wordt een beetje lastig.
1: Wie heeft de worstenbroodjes nodig als je ook gewoon spekkoek kan eten?
0: Simon Webb hoor je zo in dit programma. Eerst de Hollies en Bas Kamp.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK je zomerlijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Batavia, stad in Lelystad, maart vorig jaar.

0: En vanaf vandaag staan er tijdelijke verkeerslichten bij de afrit Emmeloord West op de A6. En die moeten opstoppingen voorkomen tijdens werkzaamheden bij het knooppunt Emmeloord. En dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland krijg je over een half uur.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan de ANWB in verkeersinformatie. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Korte vertraging, zo'n 5 minuten extra. En er is ook een flitser, die staat op de A6 bij de Hollandse Brug. Als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt. Hectometerpaaltje 43,5.
0: En in ons programma zometeen aandacht voor een nieuwe tentoonstelling op Schokland. Gemaakt door heel wat Flevolandse middelbare scholieren. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Cyril met Stumbling In. Ja, jij kijkt helemaal geen WK, hè?
1: Jawel.
0: Alleen Nederlands elftal.
1: Nou, ik zal je vertellen, ik heb gisteravond ook nog voetbal zitten kijken. En ik vond het nog leuk om te
0: was
1: zien.
0: Was het de wedstrijd van Kaapverdië?
1: Nee, dat was voor mij net iets te vroeg. Ik heb die wedstrijd daarna gekeken, België-Egypte.
0: Ja, dat was ook wel. Ja, ik ben eigenlijk heel erg tegen België.
1: Nou.
0: Ja.
1: Omdat ze de rode duivels eten?
0: Omdat ik gewoon het heel irritant zou vinden als België eerder wereldkampioen zou zijn dan Nederland. Want die Belgen waren tot een aantal jaar geleden helemaal niks. Dat sloeg helemaal nergens op. En dan ineens zijn ze goed aan het worden. En dan, nee, ik kan dat niet hebben als Nederlander.
1: Ik denk dat de meeste Nederlanders dat juist hebben met Duitsland. Er is toch ook altijd een beetje ruzie over.
0: Moet je nagaan. Ik heb liever dat Duitsland wereldkampioen wordt dan België. Nou, maar gewoon omdat die Belgen zo aardig zijn en zo lief. En dat je denkt, oh ja, het lijkt wel een beetje op Nederland en zo. Ja, dat kan ik niet hebben.
1: Nee, dus wat jou betreft België heel snel eruit.
0: Ja, dus ik vond het eigenlijk wel grappig dat het heel lang duurde voordat ze die 1-1 maakten.
1: Ja,
0: dat vond ik wel leuk. Maar Kaapverdië heb ik gisteren zitten kijken. Die speelde tegen Spanje. Denk je nou, potentiële wereldkampioen Spanje. Die hebben het gewoon op 0-0 weten te houden. Ja,
1: ongelooflijk.
0: Dat was echt een hartstikke toffe wedstrijd. En zo kan je er af en toe invallen, maar niet om 3 uur 's nachts, want dan slaap ik.

0: Don't You Forget About Me, gezongen door The Simple Minds.
1: In de Schokbetonschuur op Schokland wordt vrijdag de nieuwe tentoonstelling Jouw Ruum geopend. De expositie is gemaakt door 100 leerlingen van middelbare scholen uit Flevoland. En dat gebeurde allemaal onder begeleiding van twee professionele kunstenaars.
0: Bij ons in de studio zijn Bas Visser van Museum Schokland en kunstenaar Patrick Leichtenberg, die aan dat project heeft meegewerkt. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Dankjewel. Ja,
0: de tentoonstelling, Odeke zei het net, heet Jouw Ruum. En de hoofdvraag is, hoe wil jij herinnerd worden? Heb je daar zelf eigenlijk ook wel eens over nagedacht, Patrick? Als jij er dan straks niet meer bent, hoe je dan herinnerd wil worden?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik ben zelf audiovisueel kunstenaar, dus ik denk vaak dan in voornamelijk in de geluiden die ik achter zou willen laten. En ik denk dat dat wel een soort bizarre compositie mag worden.
1: Ja, ja, maar niet geluiden van jezelf. Dus dat je zucht of dat je hoest of dat je...
2: Ja, die gaan er zeker wel
1: in. Oh, die gaan er wel in dan, ja.
2: Dat kan er wel een rol in krijgen, ja.
3: Misschien dit item wel.
1: Ja, dat zou nog... Oh, dan worden wij onderdeel van jouw nagedachtenis. Nou, dat zou wel bijzonder zijn. Hoe zijn die jongeren nou aan de slag gegaan? Of heb je ze aan het werk gezet, Patrick?
2: We hebben eigenlijk op meerdere momenten op andere manieren de jongeren bevraagd. Ik ben zelf dus heel veel bezig met geluid, zoals ik zei. Dus op bepaalde momenten zijn we in klasse. Hebben we met allemaal kleine field recorders opnames gemaakt. Waarin eigenlijk de vraag centraal stond van... Oké, als iemand naar jou moet luisteren, wat wil je dan dat ze van jou horen? En daar hebben die jongeren allemaal opnames mee gemaakt.
3: Heel verrassend ook, wat er allemaal uitkwam.
2: Zeker, ja. Echt hele toffe verhalen over hele fantasiewerelden. Maar ook gewoon... het geluid van een fatbike die over het asfalt scheurt. En wat dat voor de jongeren vertelt eigenlijk. En die opnames ben ik nu aan het verwerken in de tentoonstelling. Maar met Stineke, de andere kunstenaar, zijn ze meer met die geluiden en een heleboel andere elementen van de jongeren elkaar gaan uitbeelden. Dus echt portretten van elkaar gaan maken op basis van die opnames en aantal elementen.
1: En ja. Terwijl ze elkaar misschien dan niet kenden, echt heel goed.
2: Nee, eigenlijk volledig anoniem haast. Dus ik kreeg gewoon echt een kistje van iemand die je niet kende. En daar moest je een portret van maken. Eigenlijk zoals op een archeologische wijze dat ook heel vaak gebeurt. Je doet een aantal invullingen, je maakt een aantal denkstappen. En die kunnen ook niet kloppen. Maar dat is wel op dat moment hoe jij gezien wordt.
0: Mm-hmm.
2: En hoe je de anderen karakteriseert.
3: Ja. En dus jongeren van de ene kant van Flevoland... die hadden op die manier contact met jongeren uit de andere kant van Flevoland.
2: Ja.
3: Dus dat leefde wel... interessante ontmoetingen op.
0: Ja, waarom is dit project er eigenlijk?
3: Ja, het is onderdeel van Ruum. Een soort van fantasiewoord betekent eigenlijk ruimte maken. Dit doen we samen als Museum Schokland met Jij met M en Museum Batavialand. En we constateerden eigenlijk dat er... we in musea zijn we heel goed voor de oudere bezoeker... en voor de hele jonge bezoekers, dus de basisschoolleerlingen... Maar voor de pubers is eigenlijk vrij weinig aandacht. En dat we weten ook nog niet zo goed hoe we daar ruimte voor kunnen maken. Dus ruimte binnen de musea, maar ook binnen Flevoland als geheel. Ben je als jongere creatief, waar kun je dan naartoe? En is er een podium voor mij? Dus het is een 4-jarig traject waar we heel veel daarover leren. En dit is het tweede jaar. Eigenlijk vorig jaar hebben we in Almere een mooie expo gemaakt. En nu op Schokland. Dus Patrick had al over archeologie. Ja, dat past natuurlijk hartstikke goed bij Schokland. Daar is de vraag de hele tijd van wat laten mensen na. Dus de jongeren zijn ook echt vanuit de collecties van de musea bezig met deze tentoonstelling.
1: Ja. Hoe was het eigenlijk om met zoveel leerlingen te werken? Heb je daar wel ervaring mee als kunstenaar, Patrick?
2: Ik geef zelf ook les op een kunstschool. Dus in dat opzicht ben ik enigszins wel gewend met grote groepen creatieve... Waar eigenlijk van alles kan gebeuren.
1: Maar ik kan me zo maar voorstellen dat als ze losgaan... dan gaan ze ook wel helemaal los als het lichtje gaat branden.
2: Ja, dat is wel spannend. Zeker ook wanneer ze zeggen, ik wil naar buiten, ik wil dit vangen... of ik wil op deze manier iets organiseren. Dan loop je toch soms wel tegen de muren van een schoolgebouw aan. En dan moet je loslaten of even remmen. Maar ik denk dat ik zoveel mogelijk heb kunnen loslaten.
0: Ja, en die leerlingen hebben dus heel veel mooie dingen gemaakt. En dat is allemaal vanaf vrijdag te zien in de schokbetonschuur op Schokland. Bas, heb je alles daar leeg moeten halen en zo en moeten vegen om het
3: krijgen? We zijn nog heel hard aan het werk, dus de komende avonden ook nog. Maar we hebben die schuur helemaal leeg gemaakt, klaargemaakt voor een expositie. Dus op loopafstand van Museum Schokland. Ja.
1: Ja. Patrick, wat denk je nou dat mensen voor beeld krijgen van jongeren als ze naar die tentoonstelling gaan? Want dat zegt natuurlijk echt heel wat over die jongeren.
2: Ik denk dat de jongeren de bezoeker heel erg uitdagen om juist constant van perspectief te wisselen. En niet één beeld te vormen over die jongeren. Maar misschien ervaren dat dingen vanuit een bepaald licht of vanuit een bepaalde hoek een heel ander beeld opleveren, terwijl het over hetzelfde gaat.
1: Ja. Dus die jongeren, die laten we dat geluid van die fatbike maar even aanhalen. Als je volwassen bent, denk je, dan heb je er weer een die hier voorbij scheurt. Maar die jongeren haalt er dus ontzettend veel plezier uit. Het betekent eigenlijk vrijheid waarschijnlijk voor diegene.
2: Exact wat de jongeren toen zeiden. Het gaat voor mij over vrijheid. En die nam daarnaast ook nog wat tikkende geluiden op staal op. En dat ging echt over de kooi die hij ook ervaarde in de plek waar hij was op dat moment. Dat soort verhalen die vertelt de jongeren aan je. Maar dat soort geluiden die kunnen voor iemand anders weer iets heel anders betekenen. En soms moet je dan daar vanuit die beide hoeken misschien naar kijken.
0: Ja, dus als je als ouder of als opa en oma je kind of kleinkind beter wil begrijpen, moet je eigenlijk naar die tentoonstelling komen, Bas.
3: Zeker, ja.
0: Die opening van die tentoonstelling is dus aankomende vrijdag vanaf 13:30. En tot wanneer is het dan ongeveer te zien?
3: Het is te zien vanaf 20 juni tot en met 12 september.
1: Ja. Ja. Nog één laatste vraag voor jullie alle twee dan. Wat voor geluid, Bas, zou jou typeren?
3: Oef, nou...
1: We hebben dit totaal niet voorbereid.
3: Een zucht?
1: Ja, en jij, Patrick?
2: Ja, is een beetje technisch, maar een zaagtandgolf.
1: Wat is dat?
2: Dat is een audiosignaal eigenlijk. Ja, en dat is vaak wat warmer. Je hebt sinustonen, dat zijn wat meer ronde golven. En zaagtanden
3: zijn
2: wat
3: harder. Synthesizers eigenlijk.
1: Ja, dus het is wel een geluid dat... dat eigenlijk, maar dan gelijkmatiger, denk ik dan.
2: Vaak warm. Ja.
1: En Jordi? Wat mag er van jou in zo'n schatkistje?
0: De klakson van mijn auto.
1: Oh.
0: Mag dat ook? Omdat ik zo vaak toeter.
1: Ja, ben je zo agressief in het verkeer? Of dat is dan weer het beeld wat ik heb, hè?
3: Daarom is hier zo rustig.
1: Ja. Nee, goed.
0: En jij? Dat wil ik ook van jou weten. Natuurlijk.
1: Nou, ik denk het spinnen van mijn kat.
3: Oh ja.
1: Ja. Dat vind
3: dat is ook
1: ik.
3: Goed.
1: Dan wil ik graag ook bewaren totdat hij er ook niet meer is straks. Moet ze even afkloppen, want anders roep ik weer van alles af. Maar dat gewoon het gevoel van thuis is dat een beetje.
3: Ja. Kom naar de expositie en denk erover na.
1: Heel goed. De opening van de tentoonstelling is dus aankomende vrijdag vanaf 13:30. Bas Visser van Schokland, van Museum Schokland en kunstenaar Patrick Leichtenberg. Dank jullie wel en heel veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij de twee jonge overvallers aan. Zij waren ten tijde van de overval slechts 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden eerder al veroordeeld tot voorwaardelijke straffen. Ook moeten zij contact houden met de jeugdreclassering. Er wordt steeds vaker afval gedumpt in het Zuigeplasbos in Lelystad. Boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer heeft er zijn handen vol aan. Daarnaast kost het de organisatie jaarlijks duizenden euro's om alles op te ruimen. Op plekken waar regelmatig afval wordt achtergelaten, wordt daarom gekeken naar extra toezicht en mogelijk ook cameratoezicht. Busmaatschappij Keolis moet een boete van 300.000 euro betalen aan de gemeente Almere. De vervoerder regelt het stadsvervoer in Almere. Maar in 2024 was er het hele jaar door te veel uitval van bussen. Oorzaak was voornamelijk een tekort aan personeel. Inmiddels heeft Keolis aan de gemeente laten weten dat er verbetermaatregelen zijn genomen. En ook de gemeente ziet nu een voorzichtig herstel. Het geld dat de boete oplevert wordt in de gemeentelijke spaarpot voor openbaar vervoer gestopt. En een bestelbus is vanmiddag in brand gevlogen op de Parkdreef in Lelystad. Een man is daarbij gewond geraakt en heeft daarbij brandwonden opgelopen. Onduidelijk is nog waardoor de bus in brand vloog. Omstanders en de brandweer hebben geprobeerd hem te blussen, maar de bestelbus was niet meer te redden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spanjaard. Hij werd in februari in Pernis ontvoerd. De aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het vechtsportevenement bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag. 5 mensen zijn aangehouden.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het droog en vanuit het westen komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind die van oost naar noord draait. Wie buitenplannen heeft, doet er verstandig aan zonnebrandcrème te gebruiken. Bij zonkracht 6 of 7 kan je vanmiddag binnen een kwartier verbranden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Rond 10 uur vanavond is het nog 17 graden. In de nacht koelt het af tot 12 of 13 graden en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenochtend is er veel bewolking en kan er een beetje regen vallen. In de Noordoostpolder is het waarschijnlijk wat natter dan in het zuiden van Flevoland. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en stijgt het kwik naar 21 of 22 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten.
11: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muidenberg langzaam rijdend verkeer over 7 kilometer. Een klein kwartier vertraging. Dan is er een afgesloten afrit op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad en Almere Haven. Daar staat namelijk een auto met pannen en daardoor kan niemand meer die oprit of die afrit af. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 7 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet. 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 6 minuten. Geflitst wordt er ook nog altijd. Het gebeurt op de Hollandse Brug of vlakbij de Hollandse Brug. Op de A6 als je van Muidenberg naar Lelystad rijdt. Daar staat hij bij hectometerpaaltje 43,5.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Split Ends. En dat spel je dan E-N-Z. Ook al zeg je ends. Dat was A Message to My Girl.
1: En daarvoor Bruno Mars en I Just Might.
0: En daarvoor, ik dacht, we moeten de tijd een beetje vol lullen. Dus ik dacht, waar moeten we het over? Jij zei, heb je nog iets leuks te vertellen?
1: Ja, jij maakt altijd heel veel bijzondere dingen mee. En hebt altijd goede verhalen daarover. En Flevoland vindt het leuk om te horen. Dus ik denk, wat heb je nu weer meegemaakt?
0: Ik maak echt helemaal niks mee. Mijn leven is gewoon één saaie sleur.
1: Nou. Ja. Zie je het als een sleur?
0: Nou, soms wel. Denk ik, nou, ik vind het vooral heel lastig als... ik heb wel eens van die dagen dat ik denk, ik ben nou 47. Mm-hmm. Wat heb ik nou helemaal bereikt in mijn leven? En dan kijk je naar vrienden of vriendinnen. Niet dat ik daar jaloers op ben dat die het anders hebben. Maar ik denk wel, ja, dat had ik misschien ook wel. Zo had mijn leven ook wel kunnen lopen misschien. Ja.
1: Nou, als je dan denkt van ja, als ik 10 jaar geleden die keuze had gemaakt, had ik misschien nu wel hier of daar gezeten qua werk, bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ik heb nooit een huis gekocht, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Want ik verdiende daar gewoon nooit genoeg voor. Ik heb heel lang bij een huis-aan-huisblad gewerkt. Nou, kan ik je vertellen, de CAO was daar niet al te best. Dus ik kon niet echt per se een huis in mijn eentje kopen daarvan. En elke keer dat ik wat meer ging verdienen, werden die huizen ook steeds duurder. Ja. Dus op dit moment kan ik ook geen huis kopen. Maar ja, vind ik dat nou heel erg? Nou, wat ik vervelend vind, is dat je eigenlijk een beetje opgesloten zit in de situatie waar je dan nu in zit. Ik woon wel prettig hoor, in mijn huurhuis. Maar ja, er is toch meer op de wereld dan dat huurhuis.
1: Tuurlijk, maar ja, kun je eigenlijk wel in je eentje een huis kopen? Überhaupt, zijn er plekken in Nederland waar dat lukt?
0: Nou, ik denk het wel. Een collega van ons die is helemaal naar Friesland uitgeweken.
1: Precies. Maar ja, je krijgt jouw Almere niet uit natuurlijk, hè?
0: Nou, lastig.
1: Ja.
0: Ja. Maar als, ja, soms denk ik wel eens, als we bij RTV Drenthe of zo hadden gewerkt,
1: mm-hmm.
0: hè, dan zijn de huizenprijzen veel lager. Daar had ik misschien dan wel een huisje kunnen kopen.
1: Ja, nou, een huisje. Misschien wel een groot huis.
0: Ja, of misschien ook wel dan in Friesland. Maar ja, dat is allemaal super toffe zenders. Alleen, ja, daar moet je wel een regiobinding mee hebben om daarvoor te werken.
1: Ja, je zou ook bij RTV Noord aan de slag kunnen. Dan kun je
0: dan moet je
1: bij...
0: dus Gronings en zo spreken.
1: Ja,
0: dat kan
1: zo.
0: Ik helemaal niet.
1: Dan kun je toch leren.
0: Ja, maar ik denk dat mensen gewoon geen connectie met mij zullen voelen, omdat ik...
1: Meisje uit de Randstad.
0: Uit de Randstad ben. En dan denken ze, dat is een vreemde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: misschien
1: denken
0: ze dat hier op Urk ook wel, als ze ons horen. Van, ja, dat zijn vreemden.
1: Nee, want wij kunnen geen Urkers natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, als ik voor mezelf mag spreken, ben ik heel blij dat je hier werkt.
0: Oh.
1: En dat we alweer 3 jaar met z'n tweetjes op de radio zijn.
0: Ja, dat is ook alweer 3 jaar. Moeten we dat eigenlijk een keer gaan vieren?
1: Nou, dat vind ik een goed idee.
0: Ja.
1: Wat gaan we daarvoor regelen?
0: Ik weet niet. Misschien hebben mensen wel goede ideeën. Dat we, wat voor feestje zouden wij nou moeten geven met Studio Flevoland? Laat het even weten. 0320 28 50 50. Dan hebben wij zomaar weer 2 minuten volgelukt.
1: Ja, en laat dan ook meteen even weten of je op ons feestje wil komen dan. Dan maken we gewoon een studio. Een groot
0: niemand weet dat hier nog in dat bedrijf.
1: Nee, maar dat gaan we
0: wel regelen. Gaan we fixen.
1: Dit is nieuwe muziek.

0: Anita Meijer, leuke muziek hier bij Flevoland, The Alternative Way. Het is 9:09, zo meteen na 5:00, dan krijg je het nieuws van ons.
1: Ja, vandaag zijn er 2 rapporten in de openbaarheid gekomen. Dat gaat over de integriteitsonderzoeken van Dennis Grimberg en Annemiek Messeling-Dijkstra, 2 oud-wethouders in Lelystad. Die moesten opstappen, of die zijn opgestapt. En intimiderend gedrag, ongewenst gedrag, daar is allemaal sprake van volgens die onderzoeken. Zometeen praten we je erover bij. En na 5:00.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK je zomerlijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welkom bij NextUp Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad maart vorig jaar. En busmaatschappij Keolis moet een boete van €300.000 betalen aan de gemeente Almere. De vervoerder regelt het stadsvervoer in die stad, maar in 2024 was er het hele jaar door te veel uitval van bussen. Oorzaak was voornamelijk een tekort aan personeel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door

0: schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je vertraging tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 8 minuten. A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam. 5 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Wel langere vertraging, namelijk 1 kwartier. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 8 minuten vertraging. Geflitst wordt er ook. We krijgen via Flitsmeister binnen dat er een controle staat op de A6 vlakbij de Hollandse brug. Als je van Muidenberg richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 43,5.
2: Twee voormalige wethouders van Lelystad die hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat blijkt allemaal uit integriteitsonderzoeken naar oud-wethouders Dennis Schimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra die vandaag openbaar zijn gemaakt. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen bij ons in Studio Flevoland.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry met Feels.
1: Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra hebben zich in hun tijd als wethouder in Lelystad schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Ze hebben bijgedragen aan een onveilige werkomgeving voor ambtenaren. Dat blijkt in ieder geval uit de twee integriteitsonderzoeken die vandaag openbaar zijn gemaakt. Verslaggever Richard Schuurman heeft dat gelezen. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Om wat voor onderzoeken gaat het nu eigenlijk?
2: Nou, je moet even teruggaan naar december. Toen heeft burgemeester Mieke Baltus van Lelystad opdracht gegeven voor die twee integriteitsonderzoeken. Zij had meldingen gekregen uit de ambtelijke organisatie tegen Dennis Grimbergen. Dat ging om 2 meldingen tegen hem. En eentje tegen Annemiek Messeling-Dijkstra. En er kwamen er later nog 10 bij. Dus dan hebben we het over 13 meldingen. Over ongewenst gedrag en ongepast gedrag van die twee wethouders. Toen heeft burgemeester Mieke Baltus gezegd, ja, dat moeten we laten toetsen aan de gedragscode voor ambtenaren. Daar heeft ze een bureau op gezet, Nekker van Naam. En die heeft sinds december onderzoek gedaan. Nou, dat was in mei zo'n beetje klaar. Toen heeft de burgemeester vertrouwelijk de gemeenteraad over de conclusies geïnformeerd. Maar dat onderzoek, of die twee onderzoeken, waren nog wel geheim. Maar gisteravond heeft de gemeenteraad bij meerderheid besloten om de geheimhouding eraf te halen. Dus zo rond het middaguur plopten die twee onderzoeken op de website van de gemeente in openbaarheid. Ja. En hebben ze kunnen lezen op een kleine passages na die nog zwart gelakt waren.
1: Was het een dik onderzoek?
2: Bij elkaar een 90 pagina's als je ze allebei ziet. Ja. Maar er zitten wel wat overeenkomsten in de opbouw en dergelijke.
1: Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de conclusie van de onderzoekers. Wat is hun conclusie?
2: Nou ja, als je de twee rapporten naast elkaar legt, dan zie je dat de onderzoeksbureaus zeggen dat de beide wethouders, Grimberg en Messeling-Dijkstra, een patroon vertonen van denigrerend gedrag, dreigende taal, ondermijning van het ambtelijk apparaat. En daardoor was er een situatie ontstaan van ongewenst en intimiderend gedrag. Althans, zo kon dat worden ervaren door de melders, door de ambtenaren. En die voelden zich daardoor onveilig. En er ontstond dus een onveilige werksfeer op de werkvloer. Nou, er wordt van alle wethouders van allerlei opmerkingen getoond, beschreven. Als ik bijvoorbeeld over Annemiek Messeling-Dijkstra wat noem, dan zou zij gezegd hebben, als het niet gebeurt zoals ik wil het liever niet zeggen, maar ik ben de baas. Dus ze stond heel erg op haar strepen. Of jullie ondermijnen mij. Met andere woorden, zij voelde zich tegengewerkt. En dat heeft ze ook in openbaarheid wel gezegd. Wij worden, en dat bedoelde ze ook Grimbergen mee, wij worden tegengewerkt als wethouders door ambtenaren die gewoon niet uitvoeren wat ze moeten doen, of gewoon onvoldoende kennis hebben. En ze verdedigde ook tegenover ambtenaren de relatie die zij had, werkrelatie met Tanja Boeien, de directeur van Jeugd Lelystad, dat zij als wethouder daar als enige contact mee mocht hebben en niet die ambtenaren. En dat was soms voor die ambtenaren heel lastig als het ging over de uitvoering van de jeugdzorg, want daar hebben we dan mee te maken. Nou, bij Dennis Grimbergen, daar worden opmerkingen aan hen toegeschreven als het zijn allemaal randdebielen of hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan had hij het dus over ambtenaren of teamleiders, waar hij dus kritiek op had. En dat gebeurde vaker. Hij kon fel uithalen naar ambtenaren die niet goed zouden functioneren. Maar hij haalde ook uit naar zijn collega-wethouders. Piet van Dijk, die in maart opstapte in de bestuurlijke crisis die we begin dit jaar hebben gehad. Daarvan zou hij gezegd hebben, ja, Piet kan het niet. En Jacques Kruis, die werd seniel volgens de meldingen die zijn gedaan over Grimbergen. Dus dat zijn allemaal flinke aantijgingen.
1: Ja. Heb je de twee oud-wethouders ook al gesproken over dit rapport?
2: Wij hebben ze niet zelf benaderd. Wij hebben gekeken naar de rapporten. En in het rapport, ja, daar hebben ze dus een reactie gegeven. In eerste instantie hebben de wethouders best wel veel moeite gehad met de opzet van dit onderzoek en dat ook in twijfel getrokken. Grimberg heeft in de beginfase ook juridische stappen aangekondigd. En ging het heel erg van over hoor, wederhoor. En wat kunnen we nu, wat kunnen we niet? Uiteindelijk hebben ze toch schriftelijk hun reactie gegeven op heel veel van die meldingen. En als je die naast elkaar legt, dan komt het erop neer dat beide eigenlijk de kritiek weerspreken. Grimbergen geeft vaak aan dat hij zich niet in die uitspraken herkent die hij gedaan zou hebben. Hij stelde ook nooit negatief over mensen te spreken. Of hij zegt ook, ja, de omstandigheden waarin opmerkingen zijn gemaakt, die zijn heel anders dan de melders hebben gezegd. En hij geeft daarbij aan dat hij heel veel opnam, of dat letterlijk was, of dat hij dat in zijn hoofd onthield. Maar in ieder geval, hij kon allerlei aantekeningen, citaten overleggen in zijn reactie van hoe het wel gegaan zou zijn. Mm-hmm. Nou, Annemiek Messeling-Dijkstra zegt dat het rapport is gebaseerd op subjectieve belevingen. Zou je echt waarheidsvinding hebben gedaan naar wat er is gebeurd, dan had je een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek moeten doen. Maar zij zegt dat dit onderzoek dat niet is. Dus zij trekt dat in twijfel en keurt het dus af.
1: Ja, het rapport ligt er. Maar ja, Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra zijn inmiddels weg als wethouders in Lelystad. Hebben deze onderzoeken dan nog politieke gevolgen eigenlijk?
2: Niet voor hen, want zij zijn de politiek uitgegaan na de verkiezingen. Van maart was dat. Maar dit rapport heeft wel iets te zeggen over de toekomst voor de verhoudingen in het stadhuis. We krijgen 30 juni een nieuw college in Lelystad. Namen zijn daarvan nog niet bekend. Gisteravond is het nieuwe raadsakkoord door meerderheid aangenomen. En daarin wordt wel aandacht gevraagd voor de verhoudingen tussen aan de ene kant de wethouders, het college van BMW, de ambtelijke organisatie, maar ook de verhoudingen met de gemeenteraad. Dat dat wel beter moet en dat dat niet meer zo verder moet als dat onder Grimbergen en Messeling-Dijkstra is gegaan. Dus dat is waarschijnlijk de les of erfenis van deze kwestie.
1: Duidelijk, dankjewel verslaggever Richard Schuurman.
0: We hebben contact met Jeroen Elfrink in Houten bij Weerplaza. Jeroen, zijn dit leuke dagen eigenlijk om weerman te zijn? Is dat lekker wisselvallig en zo?
3: Goedemiddag. Ja, ik denk het wel, want we hebben veel te bespreken en veel te delen deze dagen. Zeker met wat komen gaat. Ja, het is voor ons wel interessant.
0: Oké, nou, hoe interessant is deze dag nog?
3: Nou, vandaag valt het wel mee. Eigenlijk voor veel mensen is het gewoon een perfecte dag. Nu veel ruimte voor de zon. Temperaturen tussen 21 en 23 graden. Niet te veel wind. Ja, voor veel mensen is het de ideale zomerdag. Maar het wordt wel warmer de komende dagen. Eerst vanavond nog. Vanavond hebben we nog alle perioden met zon. En komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 13. En morgen beginnen we wel zwaar wat bewolkt. Met misschien zelfs nog wel wat regen. In de middag wordt het droog. En wordt het opnieuw weer zo'n 21 of 23 graden.
0: Ja, en dan de dagen daarna. Die temperatuur gaat dus omhoog.
3: Ja, flink omhoog. Donderdag wordt echt een hoogzomerse dag met veel zon. Slechts een paar dunne sluierwolken en temperaturen rond 28 graden. En de nachttemperaturen blijven ook echt warm. Zo rond de 20 graden. En vrijdag gaan we zelfs naar 33 graden. Bij later op de dag mogelijk ook een flinke onweersbui. En ook het weekend verloopt tropisch.
0: Ja, plakkerig weer wordt het denk ik, of niet?
3: Ja, de warmte is echt moeilijk uit huis te krijgen, denk ik, deze dagen. Ook omdat de nachttemperatuur rond de 20 graden blijft. Daarbij ook een hele hoge luchtvochtigheid. Dus daardoor voelt het ook nog een keer drukkend en benauwd aan. Ja, ik denk niet dat veel mensen hier super blij van worden.
0: Nee, nou heb je tot zondag de kaart ingetekend. Hè? Dan is het 33, 28, 30 graden. Hoe ziet het er dan in de nieuwe week uit? Kun je daar al iets voorzichtig over zeggen?
3: Ja, jullie willen altijd echt wel ver vooruit
0: kijken. Ja, kan dat niet?
3: Het kan wel, maar het wordt altijd onbetrouwbaarder. Ah, en daar word ik altijd weer op ingerekend.
0: Ja, oké, dan doen we dat, anders doen we het niet.
3: Weet je? Maandag waarschijnlijk ook nog tropisch. Ja. En daarna geleidelijk aan iets minder warm. Maar het blijft echt wel zomers.
1: Nou, daar houden we je aan, Jeroen.
0: Ja, ja, nu reken je erop af.
3: Reken we erop af.
0: Ja. Jeroen Elfrink, dankjewel. Eet smakelijk zo.
3: Hetzelfde.

0: denk dat de meeste mensen dit liedje wel kunnen meezingen. Suspicious Minds, Elvis Presley. Het is 6:08. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: In natuurgebieden in Flevoland wordt steeds vaker afval gedumpt. Van bouwafval tot complete huisraden. Boswachters treffen het regelmatig aan langs parkeerplaatsen en bospaden. Zo ook bij het Zuigerplasbos, waar Joris Blankena van Staatsbosbeheer opnieuw een flinke lading afval ontdekt.
2: Op dit moment zitten we ongeveer op 1 per week. Dus we zijn hier gewoon een aantal uur per week mee kwijt om dit gewoon af te voeren, weer op te ruimen. Dus er zit gewoon veel werk in. Werk die we dus niet kunnen besteden in de leuke dingen die eigenlijk bij mijn vak horen als boswachter.
3: Het opruimen kost niet alleen veel tijd. Volgens Staatsbosbeheer kunnen afvaldumpingen ook schadelijk zijn voor dieren en de natuur.
2: Ik kan niet zien wat er hier allemaal in ligt, maar er ligt een blauw tankje tussen. Nou, dat zou kunnen zijn dat daar ook chemisch afval in zit. Als dat lekt, hebben we hier meteen een heel ander verhaal. Dus 1, je zou bodemverontreiniging kunnen krijgen. En 2, ja, je hoort het wel, er leeft hier van alles. We zitten hier in een natuurterrein, dus allerlei beesten die kunnen hierin gaan zitten op zoek naar eten. En die kunnen zomaar allerlei plastic binnenkrijgen en daar gewoon aan doodgaan.
3: Wie denkt anoniem zijn afval in het bos te kunnen dumpen, heeft het mis. Tussen het afval vinden toezichthouders regelmatig adreslabels, rekeningen of andere persoonlijke documenten. Daardoor lukt het steeds vaker om te achterhalen van wie het afval afkomstig is.
2: Vorige week hadden we hier 10 meter achter me een dump. Niet zo groot als deze. Maar goed, de toezichthouders hebben daar onderzoek naar gedaan. En die hebben blijkbaar kunnen achterhalen waar dit vandaan kwam. En dat heeft geleid tot een boete. En in dit geval moet je dan toch rekenen op €500 plus de opruimkosten.
3: Om de pakkans verder te vergroten wordt op sommige plekken gekeken naar extra toezicht. Maar een eenvoudige oplossing voor het dumpen van afval is er voorlopig nog niet.
2: Er wordt nu wel gekeken of op bepaalde plekken waar gewoon dit vaker gebeurt, zoals deze plek ook, wordt er toch gekeken, kunnen we daar dingen gaan doen met camera's? Kunnen we andere methodes gaan gebruiken om mensen echt gewoon snel te kunnen pakken? Want ja, zeg nou zelf, dit wil je niet in je achtertuin.
1: Hij heeft gelijk, boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer. En de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Uit integriteitsonderzoeken blijkt dat de oud-wethouders Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra in Lelystad zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. En daardoor ontstond er volgens onderzoekers een onveilige werksfeer voor ambtenaren, met denigerende opmerkingen en spanningen binnen de organisatie. De gemeente heeft de rapporten nu openbaar gemaakt, maar de oud-wethouders erkennen de conclusies niet. De onderzoeken hebben geen directe gevolgen meer, omdat beide al eerder zijn opgestapt. Het lukt de gemeente Almere dit jaar nog niet om voldoende te controleren op straatintimidatie. Vorig jaar stelde de gemeenteraad nog €50.000 beschikbaar om dit jaar meer te gaan controleren, maar er zijn nog maar 2 van zulke diensten geweest. Volgens de gemeente is er een tekort aan BOA's, waardoor het streefaantal niet gehaald wordt. Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad, gebeurde maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij de 2 jonge overvallers aan. Ze waren ten tijde van de overval slechts 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden eerder ook al veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Ook moeten zij contact houden met jeugdreclassering. En er is 3,5 jaar cel geëist tegen een man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen hebben gegeven, waarmee een woning aan de Langshof in Almere Haven werd beschoten. De jongen die vroeg om het wapen vanwege een conflict met de bewoners. De vader zegt niet te hebben verwacht dat het wapen zou worden gebruikt. Over 2 weken dan volgt de uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons op de website of in de Omroep Flevoland app.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, duiken er telkens dezelfde groepen mensen op van buitenaf, blijkt uit een analyse van de NOS. Het gaat om hooguit tientallen mensen. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op de wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Ze moesten meteen weer terug naar Mexico.
0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de nacht neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
1: ANWB Verkeersinformatie. A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 10 minuten vertraging. A9 Diemen Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 6 minuten. Dat heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken afgesloten. A27 Gorkum Almere. Tussen afrit De Bilt en Hilversum 6 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 4 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. En de andere kant op die N50 richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 6 minuten. N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. En de laatste melding van een file op de N307 Kampen-Horen tussen Lelystad-Batavia-stad en boven Karspel. Ergens daartussen heb je zo'n 5 minuten extra reistijd. Geflitst wordt er ook nog altijd, wordt melding gemaakt van een flitser op de A6 bij de Hollandse brug Muidenberg-Lelystad, die richting hectometerpaaltje 43,5.
12: Groeien met karakter, zo heet het nieuwe coalitieakkoord op Urk. En hoe het dorp de komende jaren wil gaan vormgeven. Daar hoor je straks meer over in dit programma.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Muziek helemaal uit Zweden, gezongen door natuurlijk ABBA, Dancing Queen. Het is 6:08.
1: Geen statushouders op industrieterrein Zwolse Hoek. Een pauze woningenbeleid en akoestische sensitiviteit. Ja, het zijn zomaar een paar punten uit het coalitieakkoord op Urk. De SGP in het Vissersdorp wil de komende jaren samenwerken met het CDA en de ChristenUnie. En dit gebeurde onder de noemer groeien met karakter. Wat dat nou betekent, dat kunnen we vragen aan SGP-fractievoorzitter en beoogd wethouder Tunis Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe bent u eigenlijk zo op die titel gekomen, groeien met karakter?
2: Ja, voor een titel voor het akkoord, ja, daar wordt aan de formatietafel natuurlijk over gesproken. Nou, daar zijn er zo wat varianten die ter tafel komen en deze is het geworden. Dus wij vinden het een hele sprekende titel, groeien met karakter. Het refereert eigenlijk aan de sprong, de groeisprong die Urk maakt. En wij gaan van 20.000 naar 30.000 inwoners. En op het moment 22.500 inwoners. Dus dat komen ieder jaar 300, 400 Urkertjes bij. En dat is het groeien. Nou, wij groeien dus enorm, niet alleen qua bevolking, maar ook de ruimte die we nodig hebben als bevolking. Ja. Die onze bedrijven nodig hebben, die onze jongeren nodig hebben. En aan dat karakter, dat wil zeggen van, we zijn ons daar bewust van. En dat groeien, dat doet ook iets met Urk. En Urk van 30.000 inwoners is niet hetzelfde als een Urk van 20.000 inwoners. En daar ziet dat karakter op. Groeien met karakter, we willen wel het karakter van Urk vasthouden.
1: Ja, dan gaan we even wat inzoomen op wat er in dat coalitieakkoord is afgesproken. Er staat heel duidelijk geen statushouders, dus op Zwolse Hoek. Maar ja, Urk heeft toch wel een verplichting om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Waar denkt u dan aan?
2: Ja, het is niet alleen een verplichting, we zien het ook als onze opgave. Het is een taakstelling, zoals dat genoemd wordt. Net als alle andere gemeenten in Nederland moeten wij ook statushouders huisvesten. Dat zijn mensen die hebben een status. Dat wil zeggen, ze mogen hier voor de rest van hun leven blijven. En wij vinden het van belang dat die mensen ook hun plek krijgen en ook zo goed mogelijk deel worden van de samenleving. Dus daarom zeggen wij, het past eigenlijk niet om mensen te isoleren van de samenleving in een grootschalig gebeuren en ergens aan de rand van de samenleving te parkeren, letterlijk. Nee, wij denken dat het beter is als iedereen in de samenleving wordt opgevangen.
1: Ja, dus, maar u heeft niet zomaar leegstaande huizen staan natuurlijk op Urk. Daar is ook wel woningnood.
2: Klopt, wij zien het enorme probleem van de woningnood, maar die is niet van vandaag of gisteren. Tot 2022 waren wij in staat om de taakstelling te halen. En we denken ook dat dat nog steeds mogelijk is, ook in deze tijd, met de nodige inspanning. En dat vraagt van ons in dit geval dat we creatief op zoek gaan naar mogelijkheden om dat te bereiken.
1: Ja.
2: Er ligt ook zeg maar een rol voor de woningstichting Patrimonium. En wij willen daar gewoon meer intensief mee bezig gaan om die taakstelling te halen zoals van ons gevraagd wordt. En tegelijkertijd zien wij de enorme woningnood op ons dorp. Ik noemde net al even die 300, 400 Urkers. Buiten Urk wonen ook heel veel Urkers die terug willen. Mm-hmm. Die hebben wij allemaal te huisvesten. En daar zijn we natuurlijk enorm hard mee bezig. Dat ziet u ook in de Zeeheldenwijk. Er is geen gemeente van onze omvang die zoveel bouwt. Dat ziet u ook in de stukken terug. Dat wij financieel heel scherp aan de wind zeilen. En dat is nodig om die opgave, ruimte voor onze inwoners ook vorm te geven.
1: Ja, u heeft ook inwoners die soms van tijdelijke aard zijn. Arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Daar moet eigenlijk ook een oplossing voor gezocht worden. Hè? Waar zien jullie daar een oplossing voor?
2: Ja, er zijn plannen, zeg maar, intern. En die zijn ook al wel eens naar buiten geweest voor huisvesting arbeidsmigranten in het plangebied Port of Urk. En dat plangebied, dat zien wij ruimer dan alleen de gemeente Urk. Wij zouden ons goed kunnen voorstellen dat dus in Port of Urk een locatie komt voor huisvesting arbeidsmigranten. En dat kan beginnen met bijvoorbeeld 300 arbeidsmigranten. En dat kan op termijn groeien naar 600. En dat gaat ook voor een stukje ontlasting zorgen wellicht van de druk die we nu in de bebouwde kom hebben. Waarin dus de mensen overdag aan het werk zijn, maar 's avonds toch een stukje ontspanning zoeken op het terras of op de voorstraat. Ja, in Oud-Urk levert dat soms ook wel wat overlast op. En wij hopen dat met die grootschaligere vorm van huisvesting op te lossen. En niet in de laatste plaats voor de bedrijven in de seafood cluster die gewoon die medewerkers hard nodig zijn.
1: Maar eigenlijk wat u met de statushouders niet wil, dat die op een centrale plek komen, dat wilt u wel met die arbeidsmigranten, begrijpen.
2: Ja, en dat heeft ook te maken met het karakter. Hè. U noemde het al tijdelijke karakter. En dat is niet alleen voor de individuele arbeidsmigrant, voor de individuele medewerker zo, dat hij hier tijdelijk is. Maar dat geldt ook voor de opgave als zodanig. Wij spreken ook met experts in het seafood cluster. En die geven richting ons aan van, ja, let op. Het seafood cluster zet volop in op automatisering. Dus ergens in de komende jaren zal het aantal arbeidsmigranten een piek bereiken. En daarna zal die piek afvlakken. En zal zich wel weer een daling inzetten. Dat is wel de verwachting. Ja. Ik wil niet zeggen dat we naar nul gaan in Urk en in de Noordoostpolder. Want die mensen blijven altijd nodig voor onze bedrijven.
1: Ja, dan even over de akoestische sensitiviteit. Nou ja, dat zijn twee woorden die ik niet eerder bij elkaar heb gezien.
2: Ja, dat is
1: een
2: mooie.
1: Ja, dat wordt bewust genoemd zo in het coalitieakkoord. U wilt bewust zijn bij organisaties die bij evenementen met versterkende geluidsdragers werken. Dus gewoon dat de stereo wat zachter gaat als je een evenement organiseert. Met name in het Wilhelmina Park. Ja, hoe wilt u dat nou voor elkaar gaan krijgen?
2: Ja, akoestische sensitiviteit is eigenlijk, zeg maar, dat zijn van die woorden die worden uitgevonden aan een formatietafel. Ja, dus politiek is eigenlijk ook een gremium waar nieuwe taal wordt bedacht. En dit is er één van. En dus is misschien een hele lijst te maken met zaken die het akkoord niet hebben gehaald. Waar we soms zelf ook wel even over na. Dan moesten denken van wat willen we nou zeggen. Nou, wat wij bedoelen is dit. Wat voor de een plezierig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. En het gaat erom dat we met elkaar ons ervan bewust zijn dat muziek verschillend ervaren en beleefd wordt. Ja. En met name rond evenementen, Koningsdag. Bijvoorbeeld is een evenement voor de gehele bevolking. Iedereen zou zich daar welkom willen voelen. Nou, we hebben als SGP daar in de afgelopen jaren steeds heel beleefd ook aandacht voor gevraagd. Maar we merken toch in de praktijk dat het heel lastig is om bij een springkussen bijvoorbeeld, waar de kinderen dan op staan, ervoor te zorgen dat de geluidsdruk wat aangenaam is. Ja. Dus wij hebben hier gedacht van laten we daar toch aandacht voor vragen in ons akkoord. Akoestische sensitiviteit. En voor mensen die werken met geluid, bijvoorbeeld in een studio of in een band, die zijn zich ervan bewust van, hey, hoeveel vermogen zet ik in om mijn geluid naar voren te brengen. Maar ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen is zich daar altijd van bewust. Dus daar vragen wij aandacht voor.
1: Ja, dus daar meer bewustzijn voor. Nou, dat hele coalitieakkoord dat ligt nu is gepresenteerd. Mag ik u hartelijk danken, Tunis Hoekstra van SGP op Urk. En mogelijk dus vanaf donderdag wethouder. Goeie stropdas omdoen, zou ik zeggen. Dank u wel.
2: Ja, dank u wel. Ja, fijne avond.

0: Nederlands trots, Sommieu en Dark Before the Dawn.
1: Hallo, ja, ik ben er wel. Ja, we kijken dan even naar het nieuws van buiten de regio. Een van de twee weerradars van het KNMI in Nederland wordt verstoord door een rij bomen. Die weerradar staat in het Gelderse Herwijnen. En door die verstoring valt er in het gebied ineens veel meer of juist veel minder neerslag. En om goed te kunnen meten wat voor neerslag er gaat vallen, is zo'n verstoring niet handig. Dat vertelt de oprichter van Buienradar.
2: De neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die bui gebeurt. En krijg je per definitie een verkeerde meting.
1: Ja, de combinatie van de twee radars in Nederland samen met drie radars in Duitsland en België geeft het totale neerslagbeeld van Nederland weer. Maar wat er nou met die bomen gaat gebeuren, dat meldt het bericht niet.
0: Ruim 800.000 Nederlanders wonen in een sterk versteende buurt met te weinig groen en daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
3: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in hun tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
0: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.
1: Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van het badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Ja, bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Nou, dat was echt wel poepie-chic dan.
0: En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daarom bedacht iemand uit Overijssel een andere manier om frustratie af te reageren. Hij zette in een biep in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer. En daar kunnen mensen dan lekker rammen op die toetsen.
5: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Ja, nou, hij zet de typemachines ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Dus dan kun je daar lekker rammen.
1: Ja,
0: ja.
1: Slim.
0: Wat ik trouwens wel heel opmerkelijk vond aan de Japanners, daar kwamen ook heel veel filmpjes van voorbij op internet, dat zij allemaal het stadion heel netjes achterlieten.
1: Ja.
0: De rommel opruimen.
1: Dat heeft te maken met de Japanse cultuur. Daar leer je dus dat je de overlast op de ander tot een minimum beperkt. En in Japan vind je ook geen prullenbakken op straat. Als je iets weg te gooien hebt, dan neem je dat mee naar huis en daar gooi je het weg.

0: meer, hè? Dat geldt voor iedereen.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Waarom het WK de zomerlijf in de weg zit.
1: Dit is Flevoland.
3: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het lukt de gemeente Almere dit jaar nog niet om voldoende te controleren op straatintimidatie. En een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was namelijk betrokken bij de gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad in Lelystad. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Dat is over de hoofdpunten uit het Flevolandse nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je zo dadelijk na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde ook een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein sta je 10 minuten in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Twee voormalige wethouders van Lelystad die hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat blijkt allemaal uit integriteit.

0: wetsonderzoeken naar oud-wethouders Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra die vandaag openbaar zijn gemaakt. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen bij ons in Studio Flevoland.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra hebben zich in hun tijd als wethouder in Lelystad schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Ze hebben bijgedragen aan een onveilige werkomgeving voor ambtenaren. Dat blijkt in ieder geval uit de twee integriteitsonderzoeken die vandaag openbaar zijn gemaakt. Verslaggever Richard Schuurman heeft dat gelezen. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om wat voor onderzoeken gaat het nu eigenlijk?
1: Nou, je moet even teruggaan naar december. Toen heeft burgemeester Mieke Baltus van Lelystad opdracht gegeven voor die twee integriteitsonderzoeken. Zij had meldingen gekregen uit de ambtelijke organisatie tegen Dennis Grimbergen. Dat ging om 2 meldingen tegen hem. En eentje tegen Annemiek Messeling-Dijkstra. En er kwamen er later nog 10 bij. Dus dan hebben we het over 13 meldingen. Over ongewenst gedrag en ongepast gedrag van die twee wethouders. Toen heeft burgemeester Mieke Baltus gezegd, ja, dat moeten we laten toetsen aan de gedragscode voor ambtenaren. Daar heeft ze een bureau op gezet, Nekker van Naam. En die heeft sinds december onderzoek gedaan. Nou, dat was in mei zo'n beetje klaar. Toen heeft de burgemeester vertrouwelijk de gemeenteraad over de conclusies geïnformeerd. Maar dat onderzoek, of die twee onderzoeken, waren nog wel geheim. Maar gisteravond heeft de gemeenteraad bij meerderheid besloten om de geheimhouding eraf te halen. Dus zo rond het middaguur plopten die twee onderzoeken op de website van de gemeente in openbaarheid. Ja. En hebben ze kunnen lezen op een kleine passages na die nog zwart gelakt waren.
0: Was het een dik onderzoek?
1: Bij elkaar een 90 pagina's als je ze allebei weer ziet. Maar er zitten wel wat overeenkomsten in de opbouw en dergelijke.
0: Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de conclusie van de onderzoekers. Wat is hun conclusie?
1: Nou ja, als je de twee rapporten naast elkaar legt, dan zie je dat de onderzoeksbureaus zeggen dat de beide wethouders, Grimberg en Messeling-Dijkstra, een patroon vertonen van denigrerend gedrag, dreigende taal, ondermijning van het ambtelijk apparaat. En daardoor was er een situatie ontstaan van ongewenst en intimiderend gedrag. Althans, zo kon dat worden ervaren door de melders, door de ambtenaren. En die voelden zich daardoor onveilig. En er ontstond dus een onveilige werksfeer op de werkvloer. Nou, er wordt van alle wethouders van allerlei opmerkingen getoond, beschreven. Als ik bijvoorbeeld over Annemiek Messeling-Dijkstra wat noem, dan zou zij gezegd hebben, als het niet gebeurt zoals ik wil het liever niet zeggen, maar ik ben de baas. Dus ze stond heel erg op haar strepen. Of jullie ondermijnen mij. Met andere woorden, zij voelde zich tegengewerkt. En dat heeft ze ook in openbaarheid wel gezegd. Wij worden, en daar bedoelde ze ook Grimbergen mee, wij worden tegengewerkt als wethouders door ambtenaren die gewoon niet uitvoeren wat ze moeten doen, of gewoon onvoldoende kennis hebben. En ze verdedigde ook tegenover ambtenaren de relatie die zij had, werkrelatie met Tanja Boeien, de directeur van Jeugd Lelystad, dat zij als wethouder daar als enige contact mee mocht hebben en niet die ambtenaren. En dat was soms voor die ambtenaren heel lastig als het ging over de uitvoering van de jeugdzorg, want daar hebben we dan mee te maken. Nou, bij Dennis Grimbergen, daar worden opmerkingen aan hen toegeschreven als het zijn allemaal randdebielen. Of hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan had hij het dus over ambtenaren of teamleiders, waar hij dus kritiek op had. En dat gebeurde vaker. Hij kon fel uithalen naar ambtenaren die niet goed zouden functioneren. Maar hij haalde ook uit naar zijn collega-wethouders. Piet van Dijk, die in maart opstapte in de bestuurlijke crisis die we begin dit jaar hebben gehad. Daarvan zou hij gezegd hebben, ja, Piet kan het niet. En Jacques Kruis, die werd seniel volgens de meldingen die zijn gedaan over Grimbergen. Dus dat zijn allemaal flinke aantijgingen.
0: Ja. Heb je de twee oud-wethouders ook al gesproken over dit rapport?
1: Wij hebben ze niet zelf benaderd. Wij hebben gekeken naar de rapporten. En in het rapport, ja, daar hebben ze dus een reactie gegeven. In eerste instantie hebben de wethouders best wel veel moeite gehad met de opzet van dit onderzoek en dat ook in twijfel getrokken. Grimberg heeft in de beginfase ook juridische stappen aangekondigd. En ging het heel erg van over hoor, wederhoor. En wat kunnen we nu, wat kunnen we niet? Uiteindelijk hebben ze toch schriftelijk hun reactie gegeven op heel veel van die meldingen. En als je die naast elkaar legt, dan komt het erop neer dat beide eigenlijk de kritiek weerspreken. Grimbergen geeft vaak aan dat hij zich niet in die uitspraken herkent die hij gedaan zou hebben. Hij stelt ook nooit negatief over mensen te spreken. Of hij zegt ook, ja, de omstandigheden waarin opmerkingen zijn gemaakt, die zijn heel anders dan de melders hebben gezegd. En hij geeft daarbij aan dat hij heel veel opnam, of dat letterlijk was, of dat hij dat in zijn hoofd onthield. Maar in ieder geval, hij kon allerlei aantekeningen, citaten overleggen in zijn reactie van hoe het wel gegaan zou zijn. Mm-hmm. Nou, Annemiek Messeling-Dijkstra zegt dat het rapport is gebaseerd op subjectieve belevingen. Zou je echt waarheidsvinding hebben gedaan naar wat er is gebeurd, dan had je een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek moeten doen. Maar zij zegt dat dit onderzoek dat niet is. Dus zij trekt dat in twijfel en keurt het dus af.
0: Ja, het rapport ligt er. Maar ja, Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra zijn inmiddels weg als wethouders in Lelystad. Hebben deze onderzoeken dan nog politieke gevolgen eigenlijk?
1: Niet voor hen, want zij zijn de politiek uitgegaan na de verkiezingen. Van maart was dat. Maar dit rapport heeft wel iets te zeggen over de toekomst voor de verhoudingen in het stadhuis. We krijgen 30 juni een nieuw college in Lelystad. Namen zijn daarvan nog niet bekend. Gisteravond is het nieuwe raadsakkoord door meerderheid aangenomen. En daarin wordt wel aandacht gevraagd voor de verhoudingen tussen aan de ene kant de wethouders, het college van BMW, de ambtelijke organisatie, maar ook de verhoudingen met de gemeenteraad. Dat dat wel beter moet en dat dat niet meer zo verder moet als dat onder Grimbergen en Messeling-Dijkstra is gegaan. Dus dat is waarschijnlijk de les of erfenis van deze kwestie.
0: Duidelijk, dankjewel verslaggever Richard Schuurman.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: We hebben contact met Jeroen Elfrink in Houten bij Weerplaza. Jeroen, zijn dit leuke dagen eigenlijk om weerman te zijn? Is dat lekker wisselvallig en zo?
1: Goedemiddag. Ja, ik denk het wel, want we hebben veel te bespreken en veel te delen deze dagen. Zeker met wat komen gaat. Ja, het is voor ons wel interessant.
0: Oké, nou, hoe interessant is deze dag nog?
1: Nou, vandaag valt het wel mee. Eigenlijk voor veel mensen is het gewoon een perfecte dag. Nu veel ruimte voor de zon. Temperaturen tussen 21 en 23 graden. Niet te veel wind. Ja, voor veel mensen is het de ideale zomerdag. Maar het wordt wel warmer de komende dagen. Eerst vanavond nog. Vanavond hebben we nog alle periode met zon. En komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 13. En morgen beginnen we weliswaar wat bewolkt. Met misschien zelfs nog wel wat regen. In de middag wordt het droog. En wordt het opnieuw weer zo'n 21 tot 23 graden.
0: Ja, en dan de dagen daarna. Die temperatuur gaat dus omhoog.
1: Ja, flink omhoog. Donderdag wordt echt een hoogzomerse dag met veel zon. Slechts een paar dunne sluierwolken en temperaturen rond 28 graden. En de nachttemperaturen blijven ook echt warm. Zo rond de 20 graden. En vrijdag gaan we zelfs naar 33 graden. Bij later op de dag mogelijk ook een flinke onweersbui. En ook het weekend verloopt tropisch.
0: Ja, plakkerig weer wordt het denk ik, of niet?
1: Ja, de warmte is echt moeilijk uit huis te krijgen, denk ik, deze dagen. Ook omdat de nachttemperatuur rond de 20 graden blijft. Daarbij ook een hele hoge luchtvochtigheid. Dus daardoor voelt het ook nog een keer drukkend en benauwd aan. Ja, ik denk niet dat veel mensen hier super blij van worden.
0: Nee, nou heb je tot zondag de kaart ingetekend. Hè? Dan is het 33, 28, 30 graden. Hoe ziet het er dan in de nieuwe week uit? Kun je daar al iets voorzichtig over zeggen?
1: Ja, jullie willen altijd echt wel ver vooruit
0: kijken. Ja, kan dat niet?
1: Het kan wel, maar het wordt altijd onbetrouwbaarder. Ah, en dan word ik altijd weer op ingerekend.
0: Ja, oké, anders doen we het niet.
1: Weet je, maandag waarschijnlijk ook nog tropisch. Ja. En daarna geleidelijk aan iets minder warm. Maar het blijft echt wel zomers.
2: Nou, daar houden we je aan, Jeroen.
0: Ja, rekenen we erop af. Ja. Jeroen Elfrink, dankjewel. Eet smakelijk zo.
1: Hetzelfde.

0: In natuurgebieden in Flevoland wordt steeds vaker afval gedumpt. Van bouwafval tot complete huisraden. Boswachters treffen het regelmatig aan langs parkeerplaatsen en bospaden. Zo ook bij het Zuigerplasbos, waar Joris Blankena van Staatsbosbeheer opnieuw een flinke lading afval ontdekt.
1: Op dit moment zitten we ongeveer op 1 per week. Dus we zijn hier gewoon een aantal uur per week mee kwijt om dit gewoon af te voeren, weer op te ruimen. Dus er zit gewoon veel werk in. Werk die we dus niet kunnen besteden in de leuke dingen die eigenlijk bij mijn vak horen als boswachter.
2: Het opruimen kost niet alleen veel tijd. Volgens Staatsbosbeheer kunnen afvaldumpingen ook schadelijk zijn voor dieren en de natuur.
1: Ik kan niet zien wat er hier allemaal in ligt, maar er ligt een blauw tankje tussen. Nou, dat zou kunnen zijn dat daar ook chemisch afval in zit. Als dat lekt, hebben we hier meteen een heel ander verhaal. Dus 1, je zou bodemverontreiniging kunnen krijgen. En 2, ja, je hoort het wel, er leeft hier van alles. We zitten hier in het natuurterrein, dus allerlei beesten die kunnen hierin gaan zitten op zoek naar eten. En die kunnen zomaar allerlei plastic binnenkrijgen en daar gewoon aan doodgaan.
2: Wie denkt anoniem zijn afval in het bos te kunnen dumpen, heeft het mis. Tussen het afval vinden toezichthouders regelmatig adreslabels, rekeningen of andere persoonlijke documenten. Daardoor lukt het steeds vaker om te achterhalen van wie het afval afkomstig is.
1: Vorige week hadden we hier 10 meter achter me een dump. Niet zo groot als deze. Maar goed, de toezichthouders hebben daar onderzoek naar gedaan. En die hebben blijkbaar kunnen achterhalen waar dit vandaan kwam. En dat heeft geleid tot een boete. En in dit geval moet je dan toch rekenen op €500 plus de opruimkosten.
2: Om de pakkans verder te vergroten wordt op sommige plekken gekeken naar extra toezicht. Maar een eenvoudige oplossing voor het dumpen van afval is er voorlopig nog niet.
1: Er wordt nu wel gekeken of op bepaalde plekken waar gewoon dit vaker gebeurt, zoals deze plek ook, wordt er toch gekeken, kunnen we daar dingen gaan doen met camera's? Kunnen we andere methodes gaan gebruiken om mensen echt gewoon snel te kunnen pakken? Want ja, zeg nou zelf, dit wil je niet in je achtertuin.
0: Hij heeft gelijk, boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer. En de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Uit integriteitsonderzoeken blijkt dat de oud-wethouders Dennis Grimbergen en Annemieke Messeling-Dijkstra in Lelystad zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. En daardoor ontstond er volgens onderzoekers een onveilige werksfeer voor ambtenaren met denigrerende opmerkingen en spanningen binnen de organisatie. De gemeente heeft de rapporten nu openbaar gemaakt, maar de oud-wethouders erkennen de conclusies niet. De onderzoeken hebben geen directe gevolgen meer, omdat beide al eerder zijn opgestapt. Het lukt de gemeente Almere dit jaar nog niet om voldoende te controleren op straatintimidatie. Vorig jaar stelde de gemeenteraad nog €50.000 beschikbaar om dit jaar meer te gaan controleren, maar er zijn nog maar 2 van zulke diensten geweest. Volgens de gemeente is er een tekort aan BOA's, waardoor het streefaantal niet gehaald wordt. Een 18-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 15 maanden jeugdcel, waarvan 10 voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad. Gebeurde maart vorig jaar. Volgens de rechtbank leverde hij het wapen en stuurde hij de 2 jonge overvallers aan. Ze waren ten tijde van de overval slechts 14 en 15 jaar oud. De jongens zelf werden eerder ook al veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Ook moeten zij contact houden met jeugdreclassering. En er is 3,5 jaar cel geëist tegen een man van 44 uit Almere. Hij zou zijn 16-jarige stiefzoon een vuurwapen hebben gegeven, waarmee een woning aan de Langshof in Almere Haven werd beschoten. De jongen die vroeg om het wapen vanwege een conflict met de bewoners. De vader zegt niet te hebben verwacht dat het wapen zou worden gebruikt. Over 2 weken dan volgt de uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Het weer droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de dag neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is de vertraging een half uur door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Groeien met karakter, zo heet het nieuwe coalitieakkoord op Urk. En hoe het dorp de komende jaren wil gaan vormgeven, daar hoor je straks meer over in dit programma.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: geen statushouders op industrieterrein Solse Hoek, een pauze woningenbeleid en akoestische sensitiviteit. Ja, het zijn zomaar een paar punten uit het coalitieakkoord op Urk. De SGP in het Vissersdorp wil de komende jaren samenwerken met het CDA en de ChristenUnie. En dit gebeurde onder de noemer groeien met karakter. Wat dat nou betekent, dat kunnen we vragen aan SGP-fractievoorzitter en beoogd wethouder Tunis Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe bent u eigenlijk zo op die titel gekomen, groeien met karakter?
1: Ja, voor een titel voor het akkoord, ja, daar wordt aan de formatietafel natuurlijk over gesproken. Nou, daar zijn er zo wat varianten die ter tafel komen en deze is het geworden. Dus wij vinden het een hele sprekende titel, groeien met karakter. Het refereert eigenlijk aan de sprong, de groeisprong die Urk maakt. En wij gaan van 20.000 naar 30.000 inwoners. En op het moment 22.500 inwoners. Dus dat komen ieder jaar 300, 400 Urkertjes bij. En dat is het groeien. Nou, wij groeien dus enorm, niet alleen qua bevolking, maar ook de ruimte die we nodig hebben als bevolking. Ja. Die onze bedrijven nodig hebben, die onze jongeren nodig hebben. En aan dat karakter, dat wil zeggen van, we zijn ons daar bewust van. En dat groeien, dat doet ook iets met Urk. En Urk van 30.000 inwoners is niet hetzelfde als een Urk van 20.000 inwoners. En daar ziet dat karakter op. Groeien met karakter, we willen wel het karakter van Urk vasthouden.
0: Ja, dan gaan we even wat inzoomen op wat er in dat coalitieakkoord is afgesproken. Er staat heel duidelijk geen statushouders, dus op Zwolse Hoek. Maar ja, Urk heeft toch wel een verplichting om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Waar denkt u dan aan?
1: Ja, het is niet alleen een verplichting, we zien het ook als onze opgave. Het is een taakstelling, zoals dat genoemd wordt. Net als alle andere gemeenten in Nederland moeten wij ook statushouders huisvesten. Dat zijn mensen die hebben een status. Dat wil zeggen, ze mogen hier voor de rest van hun leven blijven. En wij vinden het van belang dat die mensen ook hun plek krijgen en ook zo goed mogelijk deel worden van de samenleving. Dus daarom zeggen wij, het past eigenlijk niet om mensen te isoleren van de samenleving in een grootschalig gebeuren en ergens aan de rand van de samenleving te parkeren, letterlijk. Nee, wij denken dat het beter is als iedereen in de samenleving wordt opgevangen.
0: Ja, dus, maar u heeft niet zomaar leegstaande huizen staan natuurlijk op Urk. Daar is ook wel woningnood.
1: Klopt, wij zien het enorme probleem van de woningnood. Maar die is niet van vandaag of gisteren. Tot 2022 waren wij in staat om de taakstelling te halen. En we denken ook dat dat nog steeds mogelijk is, ook in deze tijd, met de nodige inspanning. En dat vraagt van ons in ieder geval dat we creatief op zoek gaan naar mogelijkheden om dat te bereiken.
0: Ja.
1: Er ligt ook zeg maar een rol voor de woningstichting Patrimonium. En wij willen daar gewoon meer intensief mee bezig gaan om die taakstelling te halen zoals van ons gevraagd wordt. En tegelijkertijd zien wij de enorme woningnood op ons dorp. Ik noemde net al even die 300, 400 Urkers. Dus buiten Urk wonen ook heel veel Urkers die terug willen. Mm-hmm. Die hebben wij allemaal te huisvesten. En daar zijn we natuurlijk enorm hard mee bezig. Dat ziet u ook in de Zeeheldenwijk. Er is geen gemeente van onze omvang die zoveel bouwt. Dat ziet u ook in de stukken terug. Dat wij financieel heel scherp aan de wind zeilen. En dat is nodig om die opgave, ruimte voor onze inwoners ook vorm te geven.
0: Ja, u heeft ook inwoners die soms van tijdelijke aard zijn. Arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Daar moet eigenlijk ook een oplossing voor gezocht worden. Hè? Waar zien jullie daar een oplossing voor?
1: Ja, er zijn plannen, zeg maar, intern. En die zijn ook al wel eens naar buiten geweest voor huisvesting arbeidsmigranten in het plangebied Port of Urk. En dat plangebied, dat zien wij ruimer dan alleen de gemeente Urk. Wij zouden ons goed kunnen voorstellen dat dus in Port of Urk een locatie komt voor huisvesting arbeidsmigranten. En dat kan beginnen met bijvoorbeeld 300 arbeidsmigranten. En dat kan op termijn groeien naar 600. En dat gaat ook voor een stukje ontlasting zorgen wellicht van de druk die we nu in de bebouwde kom hebben. Waarin dus de mensen overdag aan het werk zijn, maar 's avonds toch een stukje ontspanning zoeken op het terras of op de voorstraat. Ja, in Oud-Urk levert dat soms ook wel wat overlast op. En wij hopen dat met die grootschaligere vorm van huisvesting op te lossen. En niet in de laatste plaats voor de bedrijven in de seafood cluster die gewoon die medewerkers hard nodig zijn.
0: Maar eigenlijk wat u met de statushouders dus niet wil, dat die op een centrale plek komen, dat wilt u wel met die arbeidsmigranten, begrijp ik.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met het karakter. Hè. U noemde het al tijdelijke karakter. En dat is niet alleen voor de individuele arbeidsmigrant, voor de individuele medewerker zo, dat hij hier tijdelijk is. Maar dat geldt ook voor de opgave als zodanig. Wij spreken ook met experts in het seafood cluster. En die geven richting ons aan van, ja, let op, het seafood cluster zet volop in op automatisering. Dus ergens in de komende jaren zal het aantal arbeidsmigranten een piek bereiken. En daarna zal die piek afvlakken. En zal zich wel weer een daling inzetten. Dat is wel de verwachting. Ja. Ik wil niet zeggen dat we naar nul gaan in Urk en in de Noordoostpolder. Want die mensen blijven altijd nodig voor onze bedrijven.
0: Ja, dan even over de akoestische sensitiviteit. Nou ja, dat zijn twee woorden die ik niet eerder bij elkaar heb gezien.
1: Een mooie.
0: Ja, dat wordt bewust genoemd zo in het coalitieakkoord. U wilt bewust zijn bij organisaties die bij evenementen met versterkende geluidsdragers werken. Dus gewoon dat de stereo wat zachter gaat als je een evenement organiseert. Met name in het Wilhelmina Park. Ja, hoe wilt u dat nou voor elkaar gaan krijgen?
1: Ja, akoestische sensitiviteit is eigenlijk, zeg maar, dat zijn van die woorden die worden uitgevonden aan een formatietafel. Ja, dus politiek is eigenlijk ook een gremium waar nieuwe taal wordt bedacht. En dit is er één van. En er is misschien een hele lijst te maken met zaken die het akkoord niet hebben gehaald. Waar we soms zelf ook wel even over na. Dan moesten denken van wat willen we nou zeggen. Nou, wat wij bedoelen is dit. Wat voor de een plezierig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. En het gaat erom dat we met elkaar ons ervan bewust zijn dat muziek verschillend ervaren en beleefd wordt. Ja. En met name rond evenementen, Koningsdag bijvoorbeeld, is een evenement voor de gehele bevolking. Iedereen zou zich daar welkom willen voelen. Nou, we hebben als SGP daar in de afgelopen jaren steeds heel beleefd ook aandacht voor gevraagd. Maar we merken toch in de praktijk dat het heel lastig is om bij een springkussen bijvoorbeeld, waar de kinderen dan op staan, ervoor te zorgen dat de geluidsdruk wat aangenaam is. Ja. Dus wij hebben hier gedacht van laten we daar toch aandacht voor vragen in ons akkoord. Akoestische sensitiviteit. En voor mensen die werken met geluid, bijvoorbeeld in een studio of in een band, die zijn zich ervan bewust van hoeveel vermogen zet ik in om mijn geluid naar voren te brengen. Maar ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen is zich daar altijd van bewust. Dus daar vragen wij aandacht voor.
0: Ja, dus daar meer bewustzijn voor. Nou, dat hele coalitieakkoord dat ligt nu is gepresenteerd. Mag ik u hartelijk danken, Tunus Hoekstra van SGP op Urk. En mogelijk dus vanaf donderdag wethouder. Goeie stropdas omdoen, zou ik zeggen. Dank u wel.
1: Ja, dank u wel. Ja.

0: Hallo, ja, ik ben er wel. Ja. We kijken dan even naar het nieuws van buiten de regio. Een van de twee weerradars van het KNMI in Nederland wordt verstoord door een rij bomen. Die weerradar staat in het Gelderse Herwijnen. En door die verstoring valt er in het gebied ineens veel meer of juist veel minder neerslag. En om goed te kunnen meten wat voor neerslag er gaat vallen, is zo'n verstoring niet handig. Dat vertelt de oprichter van Buienradar.
1: De neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt. En krijg je per definitie een verkeerde meting.
0: Ja, de combinatie van de twee radars in Nederland samen met drie radars in Duitsland en België geeft het totale neerslagbeeld van Nederland weer. Maar wat er nou met die bomen gaat gebeuren, dat meldt het bericht niet.
2: Ruim 800.000 Nederlanders wonen in een sterk versteende buurt met te weinig groen en daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
3: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in hun tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
2: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.
0: Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van het badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
0: Ja, bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Nou, dat was echt wel poepie chic dan.
2: En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daarom bedacht iemand uit Overijssel een andere manier om frustratie af te reageren. Hij zette in een biep in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer. En daar kunnen mensen dan lekker rammen op die toetsen.
5: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
2: Ja, nou, hij zet de typemachines ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Dus dan kun je daar lekker rammen.
0: Ja,
2: ja.
0: Wat dat is slim.
2: Wat ik trouwens wel heel opmerkelijk vond aan de Japanners, daar kwamen ook heel veel filmpjes van voorbij op internet, dat zij allemaal het stadion heel netjes achterlieten.
0: Ja.
2: De rommel opruimen.
0: Dat heeft te maken met de Japanse cultuur. Daar leer je dus dat je de overlast op de ander tot een minimum beperkt. En in Japan vind je ook geen prullenbakken op straat. Als je iets weg te gooien hebt, dan neem je dat mee naar huis en daar gooi je het weg.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK de zomerlijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig

0: voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
9: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
8: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
10: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
8: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden nog een file van 3 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Flevoland. Dit is Flevoland.
12: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En het is weer tijd voor, wij vinden het altijd hartstikke leuk om het over auto's te hebben. Zeker met Ben van Tilburg. Elke dinsdagochtend is het zover. Als de herberg net open is, dan sta je al voor de deur. Sterker nog, als hij nog dicht is, sta je al voor de deur. Mag je waaieren op de snelweg achter een linksplakker? Wat is waaieren? Dat je gewoon zo doet of zo?
2: Nee, links, rechts, links, rechts.
3: Ja, nou inderdaad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, je hebt wel eens van die mensen die onnodig links blijven. Die zitten dan gedachteloos op de linkerbaan.
2: Irritant, ja, vooral op de meerbaanswegen.
3: Nou, dat.
2: Als je 4 of 5 stroken hebt. Dan denk je, ik kan gewoon lekker midden blijven rijden.
3: Ja, en hebben ze net komen ze net van een andere richting af. En dan blijven ze gewoon lekker op die 4 of 5e baan hangen. En dan rechts inhalen mag niet. Dan ga je er maar achter rijden. En die rijdt keurig op zijn cruise control gedachteloos.
1: Ja, ze kijken ook niet in een achteruitkijkspiegel, heb ik soms.
3: Precies.
1: Die weten geen idee.
3: En dat laatste is dus het waaieren wel. Niet zoals in de Formule 1 om je banden op te warmen. Want dat is natuurlijk helemaal fout. Want dan breng je het andere verkeer mogelijk in gevaar. Maar wat je dan doet, ga je er heel langzaam van links naar rechts. Zodat jouw koplamp even links in de buitenspiegel. En dan met je rechts even met je rechter koplamp in de buitenspiegel.
2: Een beetje knipperen.
3: Nou, dat. Ja, dat is ook een stukje van Bert en Annie, hè? Vliegende Panthers is dat.
2: Vliegende Panthers.
3: Dat is weer iemand anders. Maar,
2: laat zien dat je
3: er langs wil, hè? Dat je even de aandacht trekt. Alleen, mag het? Nee, het mag niet. En onnodig links rijden kost €280. Nou, wat veel mensen gaan doen, dan gaan ze er maar heel dicht achter zitten. Inderdaad, even knipperen of wat dan ook. Maar ja, als de politie dat ziet.
2: Maar stel, je hebt 5 rijstroken. Op de A1 heb je dat ook vanaf Amsterdam richting Muidenberg dan. Vlak voordat je Flevoland ingaat. Heb je ook 5 rijstroken. Rijdt er eentje op de 3e rijstrook. Dan 1 en 2, helemaal rechts, is helemaal vrij. Als ik dan helemaal rechts ga rijden. En ik ga er dan langzamerhand voorbij. Ja. En verderop ga ik weer naar links toe. Is dat dan ook rechts inhalen?
3: Het is officieel is het rechts inhalen. Maar goed, je zou ze de kost niet moeten geven die het gewoon doen. En
1: zou je dus 4 banen moeten opschuiven om vervolgens weer terug te gaan naar baan rechts.
3: Dat is wel extreem waaien wat je dan doet natuurlijk.
1: Ja, maar soms heb ik dat hoor.
3: Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat je het gewoon doet. En ik denk dat de politie het ook zeker oogluikend toestaat. Die zal dan eerder die linksrijder pakken als jij die 2 rijstroken verder op de rechte baan keurig voorbij schuift.
2: Ja. Okay. Weet je wat ook verboden zou moeten worden? Dat ze er een laten waaien.
3: Ja,
2: goed, dat even te zijn.
1: Wat zeg je nou dat ze er
2: eentje laten waaien?
3: Ja, it wasn't me.
2: Ja. Moet je stoppen voor voetgangers op een regenboogzebrapad? Is dat ook een officieel zebrapad?
3: Mits er witte strepen tussen zitten. Want die witte strepen, daar staat er ook een L2-bord bij zo'n voetgangers
2: oversteekplaats. Pas op voor voetgangers oversteekplaats.
3: Alleen jij, je hebt natuurlijk van die hele mooie regenboog zebrapaden. Maar als de witte strepen er niet tussen staan, is het geen officieel zebrapad. Ik wil niet zeggen dat je dan als automobilist geen rekening moet houden met de mensen die erop lopen. Want je moet dan wel natuurlijk stoppen voor die mensen als ze oversteken, want rij ze aan.
2: Ja,
3: maar als er geen witte strepen tussen zitten, is het geen officiële voetgangers.
2: Dan hebben ze een regenboog zebrapad over een bestaand zebrapad gemaakt.
3: Ja.
2: Dan ligt er officieel een zebrapad. Er staat ook zo'n bord.
3: Klopt.
2: Geldt het zebrapad dan wel?
3: Mits die witte strepen er staan.
2: Nou maar die zijn overgespoten.
3: Nee, maar ze moeten zichtbaar zijn.
2: Oké, dus als
1: vraag
2: niet
1: me af welke gemeente dat weet.
2: Ja. Ja, dat weet ik ook niet.
3: Nou, laat ze het maar eens uitzoeken, maar het is echt zo.
1: Ik geloof jou wel, maar volgens mij wordt er nog steeds van uitgegaan dat als er een zebrapad is, of het nou regenboog of wit-zwart is, dat je dan als automobilist moet stoppen voor de voetganger.
3: Ja, maar voor de automobilist geldt, als die witte strepen moeten zichtbaar zijn.
2: Hm. Ja. Okay, duidelijk. Nou, ik stop ook voor mensen die trachten over te steken.
3: Ja,
1: ja, zou je inderdaad.
2: Ja, ik vind dat. Ja. Nou, er zijn uitzonderingen, maar. Nee, maar over het algemeen A2. Wel.
1: Dat is wel eerlijk.
2: Vaak denken mensen ook dat als er een middenberm is, dan heb je zo'n gebiedje, daar zitten alleen maar streepjes op de weg waar mensen dan met de fiets of lopend over kunnen steken. Dat ze denken dat dat een zebrapad is.
1: Dat is het niet.
2: Dat is het niet, maar ik stop er wel altijd voor als mensen zien staan. Ik
3: snap
2: het niet als er niemand staat, hè?
1: Nee, oké.
2: Nee, want het is een onnodig stoppen natuurlijk op de kant.
3: Het stom is, dus je mag dus inderdaad wel wat je zegt, zebrapad met verkeerslichten, rood. Je steekt over, krijg je een boete. Loop je 2 meter naar links, steek je over, krijg je geen boete.
1: Ja, dat is zo raar. Dat klopt eigenlijk niet. Hè?
2: En is die regel er ook nog? Die hebben volgens mij ooit een keer geleerd dat in de buurt van een zebrapad oversteken moet je ook stoppen voor de voetgangers, toch? Dat is een bepaalde afstand.
3: Ja, dat klopt ook. Alleen, als je dus door rood loopt, maar 2 meter ernaast, kunnen ze niet bekeuren.
2: Oh.
3: Dat is wel gek.
2: Ja, maar ik bedoelde op dat zebrapad, hè? Dat als mensen 2 meter naast het zebrapad, je hoeft niet per se op het zebrapad te lopen om voorrang te krijgen.
3: Maar goed,
1: als voetganger stop je als automobilist, moet je toch altijd stoppen voor de voetganger, anders ben je altijd fout.
2: Ja,
1: langzaam,
2: je ziet het zo vaak dat mensen gewoon keihard doorkomen.
1: Ja, dat klopt. Zeker in de steden.
2: Ongelooflijk.
1: Ja.
2: De gordel om.
3: Ja.
1: En heb je die altijd om, gordel?
2: Ja. Altijd.
1: Vroeger hoorde ik mijn vader altijd zeggen, irritant, want dan was het net nog dat het verplicht werd, weet je wel. Dat is ook wel heel lang geleden natuurlijk. Zo
2: sommige mensen noemen ook wel eens de zo'n driepuntsgordel.
1: Ja, mijn moeder deed ook.
2: Dat is levensgevaarlijk, hè?
3: Nou, dat laatste wat je zegt, inderdaad.
1: Maar het zit mensen vaak bij de borsten niet fijn, hè?
3: Nee, bijvoorbeeld. Dat knelt. Of mensen hebben last van hun nek. Hij zit in de nek. Dan hebben ze niet ontdekt dat er ook zo'n knopje zit. Dat je de gordel wat kan laten zakken. En dan doen ze maar onder de arm door.
1: Ja. Ja.
3: Als de politie dat ziet, krijg je even zo goed een bekeuring van €190.
1: Ja.
3: Dus dan heb je je gordel om, maar foutief. Hè, dus of je hebt hem niet op je heup, maar op je buik liggen mag ook niet. Maar goed, aan de andere kant, als je aanhouden, dan kun je dat natuurlijk nog gauw herstellen. Maar als je hem onder je arm door hebt liggen, ja, dat kun je haast niet onzichtbaar doen.
2: Nee.
3: Maar je moet het ook niet doen, want een gordel redt echt levens.
2: Ja. Dus, als je hem gewoon goed om hebt, dan heb je hoogstens kans, of tenminste, als je mazzel hebt, dan ook dat alleen je borstbeen breekt.
3: Ja.
2: Maar als je hem onder je arm door hebt, dan kan het je ribbenkast helemaal dusdanig kraken.
3: Ja.
2: Dat weer door je longen en zelfs door je hart heen kan steken. Dan is het gelijk einde verhaal.
3: Nou, dat klopt. En heel veel auto's, eigenlijk 90%, hebben gordelspanners.
2: Ja.
3: Dus op het moment dat zo'n crash komt met zoveel impact, dan rolt die gordel automatisch 8 centimeter op, dat je teruggetrokken wordt in je stoel. Maar als je die gordel dan niet goed hebt, ja, net wat je zegt. Ja.
2: En in het verlengde daarvan, nooit je voet op het dashboard, hè?
3: Nee. Gewoon met airbags. Klopt.
1: Ja. Nou, inderdaad, ja. En dan heb je nog de dat las ik van de week ook in de krant. Dat heel veel mensen niet meer kunnen parkeren zonder camera's. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik reed laatst nog in een oudere auto, die had dat allemaal niet. Het is toch even raar, hoor. Ja. Want je bent het zo gewend.
2: Je zit naar het schermpje te kijken van hoe ver kan ik nog?
3: En, ik weet nog van vroeger, dat is heel lang geleden. Maar dat je achteruit in moest parkeren. Dan moest je een middelpunt nemen op de hoedenplank. Dat hebben jullie ook gehad. En, en die moest je tegelijk met de stoep.
1: Met
3: en dan beginnen en dan insturen.
2: Ja. Op de wielen.
3: En tegenwoordig inderdaad, dan zou de parkeercamera achter niet werken. Dan zijn de mensen verslag. En dan komen ze bij ons. En,
2: dus je geen toetertje meer hoort ook, hè?
3: Ook dat.
1: Dan moet ik wel zeggen, het achteruit in parkeren doe ik nog wel redelijk goed. Maar de rest.
3: Ja, maar weet je, ik weet niet.
2: Hoor je ook geen toetie, hè?
3: Nee, maar met achteruit inparkeren.
2: Er zijn wel camera's bij, maar die beelden die willen we niet laten zien.
1: Nee, die wil je niet zien.
3: En mensen zeggen dan van, ik kan niet achteruit inparkeren. Maar dan zie je bijvoorbeeld bij een straat, dan gaan ze vooruit inparkeren. Zetten ze hem vooruit gereden naast een bus.
1: Ja.
3: En daarna moeten ze er, of een bestelbus, daarna moeten ze eruit. Een drukke voorrangsweg op rijden.
1: Ja.
3: Ik zou persoonlijk kiezen voor, rij hem dan even achteruit.
1: Ja,
3: dan kun je altijd vooruit weer de weg oprijden. Ik zat vroeger op een school en dan moest je verplicht achteruit in parkeren. Ja. Allemaal. Ja. Ben je veel sneller weg.
1: Ja, dat doe ik altijd eigenlijk. Ja. Moet ik zeggen.
2: En het is een handig overzicht.
3: Het is gewoon even
2: echt een handigheidje. Ja. In Frankrijk hebben ze ook een handigheidje, maar dat zijn niet de goede handigheidjes.
3: Nou, dus even tot slot. Als je dus naar Frankrijk gaat dit jaar en je komt bij die onbemande tolpoortjes waar ook geen slagboom meer is. En dan heb je zo'n mooie badge en dan wordt het automatisch afgeschreven. Maar ja, die lieden zijn heel slim. Heel vaak krijg je, als je gauw in Frankrijk rijdt en je bent zo'n tolpoortje al even gepasseerd, krijg je nog even een mailtje van openstaande vordering, €6,80, €10,20, kleinigheid. U dient dit te voldoen. En allemaal keurig, denk je, nou, het zal wel kloppen.
2: Ja.
3: Maak je even contact met de betaallink. Foute boel, zijn oplichters.
2: Dan duelle pineux.
3: Ja. Très bien.
2: Oké. Dankjewel, Ben. Tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is daar meer. Dat zou, ja, of
2: hoezo? Wij worden gewoon allemaal massaal Curaçao-liefhebbers. Want die spelen beter dan Nederland.
1: Curaçao is Nederland, maar dat zei je niet. Je zei niet Curaçao, hè? Je hebt het ook gehoord, hè?
2: Zei ik dan?
1: Je zei Suriname. Dat is heel
2: anders. Oh, dat doen helemaal niet mee. Nou, stom van mij.
1: Ja,
2: sorry.
1: Ja. Goed, Annika Adriaans, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Vitaliteitscoach van beroep. We gaan het wel over het WK hebben ook, hè?
3: Zeker.
1: Althans, ja, voetbal. Mm-hmm. Vertel.
3: Nou, waarom het WK je zomerlijf in de weg zit. Want als we kijken, het WK is natuurlijk begonnen. Ja. En de zomer staat voor de deur. Dat WK, dat duurt nog ongeveer een maand. Maar nu is het ook wel de periode waarin heel veel mensen massaal bezig zijn met toch diëten, sporten, om een beetje fit in je zomerkleren te kunnen.
1: Is dat niet een beetje te laat? Ja. Als je daar nu pas mee begint, is volgende week zomer, hè?
3: Ja, maar er zijn wel veel mensen die deze aanpak hanteren.
1: Ja, ja.
2: Over 3 weken is het eigenlijk pas grote vakantie, hè? Dan maken we ons echt zorgen.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Ja. Maar goed, dat WK is er. En dat is in Nederland. Ja, gaat dat gepaard met miljoenen bitterballen en borrelnootjes.
1: Ja, kaasstengels ben ik ook fan van de laatste tijd.
2: Ja.
1: Die vind ik zo lekker.
2: Ja. Nou die warme, de kaasstengels.
1: Ja, je hebt kaasstengels
2: inderdaad. Ja. Je hebt ook kaasstengels.
1: Nee, die
2: zijn
1: die
2: dingen van de bakker gewoon, die droge dingen.
1: Ja, nee, dat is een lekkere geen droge bek van. Nee, deze zijn heel lekker. Je hebt ze nu ook met pikant.
4: Eel.
1: En met jalapeno. En met jonge kaas of oude kaas. Heel lekker.
2: Ja, niet gezien. Jij kiest voor de oude kaas.
1: Ja, ja. Kopkaas
2: hadden ze inmiddels 50. Annick.
1: Sorry.
2: Nee, dat kan wel.
1: Dat hoef ik ook goed.
2: Wij doen het altijd in het thema van het land. De afgelopen week hadden wij een heel gezonde voetbalwedstrijd gekeken.
1: Ja, Japan natuurlijk.
2: Sashimi en zo, dat soort dingetjes. Dat
1: vind jij dat lekker?
2: Ja.
1: Je houdt er niet zo van. Ja, oké.
2: Okay. Jawel, vis.
1: Ik dacht dat jij gewoon veel hield van schnitzels en groot en veel.
2: Nee.
1: Dik. Nee.
3: Maar stel je voor...
1: Ja.
2: Probeer leiding te geven aan dit gesprek, Annick.
3: Ik doe het.
2: Ja.
3: Als je nou tijdens de WK echt heel veel eet en je zou dat liever anders zien, luister dan eventjes verder, want we kijken even naar 3 mechanismes die nou maken dat je eigenlijk veel meer eet dan dat je misschien zou willen.
2: Nou, gewoon gezellig, het staat op tafel.
1: Dat is het mechanisme.
2: En als het er staat, ja, pak het.
3: Ja, dan eet je het.
2: Ja.
3: Ja, maar dat is het, hè. Voor heel veel mensen is voetbal en snacks een soort gelukkig huwelijk, net als popcorn en de bioscoop en taart en een verjaardag. Ja,
1: maar dat zijn gewoon dingen dat hoort bij elkaar.
3: Ja, dat is een soort associatie in het brein. Ja. Dat
2: gezelligheid is eten en drinken.
3: Ja, en de eerste tonen van Studio Sport of het eerste fluitsignaal van de wedstrijd, dan denkt dat brein, waar zijn de nootjes? Weet je, dus dat is een soort associatie die je dan in je brein hebt geprint.
2: Maar dat hebben wij niet alleen, dat is over de hele wereld toch zo?
3: Ja, eten is natuurlijk...
2: Dus het is mens eigen. Daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
3: Ja,
2: praat mezelf nu even vrij, hoor.
3: Ja, precies. En dat is dus eventjes dat bezien. Hè? Dat realiseren van, als je die trek ervaart, dat je heel even denkt, oh wacht, is dit nou echt trek? Of is dit die voetbalhonger? Want niet iedere wedstrijd hoeft misschien gepaard te gaan met zo'n volledige tapasplank. Mm. Maar je kunt... Als dit voor jou een issue is, als het geen issue is, doe lekker je ding. Maar als het wel een issue is, dat je gewoon denkt, oké, ik selecteer een paar wedstrijden waarin ik lekker wil uitpakken en ook lekker wil genieten. Maar dat hoeft niet misschien bij elke wedstrijd.
2: Overdaad gaat.
3: Ja, precies. Dus eventjes inzien van, dat is gewoon die voetbalassociatie die ik heb in mijn brein.
2: Ja.
3: Van voetbal is eten.
1: Je kan ook komkommer doen, worteltjes, weet je, radijsjes, dat soort dingen. Of misschien moet het wat fruit. Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Ik snap nou waarom we nu bij jou komen kijken. Maar is het ook zo dat alcohol aanzet tot eten ook?
3: Oh, zeker. Ja, alcohol die haalt de rem eraf. En dan denk je, dan maak je niet meer zo druk over die bikini of die zwembroek. Dan de rem gaat er een beetje af.
2: Totdat je de volgende dag wakker wordt met een kater en een spiegel.
3: Ja, maar het probleem is dat het en de rem eraf haalt en dat het zorgt voor bloedsuikerschommelingen. Dus als die bloedsuiker dipt, dan denkt het lijf, daar moet weer wat eten in. Dus je blijft eigenlijk de hele tijd door eten.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk het tweede ding waar we even naar willen kijken is, als jij bezig bent met de wedstrijd of met de beslissingen van de scheidsrechter of wat dan ook, je ogen die zijn bezig met dat beeldscherm. Maar wat je dan mist is de signalen van het lichaam die zegt, hey, ik ben eigenlijk wel oké. Ik ben verzadigd, ik zit vol, ik hoef niet meer. Dat hoor je dan eigenlijk niet. Dus dat maakt dat je door blijft eten en door blijft eten en dan in de rust denkt, alles is op en alles bijvult, zodat je de volgende helft weer door kan.
2: Maar daar hebben ze nu die drinkpauzes ook voor uitgevonden.
3: Nou,
2: dat als zij fluit de drinkpauze. Ja hoor, wij ook.
3: Ja, precies.
2: Maar dat is voor de spelers dus?
3: Ja, eigenlijk is het voor de spelers.
2: Nee,
3: maar goed, je moet ook wel een beetje meedoen. Hè.
2: Ja.
3: Alleen als jij nou merkt dat je meer eet dan dat je eigenlijk zou willen, wat dan helpt, is dan gewoon echt zo'n afgepast bakje even voor jezelf maken, waarvan je denkt, hé, ik vind het oké als ik dit opeet. Dat is prima, daar heb ik vrede mee, dat moet kunnen. Ja. En dat je dan de rest in de kast zet, zodat je echt even bewust op moet staan en ergens heen moet lopen. En dan kan je eventueel je beslissing nog heroverwegen, zodat je heel even die break hebt en kan denken, hé, wil ik dit eigenlijk wel? Mm-hmm. Of wil ik meer die regie bij mezelf houden? Ben ik eigenlijk prima, ja, en hoef ik niet nog meer te eten?
2: Ja.
3: Dus dat is het tweede. En het derde ding is, voetbal, dat is natuurlijk ook emotie. En je leeft met elkaar mee. En je baalt en je viert en je juicht. En dat geeft een beloningsstofje, dopamine. Mm-hmm. En eten, die versterkt dat. Dus ja, als je al blij voelt, hè, en daarbij gaat eten, dan voel je eigenlijk nog een beetje blijer. Plus, we zijn natuurlijk ook een beetje kuddedieren. En als je met elkaar bent en die bitterbalschaal is al rondgegaan en die gaat nog een keer rond en iedereen neemt nog meer.
2: Je gaat ook niet rond met een schaal met 4 bitterballen erop. Nee. Als je met z'n tienen bent, toch?
3: Nee, zeker niet.
2: Dan liggen er gewoon 20 op. Nou,
3: het brein die denkt, oh, blijkbaar is dit wat we hier doen. Ja. Dus ik doe lekker mee en ik doe het ook.
2: Ja.
3: Maar goed, ja, je kan jezelf natuurlijk ook bedenken van, oké, het wordt er niet echt gezelliger van als ik 12 bitterballen eet. En misschien is het met 3 ook net zo gezellig. Of met 1 hand borrelnootjes is het misschien net zo gezellig dan dat ik die hele zak opeet en dan daarna me beroerd en heel vol voel en daarna een beetje baal. Dus als we dan kijken, zorg voor afgepaste porties. Check even, heb ik echt trek? Of is dit gewoon het voetbalhongergevoel?
2: Ja.
3: En altijd eventjes denken van, wordt het nou echt gezelliger als ik nog meer eet? Nou ja, zo heb je een beetje iets meer touwtjes in handen over het eetgedrag, mocht dat voor jou een ding zijn.
2: Ja. En anders kunnen we altijd jouw idee nog doen natuurlijk.
1: Natuurlijk. Ja,
2: ja.
1: Is toch ook goed?
3: Zeker.
1: Ja, en worteltjes is niks mis mee. Hartstikke lekker. Ik heb nog nooit een dik konijn gezien. Goed, nou dankjewel.
2: Nee?
1: En ik aan Adriaan. Ja, wel eigenlijk. Ja. Vlaamse reus.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de dag neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: 1. Zaterdag 20 juni, aanstaande zaterdag dus, dan wordt de 50ste verjaardag van Almere gevierd met onder meer een zomerconcert. En dat wordt gespeeld door het Almeers Orkest. Wilma Akkerhuis en Ben van den Hogen zijn hier, muzikanten ook. Goedemiddag allebei. Ja,
3: goedemiddag.
2: Van harte gefeliciteerd, hè?
3: Dankjewel. Met Almere bedoel je?
4: Met Almere, ja.
2: Wie is op het idee gekomen om dit te vieren met zo'n concert, een zomerconcert?
5: Nou, we hebben een muziekcommissie en die bereidt de concerten voor. Qua programma, maar ook qua thema. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk ook in eerste instantie betrokken geweest, een aantal mensen van ons, bij het vieren van 50 jaar Almere.
2: Ja.
5: En vandaar dat het zo gekomen is.
2: Ja. Nou, dan moet je natuurlijk gaan bedenken, wat gaan we doen op zo'n avond of middag? Ja. Dan kom jij aan de hoek kijken, Wilma, denk ik.
3: Nou, we komen met z'n allen om de hoek kijken, hoor.
2: Ja.
3: Maar we hebben iets met water als Almere.
2: Mm, zeker.
3: Dus dat thema is eigenlijk prominent aanwezig in ons repertoire van 20 juni.
2: Hoe vertaal je dat dan in de muziek?
3: Nou, ik weet niet, je hebt het programma, maar er zijn veel stukken die gaan over water. De Blauwe Donau.
4: Mm-hmm. Dat is een van de beroemdste stukken, denk ik wel, hè?
3: Ja. Maar we hebben ook een hele bijzondere symfonie. Dat is de Zuiderzee-symfonie. Nou, dat is
4: wat anders dan de Zuiderzee-ballade, hè?
3: Ja, dat is wat anders, ja. Heel anders.
4: Ja.
3: En dat is een beetje een vergeten symfonie die we, weer weer laten shinen.
4: Mm-hmm. Dus alles in het teken van het water.
3: En feest.
4: Ja.
3: Omdat Almere 50 jaar bestaat, hebben we ook een prachtig stuk van Marques, de Danson. En dat is heel feestelijk. En dat gaat.
2: Mexicaans, toch?
3: Mexicaans, ja. Ze noemen het wel het tweede volkslied van Mexico.
2: Ja, van Mexico. Ja. Ja. Kennis, ja. Dat is mooi.
3: Ja.
4: Ja. Hoe lang gaat het duren, het concert?
3: Nou, ik denk dat we 2 uur bezig zijn. Inclusief pauze.
5: Ja, inclusief pauze. Dus meestal de dopper, dat is de Zuiderzee-symfonie, is 1:40 volgens mij.
4: Mm-hmm.
5: Dat is voor de pauze en nog een klein stukje ervoor. Dus 3 kwartier ervoor en 3 kwartier daarna. Mm-hmm. En dan nog een half uurtje pauze ongeveer.
2: Ja. Het is natuurlijk in de goede reden, hè? Om 8 uur start het.
5: Ja.
2: Aan de Kerkgracht in Almere Haven. Is dat op voorhand dan al meteen uitverkocht ook? Of is dat toch nog lastig om dat gevuld te krijgen?
5: Het is nog niet uitverkocht. Hè?
2: Nee.
5: Dus mensen kunnen nog altijd kaarten kopen via de site.
2: Mm-hmm.
5: Kan het online, maar kunnen ook bij de ingang straks op zaterdag. We zijn nog niet uitverkocht. Maar het loopt wel goed. Ik ken niet precies het getal nog vanochtend. Ik kon de penningmeester niet bereiken. Maar het gaat wel goed, denk ik.
2: Ja, gaat de goede kant op.
5: En we hebben ook een koor dat meedoet. En we verwachten ook wel dat het koor, dat zijn 25 mensen, die nemen waarschijnlijk ook wel een aantal mensen mee. Dus de verkoop komt denk ik wel in orde.
4: Het is amuse-vocaal, dat
5: amuse-vocaal, klopt.
4: Ja, en wat het grote voordeel is natuurlijk ook, het weer zit wel redelijk mee.
5: Ja. Voetbal zit misschien tegen.
4: Ja, maar goed, dat is om 9 uur al afgelopen. En waarschijnlijk tegen 7:15 weten we wel dat het weer niks wordt.
3: Oh. Nee, dan kan je beter naar de goede reden komen.
4: Ja, toch?
3: Want daar is ook een wereldpremière te horen.
4: Van Infinity?
3: Ja.
4: Ja. Wat is dat
3: met
4: voor stuk?
3: Met het koor. Je moet erbij zijn om het te ervaren, denk ik.
4: Maar om een beetje de sfeer te geven?
3: Ja.
5: De mensen die het geschreven hebben zeiden dat het is een soort melancholisch stuk.
4: Ja.
5: En je moet het beste is om je ogen dicht te doen en dan voor jezelf te voelen wat je daarbij voelt. En misschien voel je ook wel water, denk ik, dan zou kunnen, want dat is het thema. Dus ik ben benieuwd hoe mensen dat vinden. En wat wel bijzonder is, dat we het koor ook erbij hebben. Het is ook voor ons voor de eerste keer dat we daar mee samenwerken. Dus we zijn ook heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
4: Mm-hmm.
5: En morgenavond hebben we nog een generale repetitie met ze. Dus
4: Met iedereen is dat dan, hè?
3: Met het koor ook.
4: Ja. Jullie zijn er ook klaar voor? Het orkest is er ook klaar voor?
3: Zo goed als, zeggen we dan.
2: Waar zit het hem dat dan in, dat je zegt zo goed als?
3: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
2: Ja. Noem eens wat van die i'tjes. Of de puntjes.
3: Nou, zelf speel ik viool. En daar zitten dan toch wel loopjes in die heel snel gaan en heel mooi en vloeiend moeten.
2: Mm.
3: Dus ja, die moet je gewoon 92 keer spelen. En dan wordt het steeds beter.
2: Ja, dan maak je het je eigen eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Dat hoop ik altijd, ja.
4: Het is zo'n concert over 50 jaar Almere. Wordt er dan ook nog wat over historie verteld? Of is het alleen maar muziek? Ik kan me voorstellen dat er een beetje bij mooie muziek een beetje weggemijmerd wordt over de afgelopen 50 jaar.
5: Nou, het is de Letitia, dat is degene die presenteert die dag, die avond. En zij zal denk ik wel wat aandacht besteden aan 50 jaar Almere, maar het is niet het hoofdthema. Mm-hmm. Het is meer omdat we Infinity is eigenlijk ontstaan als met het idee om dat tijdens het 50 Almere bestaan een keer uit te voeren.
4: Mm-hmm.
5: En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om het ook daarmee mee te nemen. En voor degene die het gecomponeerd hebben, is het ook de eerste keer dat het ook werkelijk uitgevoerd wordt.
4: Ja.
5: Dat is wel leuk. En ze zijn ook al een paar keer bij ons geweest om samen te repeteren. En dat gaat heel goed. Het is niet heel ingewikkeld stuk voor ons, maar het klinkt wel heel bijzonder.
4: Is dit nou eigenlijk niet een concert wat gewoon op het open water plaats moet vinden? Op het weerwater bijvoorbeeld? Of zo, in een van de
2: pontons of zo.
3: Ja.
2: Prachtig.
3: Ja.
2: Met mooie uitspraak.
3: Maar dan wordt de contributie voor ons allemaal wel heel erg hoog.
2: Ja, maar dat kan de gemeente. Dat is 50 jaar Almere, jongens.
5: Ja.
2: Kom op.
5: Ja, subsidie.
2: Ja. Er worden wel subsidies verstrekt. Dat ik, dat kun je volgens mij mooier besteden.
5: Ja. Ja. Ja.
3: Nou, wie weet, als er mensen van het stadhuis, van ons gemeenteapparaat aanwezig zijn, dat ze denken, dat moet nog een keer.
4: Ja.
3: Van herkansing krijgen op het water.
2: Nou, als 100 jaar bestaat.
3: Idee.
2: Ja? 100 jaar bestaat. Kun je.
3: Dat is toch. Het zou ook kunnen.
2: Dat zou ook kunnen. Ja,
5: precies. Ja.
3: Maar dan is Infinity inmiddels niet meer de wereldpremière.
2: Nee,
3: die we zaterdag wel hebben.
2: Dat is inderdaad zo. Ja. Ja, goed.
4: Mochten mensen nog kaarten willen hebben, kopen, waar kunnen ze dan terecht?
3: Ze kunnen op onze site terecht van het Almeers Orkest. Dan krijg je ook 2 euro korting. En aan de zaal op de avond zelf.
4: Hetalmeersorkest.nl is dat, hè?
3: Ja,
5: exact.
4: Oké. Okay. Ja. Nou, wat moet Toi Toi Toi, is dat gebruikelijk bij jullie of gewoon succes?
3: Allebei.
4: Toi Toi Toi en succes dan.
5: Dank je wel.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, en onze makelaar is weer in de herberg. Wina Tiesinga. Wina, goedemiddag. Je staat nog niet aan. Ja, daar ben je.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent, ben je ook aankoopmakelaar?
2: Jazeker.
1: Oh ja, wat is het verschil tussen de makelaar zoals je die in je hoofd hebt als je het over een makelaar hebt en een aankoopmakelaar?
2: Nou, de verkoopmakelaar, zoals de meeste mensen de makelaar kennen, behartigt de belangen van de verkoper. Maar als je aankoopmakelaar bent, dan behartig je de belangen van de koper. Of de potentiële koper. En die begeleid je met de belangrijkste aankoop uit hun leven. En daarmee neem je een heleboel zorgen weg. Je begeleidt het van A tot Z. Op juridisch vlak, bouwkundig vlak. Nou, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Daar begeleid je de koper in. En dat zie je eigenlijk in bepaalde regio's. Is het heel gebruikelijk. En gaat er eigenlijk altijd een aankoopmakelaar mee. Dat is hier niet altijd zo. Maar je ziet het wel steeds meer gebeuren. Omdat een aankoopmakelaar toch echt wel iets voor je kan betekenen.
1: Ja, stel nou dat ik bijvoorbeeld een heel specifiek huis zoek en kan het niet vinden, dan zou ik bijvoorbeeld een aankoopmakelaar kunnen inhuren.
2: Dat kan voor een specifiek huis, maar dat kan voor elk huis.
1: Oh.
2: Omdat je als leek eigenlijk niet elke dag een woning koopt.
1: Nee.
2: Is het heel goed om je te laten begeleiden en te laten voorlichten door een specialist.
1: Ja.
2: En dat zijn wij als makelaar. En daarnaast, als mensen nog niet precies weten wat ze nou zoeken, kun je ook gerichte vragen stellen van om tot een goede keus te komen. Want het is wel iets wat je de rest van je leven of een groot deel van je leven beïnvloedt, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dat kan. Vaak weten wij als makelaars natuurlijk ook eerder al een woning te koop komt. We hebben ook woningen in de stille verkoop. Daar hebben we het al eens een keertje over gehad.
1: Ja, klopt.
2: Ook daarmee zou je mensen kunnen helpen. Dan kan je natuurlijk niet meer de rol van aankoopmakelaar vervullen. Want je kan maar één pet op hebben. Je bent of de verkoopmakelaar of de aankoopmakelaar.
3: Nee, je kan niet allebei zijn. Natuurlijk.
2: Je kan nooit allebei zijn.
1: Nee. Want als ik nou een specifiek huis zoek en ik heb jou als aankoopmakelaar en je hebt toevallig in je portefeuille een woning die precies aan die vraag voldoet, dan mag je dus als aankoopmakelaar niet die eigen woning aanbieden.
2: Ik mag hem wel aanbieden, maar ik kan niet de mensen begeleiden in de rol van de aankoop. Want ik behartig dan de belangen van de verkoper.
1: Oh, zo ja.
2: Dus dan moeten ze of een andere aankoopmakelaar meenemen of het zelf doen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat kan.
1: Maar dat kan natuurlijk ook nog, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Wat is nou een van de dingen waar je als leekkoper, zeg maar, zo overheen kijkt? Wat eigenlijk heel veel
1: dat je denkt, had nou maar een aankoopmakelaar.
3: Ja, waar je dan zo'n aankoopmakelaar voor nodig hebt.
2: Nou ja, nu is het in de krapte van de markt is er natuurlijk vaak bieden van af. En er moeten geboden worden. Dat is best lastig om daarin een keuze te maken. We hebben natuurlijk een grote database ook waar we over beschikken. Dus we kunnen mensen goed vertellen wat er in de buurt recentelijk verkocht is en tegen welke prijzen. Dus dat je ook een advies kan geven over het bedrag wat je kunt bieden. Of je daarmee natuurlijk hebt, is natuurlijk de vraag. Want dat weet je niet wat een ander doet.
1: Nee, dat weet je nou.
2: Maar ook bijvoorbeeld, ik heb recent nog een jonger stel begeleid. Die van eigenlijk nog nooit een woning hadden aangekocht. En die hebben wel een eigen woning. En dus ook beschikken ook over eigen geld. Zij wilden een bod doen onder voorbehoud van financiering. Maar dan moet je ook aangeven, wil je dat voorbehoud voor het gehele bedrag? Of neem je dat voorbehoud voor een deel van het bedrag op? Zij hebben eigen geld vanuit de verkoop van hun eigen huis. Dus zij hoefden niet het hele bedrag te financieren.
1: Oh ja.
2: Dat wisten ze niet, want ze wisten niet wat dat betekende, wat daar stond.
1: Oh.
2: Dat heb ik uitgelegd en aangegeven van, doe een bod onder voorbehoud van financiering, maar tegen een lager bedrag, want je hoeft ook minder te lenen, want je hebt eigen geld.
1: Ja.
2: Daarmee betekende het dat ze de woning hebben gekregen, ondanks dat er een andere bieding hoger was.
1: Ja, omdat het geeft de verkopende partij meer zekerheid.
2: Ja. En die partij die hoger had geboden, moest het hele bedrag financieren. Dus daarmee een groot risico.
1: Ja.
2: En omdat als ik die tip niet had gegeven of als ik ze niet had begeleid, hadden ze die woning dus niet kunnen kopen.
1: Nee.
3: Ja.
2: Dus
1: die zijn jou eeuwig dankbaar?
2: Dat hoop ik wel.
1: Als ze daar met plezier gaan wonen.
2: Ja, dat is wel.
1: En hoe zit het dan qua courtage-achtige constructie? Want als jij een huis voor mij verkoopt, dan spreken wij iets af dat je daar gewoon 2% over krijgt. Of 1%, weet ik het. Een percentage.
2: Een percentage, ja.
1: Hoe zit dat? Is dat bij een aankoop dan gewoon een vast bedrag?
2: Dat kan verschillend. Kan in de vorm van een courtage. Het kan een vast bedrag. Het kan per bezichtiging, want tegenwoordig moet je vaker een woning bekijken. Of dat mensen eerst alleen de woning bekijken, vinden ze het wat dat ik de tweede keer meega, als daar überhaupt tijd voor is. Dat je het dan per bezichtiging afspreekt en dan een vast bedrag. Dat is, hangt ervan af welke diensten je allemaal afneemt, de afstand. Ik doe eigenlijk alleen aankopen in mijn eigen regio. Want ik weet het beste in mijn eigen regio wat er speelt, welke plannen er zijn bij gemeenten. Want een heleboel mensen weten dat natuurlijk ook niet. Hè? Wordt hier een school gebouwd? Komt er een nieuwbouwcomplex? Wordt er door Defensie iets opgezet? Hè? Ja. Zoals in Zeewolde, zijn er plannen voor? Dat weet ik in mijn eigen gebied, maar dat weet ik niet in Limburg.
1: Nee.
2: Ik vind dat ik een betere aankoopmakelaar ben in mijn eigen gebied dan in een andere plaats.
1: Ja, klinkt logisch ook natuurlijk eigenlijk. Hè?
2: Ja,
1: maar goed, dus, je zou kunnen zeggen, ik ruik geld, kan mij het schelen. Ik ga gewoon lekker naar Limburg en doe maar wat.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk, dan neem je het ook niet serieus.
2: Precies. Nee. En dan is de afstand te groot en wordt het bedrag ook veel te hoog.
1: Ja, dat is waar. Maar als koper ben je dus eigenlijk, als je een aankoopmakelaar in de arm neemt, betaal je dus eigenlijk aan die aankoopmakelaar. Maar vervolgens betaal je ook een stukje kortage natuurlijk, omdat die andere woning in de verkoop staat. Althans, dat is voor de
2: verkoperpartij.
1: Dus het enige wat je dan betaalt is jouw bedrag en dan de kostenkoper eventueel als het gaat om een bestaande woning.
2: Klopt.
1: Kun je dat meefinancieren eigenlijk, wat een aankoopmakelaar kost?
2: Dat denk ik niet.
1: Okay.
2: Je kan het in ieder geval niet aftrekken van de belasting. Misschien dat je het mee kan financieren, dat zou misschien kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben geen hypotheekadviseur.
1: Nee.
2: Maar ik verdien mijzelf eigenlijk altijd terug, zeg ik. In de zin, of in onderhandeling, of in heb je wel of niet de woning, zoals het laatste voorbeeld. En rust en begeleiding. Als je heel zenuwachtig wordt van het hele traject, want het is natuurlijk toch wel wat je aangaat. Het gaat om een hele hoop geld. Een stukje bouwkundige begeleiding. Of zelfs een bouwkundige keuring.
3: Juist dat soort dingen. Je weet niet waar je op moet letten. En je weet niet wat uiteindelijk valt onder de beroemde term verborgen gebreken.
2: Ja.
3: In hoeverre gaat het eigenlijk?
2: Ja, dus daarin begeleid je de mensen.
3: Maar is het dan ook nodig om een aankoopmakelaar voor een nieuwbouwproject zeg maar te nemen? Want daar wordt alles toch geregeld. Hè? Dan heb je alles nieuw, schoon, klaar.
1: Het is gewoon een vrij op naamprijs.
2: Ja, maar daar zou ik in de opleveringsfase, daar zou ik wel een specialist meenemen.
3: Mm-hmm.
2: Om bijvoorbeeld de oplevering mee te laten kijken door een bouwkundige.
1: Ja, maar die heb ik toen een keer via NVM. Dan moet je ook geluk hebben met wie je krijgt. Hè? Want die man die mij had, die heeft al een paar dingetjes heen gekeken hoor.
2: Ja er blijft mensenwerk.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen, de grote lijn is zo dat je of Vereniging Eigen Huis of de NVM. Of er zijn verschillende partijen die daar mensen voor aanbieden.
3: Ja.
2: En die zien veel meer dan jij en ik.
1: Ja.
2: Want dat zijn bouwkundige experts.
1: Ja.
2: En die halen daar toch echt veel meer punten uit dan dat je dat zelf zou doen. Is dat zou ik altijd adviseren.
3: Dat is echt een opleverspecialist, zeg maar.
2: Absoluut.
3: Geen aankoopmakelaar, maar een opleverspecialist.
2: Een opleverspecialist. Echt
1: je moet
2: een
1: ook altijd zorgen dat je natuurlijk een klein percentage apart hebt bij de notaris. Dat als alle gebreken opgelost zijn, dat dan pas betaald wordt.
2: Ja.
1: Hebben ze ook een stok
2: alleen
1: achter de deur,
2: als leek natuurlijk. Zie je niet altijd dat nou een gebrek is. Of niet een goede oplevering.
1: Ja.
2: Of niet zoals je in het bestek stond.
1: Ja, precies. Nou, als het raam niet open gaat of dicht, dan weet je dat zit.
2: Ja,
1: goed,
2: maar er zijn soms.
3: Als überhaupt een raam zit wat open houdt, of dicht houdt, moeten zeggen.
1: Maar wat vind je nou leuker? Is het werk als aankoopmakelaar leuker dan. Of als verkoopmakelaar.
2: Ik vind de afwisseling van mijn werk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat verkoopmakelaar misschien makkelijker is soms. Sneller, laat ik het zo zeggen. Of hoeft
2: dat ligt er helemaal aan wat je. Ja, dat ligt er dus aan wat je verkoopt.
1: Ja.
2: Als het een rijtjeswoning is tot 4 ton. Ja, dat gaat heel snel, hè. Maar als het een hele grote bungalow is van 1 miljoen.
1: Ja.
2: Of meer.
1: Ja.
2: Daar is weer hele andere specialisme voor van toepassing.
3: Daar heb ook heel andere mensen voor natuurlijk.
2: Ja, ook. Dus dat is een ander publiek.
3: Je moet eigenlijk
2: publiek.
3: Ook vrij snel inschatten wat voor publiek, wat voor flesje in de Kuip hebt, zeg.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Wat dat betreft hebben we onderhand best wel wat mensenkennis opgedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is natuurlijk hartstikke leuk van je vak.
1: Zit je er toch wel eens naast ook?
2: Qua?
1: Dat je nou zegt, ik heb een hoop mensenkennis opgedaan. Heb je dan ook wel eens toch, verdorie, had ik toch anders ingeschat?
2: Soms, maar over het algemeen, zeg
1: je
2: maar
1: goed.
2: Om de buik, daar luister ik meestal naar. En dat is meestal, klopt dat.
1: Ja.
2: Ja.
3: Met name ook van, je kan mensen niet direct in de portemonnee kijken. Dus je moet ongeveer wel een beetje weten waar ze heen willen.
2: Ja.
3: En wat ze ervoor over hebben.
2: Maar goed, als mensen komen kijken bij een vraagprijs van 1 miljoen... dan mag je aannemen dat ze daar toch wel iets van onderzoek naar hebben gedaan. Daar vraag ik ook naar.
1: Ja.
2: De meeste mensen in de huidige tijd gaan geen vrijnemen. Niet allemaal moeite doen om alleen maar nieuwsgierig te kijken in een woning.
1: Nee, die ze gaan goed voorbereid op pad.
2: Ja.
1: Ja, die hebben vaak al wat voorwerk gedaan. Die weten ongeveer hoeveel ze kunnen lenen.
2: Zeker. Ja.
1: Nou, duidelijk leuk verhaal weer. Wie naar Tiesinga. Dank je. Tot de volgende keer.
2: Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom het WK je zomaar lijf in de weg zit.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, er moeten nog enkele puntjes op enkele i'tjes gezet worden, zeg maar.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
7: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
6: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Jarenlang dachten Almeerse kinderen mee over hun stad, van speelplekken tot voorzieningen voor jongeren. En dat deden ze omdat ze lid waren van de Roefelraad.
2: Ja, en Valerie Bos was zelf als kind lid van die Roefelraad en organiseert nu een reunie voor oud-Roefelraadsleden. En ze is hier bij ons en ook aangeschoven is Alex Boonstra. Hij werkt als jongerenwerker voor welzijnsstichting De Schoor en was de oprichter van die Roefelraad. Goedemiddag, Alex.
3: Valerie. Goedemiddag.
4: Hallo.
2: Valerie, om bij jou te beginnen. Ja, dat klinkt een beetje, de Roefelraad, als iets uit een kinderboek. Hè? Die naam. Weet jij überhaupt hoe die naam ontstaan is, Roefelraad?
4: Nou, wat ik heb begrepen uit de overlevering, maar dan mag Alex me zo corrigeren, is het eigenlijk een soort van scouting-term die ook veel gebruikt werd. Het betekent eigenlijk snuffelen. Oh. En dus snuffel je aan je eigen stad in dit geval en kijk je wat kun je bijdragen en leren. En leer je eigenlijk van jongs af aan meepraten in jouw stad.
1: Ja, Alex, hoe is dat idee zo ontstaan?
3: Vanuit de Roefeldag was een fenomeen. Dat dook opeens op in Nederland. In verschillende plaatsen konden kinderen dingen doen die normaal alleen volwassenen doen. Dus politieagent zijn, trouwen. En dat heette dus Roefeldag. En die Roefel, dat woord dat inspireerde, betekent inderdaad snuffelen. Het komt uit Vlaanderen. Het is een Belgische term. Ja. Van ontdekken, snuffelen. En dat is eigenlijk ook wel de kern van de Roefelraad. Hè. Dus niet pretentieus een gemeenteraad, maar een raad waarin kinderen dingen ontdekken, snuffelen, leren.
1: Ja. Valerie, jij zat er zelf al in toen een jaar of 7, 8 was.
4: Ja.
1: Enorm wijsneusje, denk ik dan.
4: Zeker.
1: Dat waren best wel. Ik ken de Roefelraad ook nog van vroeger. Er waren best wel kinderen die, die wisten waar ze voor stonden.
4: Ja, dus je werd geselecteerd of verkozen op jouw basisschool. En daarmee vertegenwoordigde jij dan een stadsdeel van Almere. In mijn geval was dat vanaf de basisschool De Vedelaar, Muziekwijk. Die school bestaat helaas niet meer. Ik mocht dan mijn stukje Almere, zeg maar, vertegenwoordigen. Ja, wat wist ik toen van de wereld? Nou, weinig. Maar ik had wel een mening. En ik denk dat het heel sterk is als je als kind leert je mening ook te vormen en uit te spreken vooral. En dat heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Ja, zeker. Al heel vroeg is dat zaadje dus geplant.
2: Weet je nog een onderwerp wat je besproken hebt bij die raad?
4: Nou, ik zat natuurlijk door de foto's te kijken. En wat mij altijd is bijgebleven is dat we een soort hondenverwendag organiseerden om eigenlijk hondenpoepbordjes te onthullen. Dus in plaats van dat we een soort anti-campagne voerden tegen hondenpoep op straat, gingen we juist de honden in het zonnetje zetten. En dus de eigenaren. Dat was in een speeltuin. Ergens in, Almere buiten of zo. En daar gingen we dan honden verwennen. En lanceerden we als het ware de bordjes waarop stond waar je wel of niet je hond mocht uitlaten. En niet in een speeltuin, want daar spelen kinderen. En dat was gewoon een hele leuke, ludieke manier om iets onder de aandacht te brengen. Ja, dat is mij altijd bijgebleven en heeft me in mijn werk gebracht, zeg maar. Dus ik denk dat dat een hele effectieve manier is geweest om mij enthousiast te krijgen. Ja,
1: ja, Alex, waren het al een beetje van in dat soort wilde ideeën wat die kinderen hadden? Wat kwam je allemaal tegen?
3: Ja, vaak waren het dingen waar kinderen zelf tegenaan liepen. Ze mochten zelf keuze maken voor welk onderwerp ze gingen. Hondenpoep was een van de favoriete onderwerpen gedurende de 15 jaar dat de Roefelraad heeft bestaan. En ook op verschillende manieren. Maar ook de droomspeelbus die nu nog steeds bestaat. Kinderen gaven aan dat ze woonden in de nieuwe wijk waar nog heel weinig was. Ze waren verhuisd van de ene wijk in Almere naar de andere door hun ouders. Maar er was heel weinig voor hun te doen. En daardoor is uiteindelijk het idee van een rijdende bus, een speelbus die op locaties kan komen waar niets is voor kinderen en waar kinderen bij elkaar brengt, ontstaan. Dus dat is een van de ideeën. Maar er zijn er heel veel. Kinderkompas.
2: Maar werd er dan ook gestemd van welke ideeën er dan zou worden uitgevoerd?
3: Ja, ze gingen 2 dagen weg in een weekend. In een weekend bedachten ze de plannen via een brainstorm. En vervolgens gingen ze daar een keuze uit maken. Mochten ze pleidooien houden voor ideeën die, die niet hoog scoorden. En uiteindelijk werd het dus op die manier gestemd. En altijd redelijk eensgezind. In die zin dat ze, als ze een keer gestemd hadden voor ideeën, dan gingen ze er ook allemaal mee aan de slag. Dat is anders in onze huidige politiek. Hè?
1: Ja, dan vind je gewoon iets stom wat de ander zegt vaak.
3: Ja, ja. Of gaat het belang van jouw partij of waar jij voor staat boven het belang van een ander. En dat is wel echt het bijzondere van de Roeferaad. Dat je dat eigenlijk, ja, dat je dat niet zag. Dat kinderen toch eensgezind waren en elkaar ook steunden. Ook al was het niet jouw idee.
1: Ja, nou zijn heel veel oudleden inmiddels natuurlijk volwassen. Die komt ze waarschijnlijk nog wel in Almere tegen, want die zijn vaak heel actief. Valerie ook, hè? Die is in Almere eigenlijk wel een beetje gebleven en heeft daar nu haar eigen campagnebureau. Denk je dat dit die Roeferaad ook bijgedragen heeft aan hoe mensen in het leven zijn gaan staan, dat je iets kan bijdragen aan je stad?
3: Dat is een goede vraag. Dat is een vraag die ik mezelf ook altijd al gesteld heb. Ik heb er ook wel met nu volwassenen over gehad. En het is net wat Valera zei van een zaadje planten. Kinderen doen dingen al vanuit een bepaalde interesse. Dus die interesse die was er al. Ze hebben daar in ieder geval geleerd dat je mening ertoe kan doen. Dat je als je mening hebt, dat je dan dat je daar ook wat mee kunt bereiken. Mm-hmm. En in hoeverre dat dan direct nu ook nog een bijdrage heeft en of ze participeren in de stad, dat durf ik niet te zeggen.
4: Maar als ik erop mag aanvullen, we weten, en ik ga ze niet bij naam en toenaam noemen, maar dat er veel deelnemers wethouder zijn geworden. Directeur van een basisschool of een maatschappelijke organisatie, culturele organisatie. Dus al die honderden namen van deelnemers is wel degelijk een substantieel deel van de kinderen nu volwassen en heeft een, nou, durf ik wel te zeggen, belangrijke functie voor Almere of Flevoland. Mm. En ja, dat heeft denk ik wel effect gehad.
3: Het heeft geholpen, ja, zeker. Absoluut.
2: Dit jaar bestaat Almere natuurlijk 50 jaar. Daar kun je niet op de hoogte zijn, wil ik bijna zeggen. Want er zijn heel veel dingen in de stad, ja. Precies. En Valerie, jij hebt ook iets georganiseerd vanwege dat 50-jarig bestaan. Namelijk een reunie van die Roeferaad. Wat staat er nu allemaal te gebeuren?
4: Morgen om 3:00 in Poppodium De Meester in Almere kun je als oud-deelnemer of geïnteresseerde, want er zijn ook ouders die het misschien wel leuk vinden om nog herinneringen op te halen, daar naartoe. En daar gaan we terugblikken. Maar we gaan ook vooruitblikken, want er zijn ook plannen in de stad om weer opnieuw met het thema iets te gaan doen. Als je daar nieuwsgierig naar bent, ben je ook welkom. Je mag je kinderen meenemen, die zijn ook welkom. We maken er een feestje van, het duurt tot 5:00. En ja, dit is echt bedoeld om na al die jaren weer een keer bij elkaar te komen. Misschien ontstaan er wel weer hele mooie nieuwe plannen voor bordjes en boekjes. En dan hoop ik mensen daar morgen te ontmoeten.
1: Ja, Alex, waar kijk jij naar uit?
3: Ja, die ontmoeting, ook oud-collega's die ik weer ga zien. Vooral ook misschien meer hoop dat het weer opgepakt wordt. Ik denk dat kinderparticipatie of jeugdparticipatie gewoon heel belangrijk.
1: Want het is gewoon wegbezuinigd uiteindelijk een keer.
3: Ja, het is wegbezuinigd. Ja. Ja, daar komt het op neer. En ik denk dat dat zonde is. Zeker in deze tijd waarin er genoeg redenen zijn om juist dat die gemeenschapszin, om daarmee aan de slag te gaan. En dat is toch wel de kern van zo'n Roeferaad.
2: Ja, nou, misschien komen er nieuwe plannen morgen op die reunie. Dank jullie wel voor de uitleg over die Roeferaad. Valerie Bos en Alex Boostra.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: really the first time. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo? Ja, waar komen fruitvliegjes vandaan? Wat is het verschil tussen witte en bruine eieren? En kom je echt in Australië uit als je een enorm gat begint te graven? Hier bijvoorbeeld in Lelystad, helemaal naar beneden. Ja, we weten inmiddels hoe dat zit. Namelijk in onze rubriek O, zit dat zo?
2: Ja, daarin gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En vandaag zoeken we een antwoord op de vraag: waarom zit er nou geen spek in spekkoek? Nou, wie ons dat hopelijk heel goed kan uitleggen, dat is Ashley Steenbakker van de Ibu Spekkoek uit Almere. Ashley, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Wat is het nou eigenlijk, spekkoek?
3: Het is een cake, een kruidige cake. En het is een Indische cake eigenlijk, kruidige Indische cake, kort samengevat.
1: Ja. Ja. Omschrijf hem eens, hoe ziet hij eruit? Er zijn vast mensen die hem nog nooit hebben gezien. Ik kan het bijna niet voorstellen.
3: Maar... Ja, het is een laagjes cake, dus je bakt hem ook laag voor laag. Dat maakt hem natuurlijk ook redelijk arbeids- en vooral tijdsrovend. Want je bent eigenlijk ongeveer 2 uur bezig om zo'n spekkoek te bakken. Het heet koek, maar in principe is het een cake. En de naam inderdaad, dat is wel, roept wel veel vragen op zo nu en dan bij mensen. Van waar komt dan de naam spekkoek vandaan?
1: Ja, waar komt die spek in spekkoek vandaan dan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn wel twee echt vooral gangbare verhalen die naar voren komen. En dan kijken jullie zo meteen aan waarbij jullie denken van joh, dat vinden wij, denk ik, qua gevoel waar het deze vandaan komt. Het eerste is dan dat men het vroeger vond lijken op laagjes spek. Niet zozeer vlees, maar gewoon laagjes spek. Vandaar de naam spek.
1: Als een soort speklapje eigenlijk.
3: Speklapje, ja. Ja, klopt inderdaad. En de tweede oorsprong, geschiedenis is dan dat het afgeleid is van speculaas. Speculaaskoek. En eigenlijk is speculaas, dat heeft ook zijn origine in Nederlands-Indië. Nu is het Indonesië. Dat de Hollandse mannen missen toen de tijd de speculaas. En toen zijn eigenlijk de Indonesische vrouw de keuken ingedoken en die hebben de spekkoek uitgevonden. Hm. Goed.
1: Ja, nou, dat tweede verhaal van de twee. Klinkt plausibel eigenlijk wel, denk ik.
2: En ik zit nu te denken, spekkoek, het is vrij vet. Spek is vet, spekkoek, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, nou, hoe vet is het? Ja.
3: Dat zou ook kunnen. En het wordt ook bijvoorbeeld onder andere verkocht door slagers als bijproduct. En daar kan ook wel de verwarring ontstaan bij mensen. Dat zegt, bij een slager verkoopt allemaal vlees. Dus er zal ook wel spekkoek. Dat het daardoor ook die verwarring ontstaat.
1: Ja.
3: Of het vermoeden dat het daardoor spekkoek heet.
1: Ja, maar dus die Hollanders die misten... Misschien laten we dan van dat verhaal even uitgaan. Dat die Hollanders in Nederlands-Indië zaten... dachten, we missen die speculaasjes.
3: Ja, ja.
1: Dan is er in Nederlands-Indië iemand in de keuken gegaan. En dus dan denk ik... Nou, dan zit er in ieder geval kaneel in en suiker. Zijn dat de kruiden?
3: Suiker is een conserveringsmiddel. Ja. Een soort maken, et cetera. Maar het is een verzamelnaam, speculaas, van onder meer kaneel, nootmuskaat, kardemom, kruidnagel. Qua reuk heeft het natuurlijk heel veel affiniteit weer met pepernoot, of het heet weer kruidnoot, heet het officieel. Mm-hmm. Dus qua reuk, als je dan het ruikt, dan kun je zeggen van joh, ik ruik speculaas of ruik kruidnoot of pepernoten. Maar het is eigenlijk een verzamelnaam, speculaas, specerij of kruiden, van wat ik net al zei, kaneel. Ja, daarom. Ja,
2: maar
3: ja.
2: Kun je ook nog een beetje mixen dan met verschillende smaken?
3: Zeker, ja hoor, dat doen wij ook. In principe heb je de originele variant. Dat is dan doen wij dan ook de originele speculaas, dus de bruine variant. En je hebt ook de tweede populaire smaak, wat ook al jarenlang. En dat is de pandan-versie. En de pandan, dat kennen veel mensen van de groenige kleur. En het is van de schroefpalm, is een blad. En dat wordt veelal in Zuidoost-Azië wordt het in desserts toegepast. En heeft een zoetige smaak. Het is wel een hele bijzondere ingrediënt. En dat mix je dan samen met de originele spekkoek. En dan krijg je de groene spekkoek. Dus veel mensen kennen ook misschien wellicht de groene spekkoek. De pandan spekkoek.
1: Hoeveel bak jij nou per dag?
3: Dat varieert, maar af en toe zit ik wel op 20, 25 kilo per dag. Ja.
1: Jee, hoeveel taarten zijn dat wel niet dan?
3: 25, 26, 27. Want ik bak hem ook wel vaak in grote porties. En ook wel kleinere varianten inderdaad. Dus,
1: Want waar zet jij al die spekkoek af?
3: Mensen kunnen het bij ons afhalen of online bestellen. We staan op evenementen, voornamelijk hier in Flevoland. Maar ook bij restaurants en dergelijke. Ook in Flevoland, in Almere. Daar zijn we. Zijn afnemers uit Amsterdam.
2: Nou, je hebt ook spekkoek meegenomen natuurlijk. Ja, oh, wat een verrassing.
1: Ik kan het zien. Het is dus de pandan variant.
3: Dat is de pandan, groen, ja. Hè? Ja. Ja.
1: Nou, ja, allemaal kleine laagjes. Dus er zit eigenlijk een soort gelig bovenlaagje. Dan groen, dan bruin. Dan groen, dan bruin. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 14 laagjes.
3: Het zijn 14 lagen, ja.
1: Ja. Wow. Is dat een beetje wat het doorgaan?
3: Het zit tegen boven het gemiddeld aan, inderdaad. Dus ze zijn het. Van nature uit, sommigen die bakken het echt 24 lagen. Ja, dan ben je wel 4,5 uur bezig met spekkoek bakken.
2: Zou je nou ook een variant kunnen maken met spek, zodat het de naam eer aan doet? Een spekje erdoor.
3: Als je gaat voor thee of verhaal 1, dan zou je daar wel eer aan in doen. Maar ik weet niet of dat.
1: Nou, dan kan je het verkopen op Urk, want die hebben toch dat dikkoek.
2: Oh ja, dat klopt.
1: Ja, ook heel zoet. Heel zoet eten. En dan zit daar spek doorheen. En dan krijg je ook nog vanillesaus eroverheen.
3: Ja.
1: Ja. En heb je nou het idee dat je die spekkoek goed in de vingers hebt? Of kan je dat nog verder ontwikkelen? Je recept of
3: het originele recept is wel leidend. Hè? Dat is het recept van mijn oma, Ibu. Maar wij ontwikkelen wel nieuwe smaken en ook varianten. Dus eigenlijk het belevenis rondom spekkoek. Dus we hebben ook spekkoeksiroop, spekkoekijs, wat we maken. Spekkoekchocolade. Dus we creëren wel echt een beleving aan. En we zien ook wel dat het steeds populairder wordt. Dus mensen komen ook wel vaak met de vraag van, joh, geven jullie bijvoorbeeld workshops? Hè? Want dat wordt nergens gegeven. En dat kan ook sinds kort bij ons. Dus mensen kunnen ook bij ons een workshop spekkoekbakken volgen.
2: Nou.
3: Dus,
1: maar kennen ze dit nog in Indonesië ook? Of het is gewoon echt iets in Nederlands-Indisch?
3: Ja, het is eigenlijk een fusion. Hè? Dus het is eigenlijk een Hollandse insteek. Gecombineerd met het Indonesische, Indische. Maar ga je nou naar Indonesië toe, dan vind je het vrijwel niet. Dan vind je wel kueh lapis. Maar dit is echt een Europees of West-Europees georiënteerd product. En dat heeft natuurlijk te maken met bloem wat erin zit. En ga je nou naar Azië, voornamelijk Zuidoost-Azië, Indonesië, ja, dan vind je bijna geen brood. Ze zijn veel meer met bijvoorbeeld tapioca wordt daar voegd bij. Het is een heel ander soort stof, hè?
1: Ja.
3: Ingrediënt. En dat gebruiken wij bijvoorbeeld weer voor glutenvrije spekkoek. Maar dat gebruiken zij in dessert. Dus het heeft een hele andere structuur weer.
2: Nu ben jij de hele dag bezig, Ashley, met die spekkoeken. Dan hoor je wel eens van oliebollenbakkers dat ze geen oliebol meer kunnen zien op een gegeven moment. Heb jij dat niet?
3: Nee, ik heb er echt een plezier erin. Ja. Ook omdat mensen het ook ontdekken en heel blij van worden.
2: En dus, proeven, dat doe je ook nog steeds?
3: Dat wel, maar wel niet zo frequent als wat ik het vroeger deed, zeg maar.
2: Dus, nou, er is nog een stukje over wat je zelf hebt meegenomen.
3: Tuurlijk, die ga ik straks meester maken.
1: Ja, heel goed. Nou, wij hebben hier in ieder geval spekkoek gegeten. En de tip is, snij hem een beetje dunnig af. Kan je altijd nog kiezen om een tweede te kiezen nemen, denk
3: Zeker,
1: ik.
3: Ja, een ander smaakje.
1: Ja, heel goed. Dankjewel, Ashley Steenbakker van Ibu Spekkoek uit Almere.
3: Graag gedaan.
0: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de dag neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In de Schokbetonschuur op Schokland wordt vrijdag de nieuwe tentoonstelling Jouw Ruum geopend. De expositie is gemaakt door 100 leerlingen van middelbare scholen uit Flevoland. En dat gebeurde allemaal onder begeleiding van twee professionele kunstenaars.
2: Bij ons in de studio zijn Bas Visser van Museum Schokland en kunstenaar Patrick Leichtenberg, die aan dat project heeft meegewerkt. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag, dankjewel. Ja,
2: de tentoonstelling, Odeke zei het net, heet Jouw Ruum. En de hoofdvraag is, hoe wil jij herinnerd worden? Heb je daar zelf eigenlijk ook wel eens over nagedacht, Patrick? Als jij er dan straks niet meer bent, hoe je dan herinnerd wil worden?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, ik ben zelf audiovisueel kunstenaar. Dus ik denk vaak dan in voornamelijk in de geluiden die ik achter zou willen laten. En ik denk dat dat wel een soort bizarre compositie mag worden.
1: Ja, ja, maar niet geluiden van jezelf. Dus dat je zucht of dat je hoest of dat je...
3: Ja, die gaan er zeker wel
1: een rol in. Oh, die gaan er wel in dan, ja.
3: Dat kan er wel een rol in krijgen, ja.
4: Misschien dit item wel.
1: Ja, dat zou nog... Oh, dan worden wij onderdeel van jouw nagedachtenis. Nou, dat zou wel bijzonder zijn. Hoe zijn die jongeren nou aan de slag gegaan? Of heb je ze aan het werk gezet, Patrick?
3: We hebben eigenlijk op meerdere momenten op andere manieren de jongeren bevraagd. Ik ben zelf dus heel veel bezig met geluid, zoals ik zei. Dus op bepaalde momenten zijn we in klasse. Hebben we met allemaal kleine field recorders opnames gemaakt. Waarin eigenlijk de vraag centraal stond van... Oké, als iemand naar jou moet luisteren, wat wil je dan dat ze van jou horen? En daar hebben die jongeren allemaal opnames mee gemaakt.
4: Heel verrassend ook, wat er allemaal uitkwam.
3: Zeker, ja. Echt hele toffe verhalen over hele fantasiewerelden. Maar ook gewoon... het geluid van een fatbike die over het asfalt scheurt. En wat dat voor die jongeren vertelt eigenlijk. En die opnames ben ik nu aan het verwerken in de tentoonstelling. Maar met Stineke, de andere kunstenaar, zijn ze meer met die geluiden... en een heleboel andere elementen van de jongeren elkaar gaan uitbeelden. Dus echt portretten van elkaar gaan maken op basis van die opnames en aantal elementen.
1: En ja. Terwijl ze elkaar misschien dan niet kenden, echt heel goed...
3: Nee, eigenlijk volledig anoniem haast. Dus je kreeg gewoon echt een kistje van iemand die je niet kende. En daar moest je een portret van maken. Eigenlijk zoals op een archeologische wijze dat ook heel vaak gebeurt. Je doet een aantal invullingen, je maakt een aantal denkstappen. En die kunnen ook niet kloppen. Maar dat is wel op dat moment hoe jij gezien wordt.
2: Mm-hmm.
3: En hoe je de andere karakteriseert.
4: Ja. Dus jongeren van de ene kant van Flevoland... die hadden op die manier contact met jongeren uit de andere kant van Flevoland.
3: Ja.
4: Dus dat leefde wel... interessante ontmoetingen op.
2: Ja, wat was waarom is dit project er eigenlijk?
4: Ja, het is onderdeel van Ruum. Een soort van fantasiewoord betekent eigenlijk ruimte maken. Dit doen we samen als Museum Schokland met Jij met M en Museum Batavialand. En we constateerden eigenlijk dat er... we in musea zijn we heel goed voor de oudere bezoeker... en voor de hele jonge bezoekers, dus de basisschoolleerlingen... maar voor de pubers is eigenlijk vrij weinig aandacht. En dat we weten ook nog niet zo goed hoe we daar ruimte voor kunnen maken. Dus ruimte binnen de musea, maar ook binnen Flevoland als geheel. Ben je als jongere creatief, waar kun je dan naartoe? En is er een podium voor mij? Dus het is een 4-jarig traject waar we heel veel daarover leren. En dit is het tweede jaar. Eigenlijk vorig jaar hebben we in Almere een mooie expo gemaakt. En nu op Schokland. Dus Patrick had al over archeologie. Ja, dat past natuurlijk hartstikke goed bij Schokland. Daar is de vraag de hele tijd van wat laten mensen na. Dus de jongeren zijn ook echt vanuit de collecties van de musea bezig met deze tentoonstelling.
1: Ja, hoe was het eigenlijk om met zoveel leerlingen te werken? Heb je daar wel ervaring mee als kunstenaar, Patrick?
3: Ik geef zelf ook les op een kunstschool. Dus in dat opzicht ben ik enigszins wel gewend met grote groepen creatieve... Waar eigenlijk van alles kan gebeuren.
1: Maar ik kan me zo maar voorstellen dat als ze losgaan, dan gaan ze ook wel helemaal los als het lichtje gaat branden.
3: Ja, dat is wel spannend. Zeker ook wanneer ze zeggen, ik wil naar buiten, ik wil dit vangen of ik wil op deze manier iets organiseren. Dan loop je toch soms wel tegen de muren van een schoolgebouw aan. En dan moet je loslaten of even remmen. Maar ik denk dat ik zoveel mogelijk heb kunnen loslaten.
2: Ja, en die leerlingen hebben dus heel veel mooie dingen gemaakt. En dat is allemaal vanaf vrijdag te zien in de schokbetonschuur op Schokland. Bas, heb je alles daar leeg moeten halen en zo en moeten vegen om het
4: We zijn nog heel hard aan het werk, dus de komende avonden ook nog. Maar we hebben die schuur helemaal leeg gemaakt, klaargemaakt voor een expositie. Dus op loopafstand van Museum Schokland. Ja.
1: Ja. Patrick, wat denk je nou dat mensen voor beeld krijgen van jongeren als ze naar die tentoonstelling gaan? Want dat zegt natuurlijk echt heel wat over die jongeren.
3: Ik denk dat de jongeren de bezoeker heel erg uitdagen om juist constant van perspectief te wisselen. En niet één beeld te vormen over die jongeren. Maar misschien ervaren dat dingen vanuit een bepaald licht of vanuit een bepaalde hoek een heel ander beeld oplevert, terwijl het over hetzelfde gaat.
1: Ja, ja. Dus die jongeren, die laten we dat geluid van die fatbiker even aanhalen. Als je volwassen bent, denk je, dan heb je er weer een die hier voorbij scheurt. Maar die jongeren haalt er dus ontzettend veel plezier uit. Het betekent eigenlijk vrijheid waarschijnlijk voor diegene.
3: Exact wat de jongeren toen zeiden. Het gaat voor mij over vrijheid. En die nam daarnaast ook nog wat tikkende geluiden op staal op. En dat ging echt over de kooi die hij ook ervaarde in de plek waar hij was op dat moment. Dat soort verhalen die vertelt de jongeren aan je. Maar dat soort geluiden die kunnen voor iemand anders weer iets heel anders betekenen. En soms moet je dan daar vanuit die beide hoeken misschien naar kijken.
2: Ja, dus als je als ouder of als opa en oma je kind of kleinkind beter wil begrijpen, moet je eigenlijk naar die tentoonstelling komen, Bas.
4: Zeker, ja.
2: Die opening van die tentoonstelling is dus aankomende vrijdag vanaf 13:30. En tot wanneer is het dan ongeveer te zien?
4: Het is te zien vanaf 20 juni tot en met 12 september.
1: Ja. Ja. Nog één laatste vraag voor jullie alle twee dan. Wat voor geluid, Bas, zou jou typeren?
4: Oef, nou...
1: We hebben dit totaal niet voorbereid.
4: Af en toe een zucht.
1: En je zucht? Ja, en jij, Patrick?
3: Ja, is een beetje technisch, maar een zaagtandgolf.
1: Wat is dat?
3: Dat is een audiosignaal eigenlijk. Ja, en dat is vaak wat warmer. Je hebt sinustonen, dat zijn wat meer ronde golven. En zaagtanden
4: zijn
3: wat
4: harder. Synthesizers eigenlijk.
1: Ja, dus het is wel een geluid. Dat eigenlijk, maar dan gelijkmatiger, denk ik dan.
3: Ja, vaak warm. Ja.
1: En Jordi? Wat mag er van jou in zo'n schatkistje?
2: De klakson van mijn auto.
1: Oh.
2: Mag dat ook? Omdat ik zo vaak toeter.
1: Ja, ben jij zo agressief in het verkeer? Of dat is dan weer het beeld wat ik heb, hè? Dat
4: is hier zo rustig.
1: Ja, goed.
2: En jij? Dat moet ik ook van jou weten. Natuurlijk.
1: Nou, ik denk het spinnen van mijn kat.
4: Oh ja.
1: Ja. Dat vind ik
4: een goeie.
1: Dan wil ik graag ook bewaren totdat hij er ook niet meer is straks. Moet ze even afkloppen, want anders roep ik weer van alles af. Maar dat gewoon het gevoel van thuis is dat een beetje.
4: Kom naar de expositie en denk erover na.
1: Heel goed. De opening van de tentoonstelling is dus aankomende vrijdag vanaf 13:30. Bas Visser van Schokland, van Museum Schokland, en kunstenaar Patrick Leichtenberg. Dank jullie wel en heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Je mag het zelf uitkiezen. Jij wint namelijk een prijs naar keuze. Waar je dan uit kunt kiezen. Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Goed insmeren, hè? Dat geldt voor iedereen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Waarom

0: voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
0: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de nacht neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen.

0: ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse Defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de dag neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: voilà.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek. In

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op...

0: Het af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje en ligt de temperatuur nog lange tijd rond of boven 20 graden. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden en bij het alles staat maar weinig wind. Later in de nacht neemt de bewolking toe en morgenochtend is het een tijdje bewolkt. Dan valt er ook af en toe regen, zeker in de noordelijke helft van de provincie. In de middag wordt het geleidelijk aan droger en komt de zon er vaker bij. Dan loopt de temperatuur nog op naar 21 tot 23 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. De dagen daarna wordt het warmer en zonniger. Donderdag kan het 28 graden worden en vrijdag wordt het ruim 30 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.